In Dark Trees van Brian Eno, dus uit Another Green World. Vandaag heb ik zowat van allerlei muziek bij die ik de afgelopen maanden gekocht heb. Zo ook muziek van Luca Francesconi, een componist die onder andere dit stukje muziek geschreven heeft voor Benny Slutchin. Benny Slutchin is een trombonist die ook bezig is met elektronica. En deze Animus is daar een goed voorbeeld van. Luca Francesconi heeft onder andere ook gewerkt voor het IRCAM. U weet wel dat Instituut de Recherche voor Muziek en andere, opgericht in het Centre Pompidou of vlakbij het Centre Pompidou. En Pierre Boulez heeft daar ook een aantal jaren de scepter gezwaaid. Maar dit is dus veel recenter werk. Luca Francesconi met werk voor trombone solo en elektronica.

Animus van Luca Francesconi, gespeeld door Benny Slutschen op trombone en elektronica. Vorig jaar verscheen er een plaatje genaamd Gevonden van Amos Elkana, een componist die zich ook bezighoudt met wat gitaar, maar ook werk schrijft voor anderen zoals de piano. En ook de bazoen, dat is een... niet de trombone, maar in ieder geval voor ook een fluit. Maar dus ook voor gitaar. En op die Gevonden dat vorig jaar verschenen, een soort van compilatie van werk dat hij schreef gedurende de afgelopen 20 jaar ongeveer. In 2018 schreef hij Prita. Prita voor elektrische gitaar en elektronica. En dat gaan we nu horen met Nadav Lev op elektrische gitaar. Prita van Amos Elkana.

Prita van Amos Elkana in vier delen, opus 52. En dat schreef hij dus voor elektrische gitaar. En dat is vorig jaar verschenen op het Neos label op een cd genaamd Gevonden. Dit is werk van Moondog. Dat kent u, Birds Lemons, en hier in een versie van Shani Di Luca op een cd'tje dat ook nog niet zo heel lang geleden verscheen, genaamd Puls. En een bezoen, ik heb het net opgezocht, het is een fagot. Dus Amos Elkana heeft dus ook werk geschreven voor fagot.

Misschien wat moeilijk herkenbaar, maar het is wel een werk van Frank Zappa, die Eric Dolphy Memorial Barbecue, hier door Lisa Mezzacapa, een Amerikaanse contrabassiste die op haar plaatje Cosmic Rift deze Eric Dolphy Memorial Barbecue heeft gecoverd. En we krijgen hierna de originele van Frank Zappa op Weasels Ripped My Flesh.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag terug met Don Wacky, terug uit vakantie en Ja Rebel ook weer van de partij. En weer specialetje vandaag, want het is dus de special rond het Ardy Vibes Reggae Roots Festival. Komende weken op 23, 24 en 25 juli. En daarvoor hebben we de organisatie weer als gewoonlijk in de studio. Johan Tax komt een beetje uitleg geven over heel dat festival. Eerst nog een vocal op deze Ardy Arch Rhythm, de Tri Rhythm van Prince Allah met Majdan Rome. En dan schieten we in gang, All Massive. Hold tight.

0: Inmiddels 9 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of radiocentraal.org. En DAB Plus sijpelt ook binnen hier en daar. Thuisreis tot 12 uur. Met vandaag thuisreis naar Parijs. Naar het kerkhof, Cimetière du Père Lachaise, in het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison, zanger en liedschrijver van The Doors. Verder ook onder meer dichter en filmmaker. Begraven op Père Lachaise op 7 juli 1971. Jim Morrison overleed in Parijs op 3 juli 1971. Op 27-jarige leeftijd. Om in de stemming te kunnen komen voor de reis, heel wat muziek van The Doors vandaag. Uit de soundtrack van de film When You're Strange. Een film about The Doors uit 2009. Regie Tom DiCillo. Met hieruit ook korte stukjes uit interviews met Jim en ook met de andere groepsleden. En één kort gedicht of een fragment uit een gedicht. Komt er zo meteen aan trouwens. Verder muziek uit het debuutalbum van The Doors. The Doors uit 1967. Uit hun derde studioalbum Waiting for the Sun uit 1968. Uit hun vijfde studioalbum The Doors Morrison Hotel uit 1970. Verder enkele tracks uit het live album The Doors Live in Vancouver 1970. De dubbel CD uit 2010. Als gids, als audiogids Ray Manzarek van The Doors. Een deel uit een interview met Ray Manzarek uit 1991 over het ontstaan van The Doors in de jaren 60. Er zijn coverversies van liederen van The Doors uit twee compilatie-cd's uit het jaar 2000. The Doors Stoned Immaculate, The Music of The Doors, daaruit John Lee Hooker en Jim Morrison, Roadhouse Blues. Ja, ik heb hier ook staan, de vocalen, ik kan alvast zeggen, de vocalen van Jim Morrison zijn posthuum ingemixt, zodat de suggestie van een duet werd gewekt. Ja, ik zal het alvast mededelen. Verder ook een lied van William S. Burroughs, of door William S. Burroughs ook. Uit de andere compilatie Darken My Fire, A Gothic Tribute to the Doors, Eerie Von, helemaal solo, en Controlled Bleeding. Ook twee orkestrale instrumentale versies van Doors-liederen. Uit de CD Riders on the Storm, The Doors Concerto. Met Nigel Kennedy, violist, Jazz Coleman, voornamelijk bekend als medeoprichter van de groep Killing Joke. En het Symfonisch Orkest van Praag met als dirigent Peter Scholes. Ook een CD uit het jaar 2000. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast breng ik enkele teksten van Jim Morrison, origineel. Gevolgd door mijn eigen vertaling in het Nederlands. Een gedicht van Jim uit 1954, geschreven op 10-jarige leeftijd. En een deel van zijn tekst The Hitchhiker. Een filmidee bij Jim Morrison uit de jaren 60. Er kwam een film, van 53 minuten, H.W.Y., An American Pastoral uit 1969. Dat is een film gemaakt door Jim en enkele kameraden. Jim Morrison speelde de hoofdrol en enige personage, maar het is niet de verfilming van zijn The Hitchhiker film idea bij Jim Morrison, dus dat kan ik alvast stellen. Maar ik zal er dus wat uit voorlezen. Het is ook toch wel Jim Morrison met gevoel voor humor, minder bekend aspect van Jim Morrison. Doorheen deze thuisreis 4 tracks uit een dubbel CD van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie, live opgenomen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 films bespreken. La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, geregisseerd door Antonin Baudry. Mas Palomas, geregisseerd door José Mari Gunaga en Aitor Aregi. Ik probeer die Baskische namen uit te spreken. Het is een Baskische film, een film uit Baskenland. Maspalomas is wel op Gran Canaria, niet in Baskenland, maar bon. Toch voor een deel in Baskenland gesitueerd, deze film ook. Verder Evil Dead Run, of nee, Evil Dead Burn, geregisseerd door Sebastian Vanicek. Dan de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken in Tic Tac, tentoonstellingsruimte, daar een nieuwe tentoonstelling te zien. Werk van Hannah Perry, Hard Love. Dat is het voor de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ja, in deze thuisreis naar Parijs. Naar de begraafplaats Cimetière du Père Lachaise. In het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison. En ja, ik zei iets uit die documentaire film. Zoek ik de hoes hier van de cd. Doosje. En er staan, ik sprak al over interviewfragmenten die erop staan, maar ook gedichten of fragmenten van gedichten van Jim Morrison. Maar die worden gelezen door Johnny Depp. En ik ga daar één van laten horen, dat komt er zo meteen aan. The Doors of Perception. Ik kan ook al stellen dat dat verwijst naar ja, de naam van The Doors. Naar even kijken, een boek. De naam is eigenlijk geïnspireerd door een boek van Aldous Huxley, Britse schrijver, uit 1954, het boek The Doors of Perception. Een autobiografisch boek van Aldous Huxley. Jim Morrison las heel veel ook, onder meer dat boek neem ik aan, toch minstens de titel. Zo. Ik ben er doorheen geraakt. Het mocht blijkbaar tot op zekere hoogte.
1: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is.

U hoorde The Doors live in 1970 op het Island of Wight. Ja, en een samenloop van omstandigheden wil ik toch even schetsen. Ik was bezig met de voorbereiding van deze uitzending. En ja, als u zich afvraagt hoe Jim Morrison eruit zag, kun je stellen dan wel. Ja, er zijn enorm veel affiches en flyers verspreid met de beeldenis van Jim Morrison momenteel in Antwerpen. Ja, en ik heb hier een flyer bij de hand. Dus een portretfoto van Jim Morrison. Staat er in het Engels op. Zaterdag 19 september 2026, Marquee Club. New Wave, Indie, Rock'n'Roll, Reopening. DJ's Ronnie Rotten en Cat Gadget, playing from 10 p.m. to 5 a.m. In de Almoezeniersstraat 46-4, 2000 Antwerpen. Dus een bericht, omdat ja, zoals ik zei, een samenloop van omstandigheden wel degelijk. Het is niet nadat ik deze flyer heb gezien dat ik de uitzending begin uitwerken, want ik was er al mee bezig. The Doors, Jim Morrison zang en ook auteur van liederen. Ronnie Krieger, gitaar en ook medeschrijver van een aantal van de liederen. Jim Morrison naast zang ook wel sporadisch percussie en wat harmonica, maar voornamelijk zang. Ray Manzarek, klavieren en vocalen en John Densmore, drums. Opgericht in 1965, ze brachten 6 studioalbums uit tijdens het leven van Jim Morrison en nog 3 nadien, ook in de jaren 70. En zijn dan gestopt eind jaren 70. Een optreden ook live uit 1967 in de Ed Sullivan Show in de USA. Light My Fire komt er zo meteen aan. Er was controverse over, omdat ze verplicht werden of nadrukkelijk werd gevraagd om iets te veranderen aan de tekst die mogelijk een seksuele verwijzing heeft. Het is niet expliciet, maar het werd zelf zo geïnterpreteerd. En op de televisie in de USA is daar een strikt beleid rond, zeker toen in de Ed Sullivan Show, kunnen we dat even zeggen. Ja, iets om over na te denken. Behoorlijk wat geweld, toch, maar wat seksualiteit betreft ligt het heel gevoelig. Dat kunnen we stellen, toch. Light My Fire.

Dit was de openingstrack uit het debuutalbum van The Doors. The Doors uit 1967. Een album met twee covers op ook. Dit vind ik de meest opmerkelijke. Alabama Song, Whiskey Bar, dus haakjes. Een lied van Kurt Weill en Bertolt Brecht in de versie van The Doors.

De film La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, is deel 2 van een tweeluik. Eerste deel, La Bataille de Gaulle, L'âge de fer, was dat vorige maand, neem ik aan. Ja. Ik heb er ook over gesproken. Dit is deel 2. Twee films, mogen we dat wel zeggen, want het zijn behoorlijk lange films ook. De eerste 159 minuten, de tweede 157 minuten. Dus samen bijna 6 uur. De regisseur is Antonin Baudry, die samen het scenario schreef, samen met Berenice Villa, gebaseerd op een boek van de Britse historicus Julian T. Jackson, geboren in 1954. Zijn boek A Certain Idea of France, The Life of Charles de Gaulle, een boek uit 2018... ik had toch wel een beetje ook de... Ik dacht dat dan zo wat Engelse, ironische humor... Die ook al in de film sluipt, eigenlijk. Zo meteen zal ik er niet meer over zeggen, denk ik. Wacht even kijken. Cinematografie, Chiora Beyag en Pierre Cottereau. Verder vertolkingen, Simon Abkarian als generaal Charles de Gaulle. Niels Schneider als generaal Leclerc. Simon Russell Beale als Winston Churchill. Campbell Scott als Franklin Delano Roosevelt. Daar heb ik nog een paar namen genoteerd. Felix Kissy als Jean Moulin Rex. En Anna Maria Bartolomei als Livia. Wat heb ik? Dus die... dit situeert zich in 1943 en 1944. Het vorige deel was voordien, toen Charles de Gaulle naar Londen trok. Toen ook het Engels niet machtig was, eigenlijk ook nauwelijks. Maar het geluk was dan, neem ik aan, dat Winston Churchill, een francofiel, die Frans sprak met Charles de Gaulle. En ja, nu in het... Dat geldt trouwens in het tweede deel ook voor Franklin Delano Roosevelt. Wordt ook een francofiel genoemd en dan ook in het Frans praat. De Gaulle, die al toch een beetje op die paar jaar blijkbaar wel wat Engels heeft geleerd. Want hij had geen tolk nodig als hij in het Engels werd toegesproken. Maar zelf toch heeft hij een paar woorden Engels wel gesproken, maar toch voornamelijk het Frans hanteren. Dat is op zich al een beetje toch, terwijl hij in een zwakkere positie zat ten opzichte van Groot-Brittannië, waar hij dan als gast was, kunnen we stellen. En wou hulp ook van de USA, die eigenlijk andere ideeën had, andere plannen had eigenlijk ook. Dus dat is het gegeven. Turbulente zaak. Het is een beetje ook... Met zijn drie fronten kunnen we dan zeggen. Er is het gebeuren in Londen, er is het gebeuren in Afrika, met die generaal Leclerc, die dan ook op een merkwaardige manier bevorderd wordt tot generaal. Hij was kolonel, geloof ik. Ja. En dan die de strijd voert tegen troepen van Rommel, de bekende strateeg Rommel, van Nazi-Duitsland, die met veel meer wapens en vliegtuigen wordt tegengehouden door hardnekkige verzet en dergelijke. Dus dat is een opmerkelijke, belangrijke rol ook eigenlijk in het verhaal. En dat gaat dus wel om een echt bestaan figuur. Die generaal Leclerc, die overleed in 1947, heb ik even opgezocht, op 45-jarige leeftijd. Maar was eigenlijk al... heeft het overleefd, die strijd die daar gebeurd is, maar dat was opmerkelijk toch ook wel. Dan heb je die... Ook heb vermeld Felix Kissiel als Jean Moulin, genaamd Rex. Belangrijke figuur in het verzet in Parijs. Dus ook echt bestaande figuur. Die probeert een gezamenlijk front te vormen van het verzet, de communisten en dan erbij en weet ik wel. En rond Charles de Gaulle te verzamelen, want het was toch meerdere opties, neem ik aan, die werden onderzocht. Dat is ook een echt bestaande figuur. Die vrouw, Livia, zijn assistente van Dijon, kunnen we zeggen, dat is geen historische figuur. Maar dus dat is ook de enige vrouw die voorkomt in het verhaal. Dus toch kunnen we stellen. Dat risicovolle daden stelt in het verzet, dat wel. Maar voornamelijk is het een mannengebeurtenis, kunnen we stellen. Op zich, ik zei, op drie fronten kunnen we eigenlijk stellen dat het zich afspeelt en toch boeiend. Het ging eigenlijk, dus ik zei, langdurig, maar toch ging het eigenlijk heel vlot, vond ik het gebeuren. Dus de moeite waard om toch even bij stil te staan, een aantal overwegingen. En hoe het eigenlijk geworden is uiteindelijk, is anders dan een paar opties onderweg die vermeld werden, onder meer. Dus dat kunnen we stellen.
ja, de USA, dus Franklin Delano Roosevelt in zwakke gezondheid, wat ook in de werkelijkheid zo was. Hij is overleden in 1945 op 63-jarige leeftijd. Dus hij was al niet in optimale gezondheid toen daar het gebeuren in 1944 ook al niet dus meer. Oké, okay, maar toch zet ik de moeite, vond ik, deze film La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom. Die heb ik uit de compilatie met coverversies van lieder van The Doors, Darken My Fire, A Gothic Tribute to The Doors. Verscheen in het jaar 2000. Ik zie hier staan Cleopatra Records. Ik heb gekozen voor Erie Von. Die brengt zijn versie van The Spy en er staat bij dat hij alles zelf doet. Zij heeft het geproduceerd, geëngineerd en ook uitgevoerd. Dus dat wil dan zeggen alle instrumenten zelf bespeeld. Neem ik aan. De Spy. Erie Von.

De volgende film, Mas Palomas, is een Spaanse film uit Baskenland. Mas Palomas is een badplaats op Gran Canaria, dus niet in Baskenland. De film speelt zich gedeeltelijk af op Mas Palomas en gedeeltelijk in Baskenland, San Sebastián. Regie José María Gunaga en Aitor Arregui. Scenario José María Gunaga. Cinematografie Javi Aguirre Erauso. Muziek heb ik genoteerd hier, Aranzazu Kaleja. Maar ik weet niet, er is nog andere muziek in de film, in de dancings waar ze komen, de personages. En met ook een aantal opvallende zaken op de soundtrack, wou ik hem zeker ook vermelden. Verder heb ik hier genoteerd hoofdrol José Ramón Sorois als Vicente. Een homoseksuele man van 76 jaar. En zijn dochter, Nerea, vertolkt door Nagore Aramburu. Die komt in het tweede deel van de film aan bod. Het eerste deel op Mas Palomas. Vicente, zijn relatie van 25 jaar is voorbij. En hij komt op een strand met alleen mannen, waaronder ook een aantal naakte mannen. Dan is er in de duinen toch zoeken naar seksuele contacten. Die nadrukkelijk ook in beeld komen, kan ik u zeggen. Dat geldt ook in een dancing waar uitvoerig seks bedreven wordt. Mannen, ook allemaal mannen. En Vicente zakt in elkaar. Heeft een beroerte gekregen en in het tweede deel wordt hij wakker in een verzorgingscentrum, woonzorgcentrum in San Sebastián, in Baskenland. Hij gaat revalideren. Is een kamer voor twee personen, dus de andere persoon waar hij dan mee te maken krijgt. In de eerste plaats moet hij revalideren en krijgt te maken met de regels van het huis, zullen we dat maar stellen. Van, na het middageten mag er niet even op het bed gelegen worden, geen siesta. Want we willen dat de mensen met elkaar contact hebben of zoiets. U ziet dan een aantal mensen, ook vrouwen, dus nee, trouwens niet enkel mannen, daar mannen en vrouwen. U ziet dan een aantal, bijvoorbeeld vrouwen, zag ik dan wel op de zetel zitten slapen. Dat mocht dan blijkbaar wel. Die werden niet wakker gemaakt en gezegd, ja, je moet maar met elkaar praten of zoiets. Maar ik bedoel, in elk geval, er waren strikte regels. En ook, hij krijgt een persoonlijke verzorger toegewezen. Maar dat is een homoseksuele man. Dat krijgt hij ook later bevestigd in beelden op internet die hij dat gaat opzoeken via zijn telefoon. Maar hij wil eigenlijk zijn geaardheid niet prijsgeven. Of hij wil daar niks over zeggen. Hij wil daar niet mee naar buiten komen. Dat is eigenlijk toch het idee van dat niet te doen. Maar langzaamaan, naarmate hij beter wordt, zullen we maar stellen, beter revalideert, opnieuw kan gaan en dergelijke, dan komt de drang toch terug naar boven. Er is een relatie met zijn dochter, want hij was gehuwd, hij had een dochter, en is dan op een bepaald moment is hij weggegaan thuis. Uit de kast gekomen is aan de term die je kan gebruiken, neem ik aan. Dus dat is het gegeven. En die dochter die voor hem zorgt, in alle omstandigheden, dat is het eigenlijk, grotendeels. Kan ik nog verder gaan met het idee, ik zei al, dat een drang toch terug naar boven komt. En hoe ga je daar dan mee om? Ga je dat met de directrice die hem aanraadt, van ga je dat nu zeggen of ga je dat niet zeggen? Het zijn hier oudere mensen, conservatieve mensen. Ben je bereid om beledigingen te ondergaan? Want

Het kan gebeuren en dergelijke. Dus ja, bon, dat is toch het element van de ongebreidelde vrijheid, kunnen we zeggen, dat daar dan toch beleefd werd op Maspalomas. En dan de strikte regels in dat woonzorgcentrum. Dat was eigenlijk ook opvallend. Ja, dus ja, bon, ik denk het toch sterk de moeite, deze film ook, om verschillende redenen. Ja, dus bon, laat die belaten. Maspalomas, geregisseerd door José Mari Gunaga en Aitor Aregi. Brigitte Kaandorp, dubbel CD. Brigitte Kaandorp Kunst, integrale theaterversie. Ik zie het opstaan, perspremière 19 oktober 1991. De opname van deze dubbel CD was op 4 en 5 juni 1992 in de Kleine Comedie in Amsterdam. Alvast de openingstrak. Ballet. En daar staat vermeld als componist Tchaikovsky. Inderdaad, Piotr Ilitsch Tchaikovsky. Op heel eigen wijze geïnterpreteerd, kunnen we stellen, door Brigitte Kaandorp en onder meer ook publiek.

Een fictief vocaal duet. John Lee Hooker en Jim Morrison. Roadhouse Blues. De vocalen van Jim Morrison werden postuum ingemixt, zodat het idee van een duet ontstond. Uit de compilatie Stoned Immaculate, The Music of the Doors. De film Evil Dead Burn. Een flinke portie bovennatuurlijke horror. Regie Sébastien Vanitschek, die ook het scenario schreef, samen met Florent Bernard. Gebaseerd op The Evil Dead van Sam Raimi uit 1981. Sam Raimi toen regie en scenario. Dat was een moeilijke start voor zijn carrière, maar dat ging dan heel goed uiteindelijk, het resultaat. En dit is de zesde film, als ik me niet vergis, in die reeks die ontstaan is. De vorige was in 2023. Dit is dus overwegend Franse gebeuren. Die regisseur, Franse regisseur, die ook al een horrorfilm heeft gemaakt ergens een aantal jaar geleden. Wat heb ik hier nog genoteerd? Cinematografie Philippe Lozano. Muziek Double Danger. Het Franse duo Douglas Cavana en Xavier Co. Of zo. Vertolkingen Suheila Yacoub als Alice Price. De Franse echtgenote van William Price, vertolkt door George Poulard. Nu, Franse echtgenote, ze is wel de actrice, komt wel uit Zwitserland. Maar dus, dat is het gegeven. Ik weet niet welke mate ik moet gaan. William overlijdt en de familie gaat naar een soort buitenhuis, waar ook nog wat spullen van de grootvader aanwezig zijn. En er ontstaat een... er waren in het begin trouwens al wat demonische aanwezigheden en horror helemaal bij het begin. Dus je wist al waar het kon op uitdraaien, als in dat landhuis trouwens. Waar dan ook het boek Necronomicon opduikt. Een fictief boek van de doden. Bij weten eerst opgedoken in een kort verhaal van H.P. Lovecraft in 1924. Maar het speelt hier een rol dus. En de familie die dus als bezeten tegen elkaar ingaat. Het is een... Het gaat er flink tegenaan, flink. Dat kan ik zeggen. Dat is het element. Met de hond ook, die een flinke rol speelt. Dus die muziek ook natuurlijk bij de soundtrack is belangrijk. Maar ook naast die Double Danger ook bijvoorbeeld een lied van de Belgische zanger Jacques Brel. La chanson des vieux amants. Dat is het huwelijkslied van het echtpaar dat ook al een zeer turbulente geschiedenis had. Alice toont haar litteken. Dat staat overgehouden aan haar echtgenoot, voormalige echtgenoot. En ook al een scène met enorme ruzie en explosiviteit komt ook in beeld. Maar het gaat er hard aan toe. Zo kunnen we dat stellen, neem ik aan. Hè. En het is wel degelijk ook een bovennatuurlijk element, bovennatuurlijke horror. Evil Dead Burn, geregisseerd door Sébastien Vanitschek. The Doors met Touch Me. Geschreven door Robbie Krieger. We hebben benadrukken dat ook Robbie Krieger compositorische bijdrage heeft geleverd aan het werk van The Doors. Onder meer dit stuk dat hij volledig schreef. Voor andere stukken was hij co-auteur ook wel en dergelijke. Touch Me.

0: Finiana. Nee, joh. Ik zou er niet eens om klappen, echt waar. Nee, joh. En er kwam er nog een hele conferentie achteraan over scharrelproducten. Scharrelpatat met scharrelmayonaise. Scharrelsigaretten. Recycled tampons, weet ik veel. Ja, weet je wel. Ja, het zal hartstikke... Even deppen hoor, anders zie ik er niet uit. Het zal hartstikke vernieuwend geweest zijn, maar ik kon, ik kon het gewoon niet. Zo lag het gewoon.
1: Je hoorde Kleine Zeug van en door Brigitte Kaandorp. Wat er zo meteen aankomt is het interview. De gids, de audiogids Ray Manzarek. Een interview uit 1991. Ik had een fragment. Het gaat over het ontstaan van The Doors. Ray Manzarek was ook student aan de filmschool van de Universiteit van Los Angeles, waar ook Jim Morrison studeerde en daar ook een diploma haalde, overigens. Daar hebben ze elkaar leren kennen. Zij zijn de eerste aanzet voor The Doors geweest. En dan werden Robbie Krieger en John Densmore erbij gehaald. Zo is de bezetting ontstaan. Dus ik heb het al min of meer samengevat voor een deel. Enkele liederen uit het derde studioalbum van The Doors, Waiting for the Sun, uit 1968, afwisselen met fragmenten uit dat interview. En dan gaan we zo langzaamaan richting de tentoonstelling waar ik iets over ga zeggen, Hannah Perry in Tic Tac. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, en er komt ook nog, wat ik ga niets meer zeggen. Een van die tracks uit Waiting for the Sun is Spanish Caravan. En ik zal ook laten horen de concertante versie uit de cd Nigel Kennedy, viool, Jazz Coleman en het Symfonisch Orkest van Praag. Ook met Spanish Caravan. Dus je hoort eerst de versie van The Doors en dan in twee keer de versie uit dat album, The Doors Concerto. Maar eerst even kijken, Love Street, daar begin ik mee, dat lied.

0: Spanish Caravan uit de CD The Doors Concerto. En later in de uitzending komt ook hun versie van The End in uitzending. De originele versie van The Doors overigens ook. Ik ben naar Tic Tac geweest, tentoonstellingsruimte aan de Mechelse Steenweg in Antwerpen. Er is momenteel te zien een tentoonstelling van Hannah Perry, Hard Love. Ja, nog te zien tot 1 augustus. Sculpturen, bij het binnenkomen sculpturen, zware betonblokken en betonijzer met ook wat ballonnetjes die toch een hartje suggereren, alleszins. Dan is er drie ruimtes zijn het in de kelder. Daar is ook geluid. De persoon, de verantwoordelijke van de galerie, neem ik aan, die het even iets meer volume gaf. En dan bleek op, het is ook een componiste ook. Dus Hannah Perry uit Groot-Brittannië, geboren in 1984, inmiddels 42. Ze maakt sculpturen, ook geluidskunst. Het is eigenlijk componiste, zou ik bijna kunnen zeggen. Ik had ook het gevoel dat daar vocalen bij zaten. Allerlei zaken. Dus een interessante compositie die klonk. Dan de eerste verdieping, en is er ook nog de gelijkvloers in de eerste verdieping. Ook wat drukwerk, iets van een editie is er te zien. En ook nog andere sculpturen. Dus zware werk, zou je dat kunnen zeggen, met fysiek zware betonblokken. En ook nog andere zware stukken die daar staan. En toch de combinatie met het geluid vond ik eigenlijk de interessantste combinatie eigenlijk. Er zijn ook teksten gemaakt, die daar ook op de eerste verdieping, teksten in het Engels. Dus Tic Tac is een tentoonstellingsruimte, geen galerie. Anna Perry wordt vertegenwoordigd door een galerie in Londen, neem ik aan. Ja, Groot-Brittannië alleszins. En dus dat is de connectie eigenlijk. Maar die teksten, die dan, er zijn een paar in het Engels geschreven, die dan op een of andere manier daar toch de betekenis of het gewicht, zou je bijna kunnen zeggen, van het werk mee wil bepalen. Voor een deel, maar voor mij was het gewoon het zien van het werk en de combinatie met het geluid vond ik eigenlijk de sterkste combinatie. Maakte het eigenlijk een solide indruk. Dus als je binnenkomt en het staat niet zo luid, want in het begin stond het niet zo heel luid, kan gevraagd worden om het volume een beetje te verhogen, zodat het geluid ook te horen was tot op de eerste verdieping. Dus niet geen beat of zoiets. Hè. Dus gewoon geluid dat dan ook tot en met, die verdieping is dan niet zo hoog eigenlijk. Dus, maar dat was toch, je kunt het vragen alleszins, neem ik aan. Het is de moeite, want zonder dat geluid is het toch een mindere ervaring, denk ik dan. Interessant. Zoals ik zei, nog tot 1 augustus. Wat zijn de openingsdagen? Woensdag tot en met zaterdag van 13 uur tot 18 uur. Tic Tac, Mechelse Steenweg, 247 Antwerpen. Ja, tictac.be, daar kan u ook wat zien van het werk en meer informatie krijgen. William S. Burroughs heb ik klaarstaan. Uit de compilatie Stoned Immaculate, The Music of the Doors. William S. Burroughs met Is Everybody In? William S. Burroughs begeleid door drie leden van The Doors, Robbie Krieger, Ray Manzarek en John Densmore. De drie overlevende leden, zou je kunnen zeggen. Daar ga ik meteen aan koppelen een stuk van Brigitte Kaandorp, Licht en Geluid. Dat ga ik in fragmenten brengen, afgewisseld met live opnames van The Doors uit een dubbel CD, The Doors Live. We moeten hem even nog bij de hand nemen. Ja, The Doors live in Vancouver 1970. Dus dat gaat afgewisseld worden met Brigitte Kaandorp, Licht en Geluid. Even kijken, waar zijn we dan? Ja, en uiteindelijk komt dan de versie, zoals ik beloofd heb, de versie van The End door The Doors zelf. Uit 1967. Dus niet uit uit het debuutalbum van The Doors, The End, slotstuk van The Doors. 1967. Zo, dat is toch een heel eind verder zijn we dan. Dan ga ik zo langzaamaan het boek ter hand nemen. Dat is een boek van 5 kilogram. Dat ik heb kunnen uitlenen. Jim Morrison, The Pony. Even kijken, ja. Jim Morrison, Collected Works of Jim Morrison, teksten. Ja, William S. Burroughs en Three Doors.
1: Lions in the street, lions in the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming, a beast caged in the heart of the city.

eerlijk maar. Ja, en daar komt, ja, en daar komt ook nog eens bij. Ja, daar let u meestal niet op als gewoon publiek zijnde. Maar licht en geluid, dat is vaak ook nog eens een keer de helft van het effect van zo'n liedje. Sowieso van alles wat je op het toneel doet. Dat is misschien wel even leuk om te laten zien. Kan je dat even laten zakken, Sjaak? Hier. Ja, kijk, in donker is het sowieso al helemaal niks. Dat ziet u ook als leek, maar dit is ook heel erg. Zie je? Ja, dat ziet u ook. Ja, zo'n liedje in dit licht, nou ja, dat is stom. Dit is stom, het is al een liedje van niks. Nou ja, en dan in het licht, mensen lopen de zaal uit, ik weet het zeker. Je kan Frank Sinatra heten, je kan met een 30-koppig orkest hier New York, New York gaan staan zingen. Maar in dit licht, dat gaat niet goed. Mensen denken, het is niet goed meer met Frank, die lopen weg. Maar het ligt helemaal niet aan Frank, maar aan het licht. En zonder geluid is het helemaal waardeloos. Ik zeg, zonder geluid is het helemaal waardeloos, dat versta je niet eens. Maar als je er nou een beetje een dramatisch lichtje opzet en je draait er desnoods een beetje een effectief romantisch muziekje onder. Nou, eerlijk waar, het maakt geen klap meer uit wat je doet. Eerlijk waar niet. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar je kan bij wijze van spreken het telefoonboek voor gaan lezen. Eerlijk waar. Eerlijk waar. Nou, ik heb er hier toevallig eentje liggen. Wacht, dan moet je kijken. Doe ik het eerst, zal ik het even laten zien. Zal ik het bewijzen. Doe ik het eerst in dit licht, zonder speciaal geluid. Sorry. Ja, maar een beetje verkouden. Ah, heerlijk. En dan doe ik het daarna. Sorry, knippen we er allemaal uit. En doe ik het daarna. Doe ik het daarna in dramatisch licht. Met dramatisch geluid. Moet u opletten. Cool, leren wat een drukte hier, zeg. Je zal hier maar wonen. Wacht even hoor. Even een gezellige bladzie opzoeken. Nou ja, maakt in principe ook niet uit. Nou ja, let's op. Wacht even. Detective Bureau. Den Boer. Ja, man. Nou, het maakt niet uit. Let's op. Ja, dat maakt wel uit. Nou, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Nou, ik kan niet kiezen. Nou, deze. Nou, maakt niet uit. Hè? Ja.

Diepebrink. Oh, daar heb je ze waarschijnlijk. Ja. Kijk hoor, ja, het is maar één inderdaad. Zonder één, Diepebrink. 6,94, 45, 92. Dienstencentrum Loodgieterswerk. 6,12. Haar vader waarschijnlijk. Oh. Nou, stil nu even. Even iets aan het bewijzen. 6,12, 56,06. Dieren. 6,62, 18,99. Nou, dit is niet echt spectaculair, dat ziet u ook. Er wordt een beetje vervelend op een gegeven moment. Het is dat zij daar zitten te giechelen, maar het wordt in principe vervelend. Nou, moet je nou opletten. Doe niks anders, let op.

diepe brink. 694, 45, 92. Dienstencentrum loodgieterswerk. 6, 12, 56, een 0 en een 6. Dieren. 6, 26, 85, een 9 en nog een 9. Dieren, crematorium en begraafplaats. 6,93, 12, 33.

Dierenhandel Exotica 6 79 42 en het reservegetal 80. Dames en heren, licht Marco Katz, geluidpaal de wel volgens wat Koos Planken, met dank aan de mannen van theater. APPLAUS.

0: Volgende nummer. Het volgende nummer. Dit is niet goed. Wat een stom geluid, zeg. Ik doe niks, echt waar niet, nee. Eerlijk waar, ik praat gewoon, nee, echt waar. Nou, echt waar, hoe heet u bijvoorbeeld?
1: Charlotte.
0: Zie je wel, Charlotte hebben het ook. Hoe heet u?
1: Els.
0: Ja, zie je wel, Els en Charlotte hebben het ook, ja. Ja, ligt niet aan ons, nee, ligt niet aan ons. Ik lijk wel een oude nicht, vind je niet? Ja. Ja. Oh, meid, vertel. Oh, zo'n trut. Ik denk dat de batterijen op zijn, wacht even.

0: Nou, dan moet hij zo... zo goed zijn. Dit is ook niet goed. Wat een stom geluid, zeg. Ik doe niks, echt waar. Nee, eerlijk waar niet. Ik praat gewoon. Ik lijk Carrie Jepsen wel. Ja. Ja. Nee, van de... Nou, Hanneke, kom er maar even bij, hoor. Nou, je bent zeker wel nieuwsgierig wat er achter de waaier staat. Dus... Nou, ik heb hem al gezien, hoor. Het is een keier, hoor. Wacht even. Wat heb ik nou fout gedaan?
1: Weet ik niet. Wat heb je erin gestopt? Dat is niet goed, hoor. Dit.
0: Ja, die reservebatterijen, die lagen daar. Voor calamiteiten. Het is niet goed. Het is wel grappig.
1: Met medium batterijen, dat moet goed zijn.
0: Oh, ik heb de small erin gedaan, weet ik veel. Moeten de medium erin? Ja, weet ik veel. Ja, je bent een vrouw, hè, daar heb je geen verstand van, techniek.
2: Ja, hij doet het weer. Sjoe. Ja, hey, je doet er een paar verkeerde batterijen in en je hebt eigenlijk gelijk alweer succes. Het is zo makkelijk allemaal. Ik begrijp eerlijk waar niet dat er nog meisjes zijn die bij de HEMA werken. Erg waar niet. Het is zo... Nou ja. Nou goed.

The End uit het debuutalbum van The Doors. The Doors uit 1967. Zometeen, ik heb het boek hier al ter hand genomen, maar ik ga, zoals beloofd, de versie van The End uit de cd The Doors Concerto met Nigel Kennedy en Jazz Coleman en het Symfonisch Orkest van Praag. The End en in fragmenten zal dat zijn, tussen de teksten door. Het boek van, ik denk, toch een enkele kilogram. Het was uitleenbaar in een bibliotheek. Ik doe dat regelmatig als ik iets specifiek nodig heb. Het is niet altijd gemakkelijk, omdat de aankooppolitiek beperkt is. Kunnen we, neem ik aan, wel zeggen, denk ik. Dat is de teneur momenteel. Die leeft in het bibliotheekswezen dat gestuurd wordt dan door, neem ik aan, politieke gegevens. Ja. Ik was er even over aan het nadenken. Ik kwam zo even een zin in mijn hoofd. Stel je voor, een soort ideaal, een kiesvee geprogrammeerd door de algoritmes van de quizkunde. Ongelukkig gezien, maar ik heb hem nu toch uitgesproken.

Ja, het is een boek uit 2021, in het Engels. En ik ga het eerste gedicht dat erin staat, en ook Jim Morrison heeft ernaar verwezen, dat is het eerste gedicht dat hij zich herinnerde. Geschreven op 10-jarige leeftijd. Ik ga wel iets aanhalen, familiale context van Jim Morrison. Geboren in 1943 in een militair gezin, kan je zeker zeggen. Hij had ook trouwens uit een broer en een zus. Maar zijn vader was officier in het leger van de USA. Rond 1943 was hij piloot, gevechtspiloot, heeft ook een aantal missies gedaan. Maakte nadien, na de oorlog, meer carrière in de US Navy, waar hij in 1967 werd gepromoveerd tot admiraal. Dat is toch de familiale context van ook de 10-jarige Jim Morrison. Ik zal eerst het Engels origineel, Engelstalig origineel voorlezen en dan mijn vertaling erbij nemen.

De Pony Express. Dit is een bedrijf. Ja, postbedrijf, zoals blijkt uit de tekst. De Pony Express. De Pony Express carried the mail over hill, over dale, over rough, rugged trails. And the brave men that carried it didn't complain, for they knew they were helping their good country's name. They rode and rode through strong winds and rain, just to carry the mail and build up our name. Over Indian country and great sandy plains, they carried the mail and shared our great fame. May 21st, 1954. Mijn vertaling. Ik heb de titel van het gedicht niet vertaald, omdat het is een bedrijf. Pony en Express, dat kan zo blijven, denk ik dan. De Pony Express. De Pony Express droeg de post over heuvel, over dal, over ruwe, ruige routes. En de dappere mannen die het droegen, kloegen niet, want ze wisten dat ze hielpen de naam van hun goede land. Ze reden en reden door sterke wind en regen, gewoon om de post te dragen en onze naam op te bouwen. Over Indiaans land en grote zanderige vlakten droegen ze de post en deelden onze grote faam. Of roem. 21 mei 1954. Eerste gedicht van Jim Morrison. Ja, het eerste dat hij zichzelf herinnert ook. En zoals beloofd, alvast een fragment uit The End. Orchestrale versie uit de Doors Concerto.

Ja, ik was een beetje afgeleid. De pauzeknop moest enkele seconden eerder worden ingedrukt. Vandaar toch een niet zo ideale onderbreking van die eind. Verder in het boek, heel dik boek, zwaar boek. Een tekst die te maken heeft met de filmstudies, kan je ook, neem ik aan, zeker wel zeggen, van Jim Morrison. Zoals ik eerder aangaf, studeerde hij aan de filmschool van de Universiteit van Los Angeles. Haalde daar een bachelordiploma. Ray Manzarek heeft aangeduid dat hij inderdaad ook op diezelfde school zat, maar hij een masterdiploma haalde. Maar ik heb hier een tekst, The Hitchhiker, een film idea by Jim Morrison. Er is ook, zoals ik aan het begin van de film, van de uitzending zei, een film gemaakt, 53 minuten. Ik heb de titel niet bij de hand, maar in elk geval, het is niet de exacte verfilming van dit idee. En Jim Morrison maakte de film met enkele kameraden. 53 minuten, is ook niet zo courant beschikbaar, die film. Maar bon, de tekst... ja, en ik probeer ermee achter de microfoon te manoeuvreren. Ik ga het begin brengen. Eerst het origineel, dan wat muziek. Dan mijn vertaling van dat allereerste deel. Dan het vervolg van het origineel, ook een kort stuk. En dan mijn vertaling van dat tweede deel. Met telkens wat muziek ertussen uit The End, orkestrale versie. Ja, je zou toch kunnen zeggen, Jim Morrison met gevoel voor humor, een minder bekend aspect van hem, komt toch wel aan bod, vind ik, in deze tekst.

Ja, nu mijn vertaling in het Nederlands, van wat ik net in het Engels heb proberen voor te lezen, kunnen we zeggen. Ja. Ik was er niet helemaal tevreden over, maar het is er doorgeraakt, min of meer. De Lifter. Een filmidee door Jim Morrison. Het scherm is zwart. We horen de stem van een jonge man in informeel gesprek met vrienden. Nee, deze kerel zei het me. Je kunt over de grens gaan en een meisje kopen en haar meenemen. En dat is wat ik ga doen. Ik ga naar daar, koop een van hen en breng ze naar hier en trouw met haar. Ik ben de stem van een oudere vrouw. Billy, ben je volledig gek? We horen het goedaardige gelach van de vrouw, een man en een andere vriend, met de aandringende stem van Billy, die zich verheft door te zeggen: Billy, nee, het is waar, echt, deze kerel zei het me, het is waar, ik ga het echt doen. De film verandert naar kleur. Een koppel zit aan een kleine tafel in een gesimuleerde grensstad nachtclub. Het is een beeld van dichtbij. Het herinnert ons mogelijk aan de absintdrinkers van Picasso. De sfeer wordt gesuggereerd door randgeluiden zoals onstuimige jonge stemmen, vloeken in een buitenlandse taal, het rinkelen van glazen en muziek van een kleine rockgroep. Misschien is er een danseres zichtbaar op de achtergrond. Misschien topless. Een anonieme serveuze kan het beeldkader binnenkomen en verlaten, drankjes serverend.

De held is dronken. En hij probeert een aantrekkelijk Mexicaans meisje te overtuigen. Een serveuze in de bar, een hoer, om met hem de grens over te gaan en met hem te trouwen. Het meisje tolereert hem. Ze werkt, ze moedigt drinken aan en moet luisteren, maar ze vindt hem ook leuk. Hij interesseert haar op een of andere manier. Billy, ik weet dat de enige reden dat je niet met me meegaat is omdat ik geen geld heb. Wel, luister, ik zeg je, ik ga terug naar daar en haal wat geld. Heel veel geld, misschien zelfs 10.000. $10.000 in 1969 is nu meer dan, iets meer dan $91.000. Ik vond het toch nodig om dit als nota van de redactie even toe te voegen. Misschien zelfs 10.000. En dan kom ik terug voor jou. Ik kom terug. Hij verdwijnt zigzaggend uit beeld. Vastbesloten, dronken. De camera blijft op het meisje gericht. Ze lacht, weemoedig en ironisch, hem na. Dan grijpt ze een andere jonge Amerikaan en trekt hem neer, zet hem naast haar, het meisje. Hé man, wil je een drankje voor me kopen? Titel: De Lifter, een Amerikaanse pastorale. Film verandert naar zwart en wit.

Ja, dit mocht dus helemaal niet meer, hè, van kunst. Ukulele, dat wisten we nou wel, maar ik heb er nog een heel mooi liedje op gemaakt. Over mijn lievelingsonderwerp. Had het? Het is een reggae.

Ja, ik zal nu komen met de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week in Thuisreis. Thuisreis naar Antwerpen. Naar het Operaplein en omgeving. Met muziek uit de soundtrack van de film Calas uit 2002 in regie van Franco Zeffirelli. Met Fanny Ardant als Maria Calas. Uit de soundtrack historische opnames met zangeres Maria Calas. Verder muziek uit de CD van Martin Tétrault en Robert M. Lepage. Cala, la diva et la vinyl uit 1997. Ook doorheen de uitzending vier tracks uit de dubbel-CD van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie, opname 1992. Hieruit onder meer de track Calas, verwijzend naar Maria Calas. Verder een ruime selectie uit de compilatie-CD Extracted Celluloid uit 1999. Een keuze uit de compilatie van Blaastaal, De Woonkamer uit 2005. Blaastaal nog steeds actief op Radio Centraal. Ook een selectie uit twee cd's van Negative Land, Happy Heroes uit 1998 en Helter Stupid uit 1989. En een keuze uit een cd van Girl Talk, Night Ripper uit 2006. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik voor uit een literair tijdschrift dat ik recentelijk vond op straat in de buurt van het Operaplein. Ongeveer 1 kilometer van dat plein in de Wolstraat aan de tramhalte. Nabij wat Ercola werd genoemd en inmiddels neem ik aan Ercoland is. Toen was dat nog niet zeker en het pand moest ontruimd worden. Op de hoop die klaar stond voor groot vuilophaling lag helemaal bovenaan een exemplaar van het laatste nummer van het avant-garde tijdschrift Gare Civique. Avant-garde literatuur, verschenen in 1964. En ja, de jonge man die het gebeuren rond Ercoland mee coördineerde, zei me dat ik dat gewoon kon meenemen. Het was daar voor het groot vuil. Het was wel in orde, nog hygiëne is in orde. Er was ooit wel wat vocht op terechtgekomen op dat exemplaar, maar het was al opgedroogd, inmiddels een lange tijd opgedroogd en perfect leesbaar ook. Wat ik ga doen, ik ga teksten voorlezen uit dat magazine van Armando en van het duo Sleutelaar plus Vaandrager. Er zit ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Antwerpen, naar het Operaplein en omgeving. Nu verder met deze thuisreis naar Parijs. Het graf van Jim Morrison op Père Lachaise. Ik heb een cover van een track van The Doors, When the Music's Over, door Controlled Bleeding. Dat komt er nog aan. Dan uit The Doors, Morrison Hotel uit 1970, dat album. The Spy, u hoorde eerder in de uitzending de interessante uitvoering door Eerie Vaughan. Dat kan ook, neem ik aan. En misschien ook een stukje Roadhouse Blues. U hoorde de versie van John Lee Hooker en Jim Morrison, maar dat zal niet helemaal in uitzending meer kunnen, denk ik. Wel Controlled Bleeding, alvast.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A hersens en ritme, ofwel via de streaming die je vindt op www.radiocentraal.be. Wij begonnen deze warme dag met een nummertje van Mauro Pawlowski uit zijn album, zijn laatste album, Unspectacular Times, The Ever Waltzing Tides, Mauro Pawlowski. Dan heb ik hier nog iets splinter nieuws voor u klaarstaan van Intige Talure samen met Claude Perwé, die hebben ook juist een nieuw album uit, Sometimes Weak at the Knees. Heet dat album, en daarvoor van draaien wij voor u het 11e nummerke L'Urbanisme. Intige Talure en Claude Perwé.

C'est le seul urbanisme qui nous a fait le coup. Même.

mécanisme dans le temps. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que

Ja, en dat waren ze dan nog eens intige talure en Claude Perwee van het album Sometimes Weak at Denise, vorig jaar oktober uitgebracht. En dit nummer heet Dark Wood Song. Ja, en dan moet u voorstellen dat je neffe zo'n bos woont en dat je van de ene dag op de andere dat ze dat beginnen te kappen en helemaal kaal liggen, want dat blijkt dan namelijk een bos te zijn, een monocultuur, waar dat ze dan in één keer helemaal komen plat gooien. En dat is wat onze vrienden in Ierland hebben meegemaakt een tijd geleden. En Natalia Baylis, die wil daar een muziek over schrijven. En eerst was die op zoek naar de destructie en al wat er verdwenen was, om dat in beeld te brengen. Maar toen op de morgen hoorde ze een merel zingen en die bleef maar aandringen om toch eens te kijken naar welke nieuwe opportuniteiten dat daar weer al kwamen op dat koolgekapt stuk land. En dan is ze inderdaad haar plannen omgegooid, is ze naar het nieuwe leven gaan zoeken samen met een aantal vrienden, muzikanten. Eens even zien wie dat er allemaal bij was. Dus samen met Tola Kusti, Jultan O'Brien, nee, Nick Eurotech, ja, het is Iers, ik kan dat ook allemaal niet juist lezen, Eimear Reedy en Willie Stewart. En dat is een nummer waar ze regelmatig mee optreden samen. Een nummer dat zich evolueert ook naarmate ook de natuur daar evolueert. Eens even zien, de titel is Around Here the Birds Plant the Trees. Natalia Crypt en dus de vele vrienden. Wij gaan het volledige stuk aan u laten horen. Hoort alles ontkiemen, 52 minuten lang. Sorry, een klein probleempje. Ze zijn nog aan het kappen, hè? Dan kan het nog niet groeien. Hè? Hier heet Natalia Baylis en Friends. Around here, the birds plant the trees.

0: Natalia Bayliss en vrienden, around here the birds plant the trees. Het verdwijnen van het bos waarnaast ze woonden. En dan observerende hoe een platgeslagen bos dan terug tot leven komt. De volledige uitleg die vindt u op de Bandcamp pagina van Natalia Bayliss. En daar kan u dan ook het hele stuk downloaden. Een deel van de opbrengst van de verkoop van dit album gaat naar Save Leitrim. Dat is dus het getroffen dorp. En dat is dus een vrijwilligersorganisatie die zich verzet tegen de commerciële bosbouwsector en het overheidsbeleid dat de vraatzuchtige industriële chaos ervan mogelijk maakt. Save Leitrim belicht de schadelijke gevolgen van ons huidige bosbouwbeleid voor gemeenschappen, dieren in het wild, de natuur, de waterkwaliteit, de landbouw, het geestelijk welzijn en het gezond verstand. Goede bosbouwpraktijken bestaan en bestaan ook op veel andere plaatsen. Als u meer wil weten over de mogelijkheden, raad ik u ten zeerste aan het essay Economies of Scale van Wendell Berry te lezen. Een goede bosbouweconomie, net als elke andere goede landeconomie, streeft ernaar de lokale menselijke gemeenschap en de lokale natuurlijke gemeenschap of het ecosysteem zo zorgvuldig en gezond mogelijk met elkaar te verbinden. Dat is wat Wendell Berry dan schreef. En dus, wat Natalia Bayliss dan ook wil delen. En we moeten die kaalslag zien te, in goede banen te leiden. Tell me, Ken, you found...
1: Listening to that piece, it reminded me a little bit of a piece that I know from Virgil Thompson, The Plow That Broke the Plains, and that's actually from Sesson Dertig, and from 1936, and you mm-hmm. have a little bit of the history on that.
0: Dat gaat dus over de Great Plains, een gordel in het midden van de Verenigde Staten, die voornamelijk uit grasland bestond. En daar kwamen heel veel indianen die rondtrokken met hun kuddes en die daar een landbouw en veeteelt deden wel. Maar dan hebben ze de indianen daar verdreven en dan... dan kwamen de cowboys mee, niet anders dan runderen en die vraten het gras weg. En dan kwamen de boeren met landbouw en met allemaal graan. En dat ging allemaal heel goed, omdat in die tijd nog wel regende daar. Maar de Eerste Wereldoorlog was er meer en meer graan nodig en dan begonnen ze met grotere en grotere mechanisatie en monocultuur. En binnen de eerste keer stond er alleen maar graan. En dan begon dat in de jaren 30 ineens droogte te komen.
1: De Dust Bowl.
0: De Dust Bowl, inderdaad. En die bodem was compleet uitgeput van alleen maar altijd graan enzovoort. En nu, heel die... vruchtbare bovenlaag, die waaide helemaal weg naar elders enzovoort. En dan, ja, dat is dan een heel arm land geworden. Iedereen is er in bittere armoede moeten wegvluchten.
1: And it is the time of Woody Guthrie. And I think this week is Woody Guthrie's birthday.
0: Ah ja, maar ja, we gaan even Woody Guthrie, dan even Sabita, want Sabita ging de draad hier kwijt. Dus, maar ja, er werd dan een film over gemaakt. Door Pear Lawrence met een cinematografie van Paul Strand, maar dan ook een volledige score, filmmuziek, en die werd geschreven door Virgil Thompson, dus in 1936. En we gaan eens even luisteren naar die muziek, dus Virgil Thompson, The Plow That Broke the Plains, de suite from the film music uit 1936.

Ja, dus The Plow That Broke the Plains van Virgil Thompson, gebracht door de Los Angeles Chamber Orchestra, conducted by Sir Neville Mariner. En dan gaan we nog wat zonder veel tekst op u loslaten van de Moody Blues, The Days of Future Past. De drie eerste nummertjes, The Day Begins, Down is a Feeling and Another Morning, The Moody Blues.

kom aan jongens, ze hebben niet veel goesting. Dat staat hier precies of dat is aan het spelen. En dat is aan het spelen. Dat begint nogal stilletje.

Ja, dus de Moody Blues achterin volgens The Day Begins. Down is a feeling and another morning. Nog een kleine aankondiging voor degenen die vorige week vergeten te luisteren zijn of het gewoon niet gehoord hebben. Zaterdag, deze zaterdag in de Hopzak live Marco R. Wagner. En we spelen ter aankondiging dan voor u ook wat agriculturele song, of hoe noemen ze dat? Marco R. Wagner, Back to the Plow.

0: Occasionally.
1: Ja, occasionally, dat is een andere keer, want onze tijd zit er namelijk op. U hoorde de Last March of the Ents, wat de Lord of the Rings, tussenhoekjes, The Two Towers. Dus dat was Howard Shore met de stem van Ben Delmeist.

0: bags of street is the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
1: I tell you what, Moe, sorry, that's a great point.
2: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health.
3: Goedenavond, goedenavond. Radio Centraal 106.7. Ik moet mij even oriënteren in frequentie, tijd en ruimte. Maar we zijn net op tijd terug na een duizendtal kilometers om een webgang ineen te flansen. Even kijken hoe we dat best doen. Ik moet alles nog uitpakken, ik moet alles nog opstarten. Dus misschien kan ik even de tune van mijn reserveapparaat hier laten spelen. Dan gaan we dat kabeltje even aansluiten en op deze mini jack aansluiting. Yes! Kiezen bij de afdeling afspeellijsten, artiesten, Radio Centraal Webgang. Dat is een goede afspeellijst, lijkt me. Webgang Tune, ja, deze nemen we. En even kijken of het hier doorkomt. Hè. Moeten we die... Yes! En... Ja, goed, ik ga naar het control panel. We zitten midden juli. Nauwkeuriger gaan we het ook nog te weten komen. Dat volgt.
4: Veel koffie tegenwoordig, hè?
5: 157.
4: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
5: 155. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
6: 150. 149. 148. 147.
7: Aussi de...
6: 146.
7: De cafeïne.
6: 145.
8: Kleine stoorwald.
6: 144. 143.
8: I pronounce Linux.
6: 142.
8: As Linux.
6: 141.
5: 140. 139. 138.
9: The divided operating system has fewer total connections.
10: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
11: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
12: 129. 127.
10: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
12: 123.
13: Ja, Unix of Linux?
12: 121.
14: Oh ja, het wordt niet te technisch.
5: 120.
14: Dus 119. Het is meestal doen, maar
5: 118.
14: Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg. Oh, het is te technisch.
15: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
5: 113. 112.
16: Ja, es geht so langsam voran.
5: Open document format.
17: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
16: Was passiert da?
18: It depends on what you consider useful.
19: Please raise your hands if you cannot hear me.
12: 101.
5: 100. 99. 98.
19: What does free software mean?
5: 97.
20: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
21: It's always newer, it's larger, it has more packages.
5: 92.
22: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
23: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
22: Ja, nu nog niet.
12: 85.
23: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
24: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
5: 80. 79. 78.
23: Snap ik, is een different system.
5: 77.
22: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
5: 75.
22: Maar, ja.
5: 74.
22: Dat ligt aan mij.
5: 73.
14: Alles is gebackupt, ja.
5: 72.
7: Enable firmware.
23: 71. No.
22: 66, 65, 64, 63, 62, 61. Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
25: Vandaag was de install party en zo, so het is de D-Day dat je moet hier zijn.
24: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is altijd in de bus en daar staat het zo dat bijvoorbeeld is een gewoon ID-device dat is gewoon aangekondigd. In de BIOS ziet het eruit die gewoon staan. Ik heb primary hard disk. En dan heb je gewoon een pakflash van 4 gigabyte. Je moet gewoon partitioneren als je 16 gigabyte per seconde wil dat je een servertje. Het voordeel is dat je een infrastructure gewoon links en
22: BNC. Dat is natuurlijk wel een besparing.
24: En vooral ook als je klein hebt. Voor heel veel artikels is het een voordeel van die computer. Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
4: 21.
0: 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12, 11,
4: 10,
0: 9,
4: 8,
0: 7,
4: 6,
0: 5,
25: get your freedom.
4: 4.
19: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
5: Goedenavond. Ik kan al meer bepaald zeggen dat het vandaag 16 juli 2026 is. Dank u, Broadcast Control Panel 0.7.1. En de webgangredactie heeft vakantie, dus we hebben geen nieuwstekstjes vandaag. We gaan wel eens rondkijken op het web of er dingen zijn die het vermelden waard zijn. En in vakantieperiode hebben we wel tijd natuurlijk om tijdschriften te kopen en te lezen. Toevallig is het vandaag een Linux User Magazine uit Duitsland afkomstig, dus dat is dan in het Duits natuurlijk. Ik ga daarin een paar dingen bekijken. We hebben onder andere Ein Loblied, dus het editorial, door Carina Schipper. En daar ga ik een paar dingetjes uithalen. Dat gaat over community. Heb ik nog andere dingen aangeduid? Ja, ik heb nog iets aangeduid. Ownphone. Een smartphone op vermoedelijk Linux, want dit is een Linux-tijdschrift. We kennen er een paar. Mart draait een smartphone met Linux. Ik draai een smartphone met Linux. Dus die twee, die hoort u regelmatig vermelden. Maar misschien zijn er nog meer. En Duitsland is een groot land. Economisch ook een grote markt. Een sterke speler. Dus misschien hebben die wel dingen te bieden die wij niet kennen en die dankzij de grootte van de markt daar wel mogelijk zijn. Wat heb ik nog? Heb ik nog dingen aangeduid? Even snel kijken. OpenSUSE tips. Ja, dus in tegenstelling tot veel andere tijdschriften, veel Linux-tijdschriften, zijn toch heel erg georiënteerd op Ubuntu. Die, denk ik, zijn het meest aanwezig. Anderzijds, veel beschrijvingen gaan terug op Debian. Dat is wel interessant natuurlijk. Veel servers draaien op dat systeem. Maar SUSE zien we iets minder hier bij ons. Het is een distributie, een Europese Linux-distributie, die wij toch wel het vermelden en ook het gebruiken waard vinden. Bestaat ook al heel lang, is ook altijd heel uitgebreid geweest, technisch heel uitgebreid. Dus wel binnen, ik denk, de meer technische Linux-gebruikers wel bekend. Maar ook voor gewone desktop-gebruik een fantastisch systeem. Dus we gaan daar eens naar kijken wat ze daar in Duitsland over weten te vertellen. Voilà, dat is het zo'n beetje. Hier en daar ook nog dingen op rommelmarten en kringloopwinkels en dat soort dingen gevonden in de voorbije 1000 kilometer, waaronder, en dat vind je natuurlijk minder en minder, doosjes voor cd's of dvd's. En dat is grappig, ik heb zo'n hele set gekleurde doosjes. De achterkant is gekleurd in allemaal verschillende kleurtjes, lichtblauw, rood, wit enzovoort. En de voorkant is doorschijnend, dus je kan er een papiertje in steken met de inhoud van je cd'tje. Waarom zou je nog cd'tjes gebruiken? Wel, ja, er zijn nog wel redenen. Misschien een backup die iets minder kwetsbaar is dan een backup op een USB-stick die je gemakkelijker verliest. Iets dat je echt kan stockeren voor archiefdoeleinden. Misschien heb je nog ergens een muziekspeler waar je muziek op afspeelt in de vorm van cd's. In de wagen bijvoorbeeld, misschien in de auto, ja.
1: Enzovoort, enzovoort. Goed. Dus zo'n stapel gekleurde doosjes te pakken gekregen. Ook handig als je eigen cd's hebt waarvan het doosje kapot is, om dat te repareren of te vervangen. Mijn tijdschrift was er nog. Ja, dat is zo'n beetje. Even iets opzetten uit de cd-speler. Eens kijken. Een anoniem cd'tje ook gevonden, waarvan ik echt geen idee heb wat het gaat bevatten.
2: Life, Advanced Workbook, by Paul Dummett. Published by National Geographic Learning, a Cengage Learning Company. Copyright 2019. Track 1, Unit 1A.
3: Hello, everyone. My name's Herb Sokolowski, and I'm a college graduate, just like you. You might have heard of me because I used to present a TV program called Weird Science. Currently, I'm writing a book about scientific inventions, and when I was asked to come and speak to you, I thought I'd talk about that. But then I thought, what's the use of that? It'll probably only interest a few of them. So instead, I'm going to give you some rules of life that I read about 15 years ago in a book by a guy called Charles Sykes. I believe the book was called Dumbing Down Our Kids. Before that, I had believed myself to be, as you probably do now, one entitled individual. But it changed my attitude, and who knows, perhaps it'll change yours. I've reduced the number of rules a bit and put them in my own words. So, are you ready? Here we go. Rule one. Life's not fair. Get used to it. Rule two. You will not make $80,000 next year. You won't be a vice president with a car phone, not until you've earned the right. Rule three. If you think your teacher is tough, wait till you get a boss. Rule four. Flipping burgers is not beneath your dignity. Many years ago, your grandparents had a different word for burger flipping. They called it opportunity. Rule five. If you mess up, it's probably your own fault. So don't whine about your mistakes. Learn from them. Rule six. You probably thought growing up that your parents were pretty boring. But they were like that because at the time they were paying your bills, cleaning your clothes, and listening to you talk about how cool you are. So before you go off and save the world, clean up your own room. Rule seven. Over the last 20 years, schools have abolished the idea of winners and losers, but life hasn't. In school, they give you as much time as you want to get the right answer. That rarely happens in real life. Rule eight. Be nice to nerds. Sooner or later, you'll end up working for one.
2: Track 2, Unit 1A.
6: One of the problems with advice is that people tend to interpret it to suit their own purposes. An example of this is the wisdom of the 18th century economist Adam Smith. One of his main ideas was that if you allow people to seek wealth for themselves, they will naturally create jobs and wealth for others. He called this the invisible hand. People trying to improve their own situation also help their neighbour to improve theirs, but without meaning to, as if with an invisible hand. Unfortunately, a lot of people took Smith to mean that it was all right to be greedy and selfish and not to help others directly, which is not at all what he meant.
2: Track 3, Unit 1B.
6: 1.
7: I hear you loud and clear.
6: 2.
7: He'll be up and about in no time.
6: 3.
7: It's a game of cat and mouse.
6: 4.
7: She's sick and tired of people asking what she's going to do with her life.
6: 5.
7: The job has been a bit up and down.
6: 6.
7: It's part and parcel of being a parent.
2: 4. Unit 1,

Oké, we gaan eens kijken naar ons het tijdschriftje dat we meegebracht hebben. De aanlooplied van de Chefin redactie. En dat is Carina Schippers. Ja. Het klinkt misschien niet Duits, die naam Carina Schippers, maar het artikel is wel in het Duits, dus ik ga het een beetje lopend vertalen. Het gaat over de Chemnitzer Linux-tagen. Dat is een soort Linux-conferentie, bijeenkomst, Linux- en open-source-conferentie in Chemnitz. Dus daar waren ze aanwezig met de redactie van dit tijdschrift. En dit is Linux User, het is een editie van mei. En dat is een tijdschrift, een Duits tijdschrift, dat bestaat uit eigenlijk drie delen. Je hebt enerzijds het Linux User... ik verwar met een ander. Linux User, nee, dat is gewoon één tijdschrift. Het heeft verschillende... Nee, toch wel twee delen, ja. Het heeft gewoon de Linux User rubrieken. Dat is editorial natuurlijk om mee te beginnen. Dan heft DVD. En er zit dus nog altijd een DVD bij dat tijdschrift. Op die DVD, in dit geval, staan Clonezilla Live, Garuda Cosmic 26.0.1.0.1, Laka 6.1, Peropesis 3.2 en Sparky Linux 2026.03. Dus grotendeels herken ik hier verschillende Linux-distributies in en Clonezilla Live is misschien een tool. Dat zal ook allemaal natuurlijk verklaard worden in dat tijdschrift. Juist, achteraan staat een overzicht van die dingen. Ik ga eens even kijken naar degene die ik niet ken. Die Garuda Cosmic Zen, dat is een Linux-versie. Die staat ook uitgebreid beschreven in dat tijdschrift. Dat is een 64-bit-versie. Waarom op DVD? Je kan ofwel met een externe DVD-speler starten en die Linux draaien of installeren. Of je kan de ISO's, je kan zelf dus vanop de CD kopiëren naar een USB-stick om daar je computer mee te starten. Of als het een live distributie is om die te draaien vanaf de DVD. Sparky Linux, dat is duidelijk een Linux. Peropesis is een 64-bit Linux live distributie. Met kernel 6.18.2. Valt er verder nog iets over te zeggen? Laka 6.1, dat is ook een distributie, een slanke distributie, zeggen ze hier. Die voor kleine of oudere computers die niet meer mee kunnen met de laatste nieuwe uitgebreide Linux-versies, zware desktops enzovoort. Nee, deze heeft LibreElec 12.2 als basis, kernel 6.18 en een stabiel fundament voor het gebruik op de computer. De desktop is RetroArch in versie 1.22. En ja. Dan dus de laatste die als op de DVD als eerste vermeld staat, die Clonezilla. Dat is een Debian's Unstable tak. Sit is de basis voor Clonezilla Live. Dus een live distro. Type zoals waarschijnlijk vroeger KnopX of zo. Dus daar kan je rechtstreeks aan starten, dat rechtstreeks draaien. En dat is ook handig als je een probleem hebt met een computer, dat je kan starten van een extern medium, om dan zo te gaan kijken op de harde schijf van die computer dingen te repareren of daar toch nog dingen af te halen als je de computer niet meer kan starten enzovoort. Dus dat is heft DVD. Wat rubrieken hebben we er nog in? Schwerpunkt, dat is dan het hoofdartikel. Boom, ging hier over. Heb ik niet direct gezien. Staat ook niet op de cover. Zeitmachine für Code. Oh ja, heel interessant. Git. Git is een tool die gemaakt is eigenlijk voor gebruik bij het programmeren, het samenwerken aan een programmeerproject. En om broncode eigenlijk op een goede manier te beheren. Dat betekent broncode in verschillende versies op te kunnen volgen, ergens te bewaren op een server en te kunnen
samenwerken met andere mensen aan diezelfde broncode. Zonder dat alles in het honderd loopt, dus de nodige tools om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus dat is een interessant hoofdartikel. Dan praxis, dat zijn praktische tips of praktische, soms spelletjes ook en zo. De volgende rubriek sla ik even over. De volgende rubriek is net und systeem. Het gaat over netwerken en meer de serverachtige systemen. Dan, en ook, ja, ook over Firefox en ook over browsers. Hardware, een onderdeel hardware, dat is in dit tijdschrift waar ik over sprak al. Own phone, een privé gerichte smartphone zonder Google, is het onderwerp in hardware. En welke rubriek hebben we dan nog? Know-how. Linux voor ruimtevaart. Oké, wie daarmee bezig is, die zal zijn weg wel vinden. En dan service, readme. Oh. En de middelste rubriek die ik overgeslagen heb, dat is een beetje raar, want dat is eigenlijk Easy Linux. En Easy Linux was vroeger een apart tijdschrift. Een apart tijdschrift, ik denk dat dat zo'n beetje meer gemakkelijker voor gewone desktopgebruikers, thuisgebruikers, terwijl die Linux-user misschien toch iets ruimer gaat en ook al eens iets over een server. En zo zegt, en die Easy Linux, denk ik, is een beetje meer zo voor de gewone desktopgebruiker bedoeld. Dus Easy Linux OpenSUSE tips. Ja, voilà, een beetje overzicht van de Linux-user van mij. Ik ga nog even in het editorial kijken. Zoals ik beloofd had, in dit jaar is de redactie dus live op die beurs geweest, op die Chemnitzer Linux-dagen. Dat is een Linux-conferentie. En daar hebben ze een stand gehad met hun tijdschrift. Ze waren daar met drie aanwezig, met Marius Kwabeek, Tim Schuurman en Carina Schipper zelf. De conferentie zelf, zegt ze, is een Linux- en open-source conferentie die jaar na jaar groter wordt. Ze gaat door aan de Technische Universiteit Chemnitz en ze bereikt stilaan de grenzen van de ruimtelijke capaciteit van die universiteit. We denken maar aan onze eigen conferentie in Brussel, Belgische conferentie in Brussel, Fosdem, die ook zodanig uitgeroeid is ten opzichte van het eerste jaar dat we daar verslag van uitgebracht hebben, was het in één gebouwtje, gang in een paar lokalen en ondertussen zijn dat zowat bijna alle gebouwen die daar beschikbaar zijn in beslag genomen door Fosdem. Dus Chemnitz ook in de groei. Maar duizenden bezoekers, zegt ze, stromen door de gebouwen en volgen de voordrachten. Overal waart de open source mind en spirit door het gebouw en het voelt aan als een soort klassenbijeenkomst van bekenden met oude bekenden en nog nieuwe mensen die je leert kennen. Dit jaar was de redactie dus daar live aanwezig met een stand. Als redacteurin verbring ik einen Großteil mijn Arbeitszeit als Schreibtischtäterin. Dus als redacteur gebruikt ze veel, heeft ze veel tijd nodig, zit ze meestal aan haar schrijftafel. Viel zu Zeiten schaffe ich es auf Veranstaltungen. Artikel wollen geschrieben oder redigiert werden. Es gilt, Prozesse am Laufen zu halten und Hefte zu produzieren. Er moeten tijdschriften verschijnen, moeten artikels geschreven worden, moeten herwerkt worden enzovoort. Er is altijd veel te organiseren, er is altijd veel werk. Angesichts der Alltagshektik rutschen Besuche auf Konferenzen auf der Prioritätenlist immer weiter nach unten. De prioriteit van het bezoeken van een conferentie, ja, wordt stilaan naar onder gedrukt door alle dagelijkse bezigheden. Directe interactie met de mensen motiveert en stiftet zin. Daarbij vervullen ze voor mij persoonlijk een wichtige functie.
aldus. De directe interactie met de mensen is motiverend en is voor haar persoonlijk een belangrijke functie om die mensen te ontmoeten en dat mee te krijgen. Sie erinnert mich daran, warum ich tue, was ich tue. Die mensen herinneren mij eraan dat ik doe wat ik doe en waarom ik dat doe. Besonders beroerd en bestärkt hat mich die Reaktion auf unseren Vortrag richtig schlecht über Technik schreiben. Dus ze hebben zelf ook een voordracht gegeven op die Chemnitzer Linux-Tage. En de titel van die voordracht was richtig schlecht über Technik schreiben. Dus echt slecht over techniek schrijven. Technologie zal het misschien eerder zijn. Hè? Samen met Tim Schuurman heeft ze dus een lezing gegeven voor een groot publiek, live in een van die ruimtes daar. En ze was verwonderd over de grote opkomst en de grote bijval die ze daarbij kregen, de grote interesse. Echt slecht schrijven over techniek. Ja, waarschijnlijk. Dat is dikwijls, hè. Je hebt dikwijls op zo'n conferenties. Wordt een titel zo'n beetje uitdagend gemaakt. Wordt die eigenlijk zo omgekeerd gemaakt van waar het over gaat. Ein Loblied. Dus lof voor de community, denk ik dat ze bedoelt met haar titel.

Gaan we eens kijken naar het artikel over de own phone, een privé gerichte smartphone. De titel van het artikel is Ausgeschnuffeld. Ik ga er even door en haal een paar dingen naar boven. Het gaat natuurlijk over de markt van de smartphones, even kaderen. De markt van de smartphones is zo'n beetje verdeeld voor het grootste deel tussen twee grote spelers. Dus aan de ene kant Google met alle smartphones die gebaseerd zijn op het Android operating systeem. Smartphones van verschillende merken. Aan de andere kant Apple, dat zijn eigen operating systeem heeft en zijn eigen ecosysteem, zijn eigen software en softwarewinkel en zijn software

0: ja, systeem, ecosysteem eigenlijk. Dus de software die draait op hun systeem en alleen op hun systeem en niet op een ander systeem. Er is natuurlijk ook veel software die gemaakt wordt voor iPhone en ook gemaakt wordt voor de Android-phones. Maar het zijn aparte systemen en ze vereisen een aparte behandeling. En ze hebben een aparte winkel waar je de software kan verwerven. En ook een aparte manier om ze te verwerven. Hoe kan je kopen in die winkel enzovoort. Dat zijn de commerciële spelers, die verdelen het grootste deel van de markt. Maar we hebben in ons programma al heel dikwijls gezien dat er ook nog andere systemen bestaan. Daarbij heb je dan niet natuurlijk dezelfde mogelijkheden als bij die commerciële systemen. En soms ga je die mogelijkheden niet missen, omdat je juist bepaalde dingen niet wil. Je wil buiten bepaalde gebieden blijven, buiten bepaalde systemen, buiten bepaalde netwerken. Of zakenmodellen. Hè. Je bent het onderwerp van een zakenmodel bij die mensen, bij die bedrijven. Infrastructuur, clouddiensten, accounts. Hè. Je moet accounts aanmaken. Dus ook bij je account, alles wat je doet is verbonden aan je account. Dus vertelt iets over jou. Telemetrie, daten, getriebenen, geschäftsmodellen. Het zakenmodel van die bedrijven is het verzamelen van die gegevens over personen, over accounts. Apps die synchroniseren niet alleen voor jou, maar ze synchroniseren ook tegen jou. Ze synchroniseren over jou. En dat is ook iets wat steeds meer mensen beginnen te beseffen en ook steeds minder willen. De informatie van de apps gaat allemaal naar de grote bedrijven. Wat met die gegevens, of het nu het monitoren is van je loopsessies, of het monitoren van je gewicht, of het monitoren van eender wat in je huis, van temperatuur of verwarmingssystemen. Of het gaat over je adresseboek, over je contacten enzovoort. Het gaat allemaal naar de servers van die grote bedrijven. En wat daar met die gegevens gebeurt, begint steeds meer mensen te verontrusten. Het is een groot zwart gat. En het is natuurlijk wel een gemak. En dat is ook de reden waarom iedereen daar ook blijft. Het is gewoon gemakkelijk. Het is gemakkelijk en ja, we vinden niet allemaal fijn wat daarover verteld wordt, maar het is wel gemakkelijk. Dus we blijven. De meeste mensen toch. De afhankelijkheid van die gesloten platformen wordt nu af en toe wel meer en meer duidelijk, vooral als die platformen bijvoorbeeld onder politieke druk een bepaalde functie gaan uitschakelen voor een bepaald land, voor een bepaalde groep mensen, voor een bepaald bedrijf of organisatie, non-profit. En die macht hebben ze en er is al een paar keer gebleken dat ze die ook gebruiken. Als de druk groot genoeg is op het bedrijf, dan zal het gebeuren. Deshalb wächst der Markt datenschutzorientierter smartphones in den vergangenen Jahren stetig aan. Dabei zählen im Besonders die Geräte von Murena und die des deutschen Herstellers Wolla, sowie das kürzlich erneut aufgelegte Yola Phone zu den wichtigsten europäischen Alternativen zum Android und iOS Mainstream. Ich weiß nicht, ob ihr das begrepen habt. Probeer es even te vertalen. Vooral de apparaten van Murena en het door een Duitse fabrikant gemaakte Wolla. Wolla, daar hebben wij in het programma nog niet over gesproken, denk ik. Ik ken het in ieder geval niet. Zoals ook het onlangs terug opgedoken Yola Phone. Daar hebben we al wel over gesproken. Hè. Dat hebben we vermeld, dat opduiken. En dat zijn de belangrijkste Europese alternatieven voor de grote mainstream Android en iOS aanbiedingen van de grote bedrijven. Ook das Own Phone, dat deze artikel voorstelt, valt in deze groepen. Dus nog één in deze groep is de Own Phone, die Ownphone die in dit artikel wordt voorgesteld en die ook tot die privévriendelijke, privacyvriendelijke smartphones behoort. Daarachter steekt trouwens een Nederlands bedrijf, leer ik hier, en dat heet Your Data Network. En die werken aan een decentrale infrastructuur die de gebruikers en de gebruikersgegevens maximaal moet beschermen. Het doel is een smartphone aan te bieden die geen aanmelding of geen account bij een centraal systeem nodig heeft om allerlei diensten te kunnen gebruiken en om die diensten die je gebruikt ook transparant te houden voor de gebruiker. Het project bestaat uit hardware, uit een besturingssysteem en uit infrastructuur natuurlijk, de backend, die een aantal diensten moet aanreiken aan online aan die gebruikers op een manier dat er een soort samenhang ontstaat. Hè. Dus als je gedistribueerd werkt, dat is goed, maar de mensen moeten elkaar vinden, de apparaten moeten elkaar vinden, ze moeten met elkaar kunnen communiceren natuurlijk. De manier waarop ze dat doen, daar zijn ze aan het werken. Ze werken aan alternatieven voor de Google-diensten bijvoorbeeld. En aan de hardwarekant hebben ze, en dat is een beetje eigen aan die apparaten, hebben ze fysieke schakelaars. Dus op de smartphone zijn van die kleine schakelaartjes, ik vermoed dat het zo'n schuifschakelaartjes zijn, waarmee je bepaalde onderdelen van de smartphone kan uitschakelen door die schakelaar. Dus daarmee weet je zeker van dat onderdeel is nu uitgeschakeld. Ik denk maar aan je camera, aan de microfoon van je toestel of aan bijvoorbeeld de draadloze verbindingen, WLAN, Bluetooth. Dus met die schakelaar kan je dat heel gemakkelijk zonder iets, zonder je apparaat te moeten opstarten of je code in te geven. Je kan gewoon rechtstreeks met een schakelaartje dat uitschakelen. Dat bij de Ownphone. Daar komt nog bij een soort back-end concept en dat heet Threefold. En Threefold gaat over een soort verdeeld meshnet infrastructuur die wel werkt zoals andere dingen met een IP-protocol, veronderstel ik, maar een extra protocol, Mycelium, gebruikt. En die naam verwijst naar het netwerk, het wortel, het zijn geen wortels, maar het draadnetwerk van de paddenstoelen, van de je weet wel. Wat zich zo door de bodem van het bos verspreidt en op die manier connecteert. Analoog daarmee dus gaan ze een soort decentraal netwerk uitbouwen waarvan de knooppunten rechtstreeks met elkaar communiceren zonder dat er een centrale dienst moet zijn en zonder dat er een centraal bedrijf is dat centraal dingen kan beslissen of dingen kan afsluiten of dingen kan bepalen. En daardoor kunnen de gebruikers eigen diensten kiezen en zelfs in principe eigen diensten gebruiken zonder op een cloud-aanbieder te moeten terugvallen. Over dat gedistribueerd netwerk kunnen ze zelf. Je zou in principe dan ook kunnen kiezen voor een eigen Nextcloud bijvoorbeeld. Die draait op je eigen server die aangesloten is aan het internet. Of die draait bij iemand, een organisatie of een non-profit die je kent. En daarmee mee in dat netwerk zit enzovoort. Een model dat we vroeger ook al wel eens in het programma hebben zien opduiken. Die Ownphone die gebruikt eigenlijk de hardware van die Vodafone. Dus die Vodafone dat was een Duits bedrijf. De Vodafone Quintus is het apparaat. En die wordt gebruikt om daar dan een eigen versie van te maken met een eigen aangepast operating systeem en eigen aangepaste manier van werken met die back-end toepassingen. De prijs waar ze hierover spreken ligt rond de, eens even kijken, 8 €100, dacht ik. En ja, de batterij die een 4700 mAh uur. Natuurlijk ook een camera enzovoort. 4G, 5G, 8 GB RAM enzovoort. Het meshnet is het interessante deel er misschien van. Of misschien nog even vermelden, heeft ook nog een koptelefoonaansluiting. Dus zo'n mini-jack aansluiting. De typische koptelefoonaansluiting waar je ook als uitgang kan gebruiken. En dat is ook bij veel smartphones aan het verdwijnen. Dus dat is ook wel interessant dat ze dat toch nog behouden. En voor de rest is die... het operating systeem dan. Dat operating systeem heet Your OS. En het is eigenlijk een afgeleide van het Vola OS. En Vola was die fabrikant van die andere smartphone. En die Vola OS op zich is dan weer een afgeleide van Lineage OS. En dat is gebaseerd op een Android open source project. En dus zo zie je heel de evolutie ook daarin weerspiegeld van die systemen. Het interessante is dat Meshnet natuurlijk ergens... ze integreren bij OwnPhone dat Meshnet direct in het operating systeem. En daarvoor wordt het Threefold project gebruikt, dat een decentraal netwerk voor opslag en netwerkdiensten enzovoort en rekencapaciteit uitbouwt. Zonder dat je dus afhankelijk bent van één leverancier. Voilà, dat is toch een interessant artikel in bij Hardware in Linux User. Helaas al mei 2026, maar ik heb het net gekocht, dus het zal nog wel in de winkels te vinden zijn. Misschien alleen maar in Duitsland, dat weet ik natuurlijk. Daarmee gaan we naar het einde van onze vakantiewebgang. Bedankt voor het luisteren. Ik zal een paar verwijzingen nog online zetten, maar het is vakantie, dus het kan wat langer duren dan anders. En graag tot volgende week.
1: Unit 1D. Conversation 1.
2: What did you think of the talk?
3: Yeah, I thought it was really interesting. A lot of food for thought.
2: Sorry, I should have introduced myself. I'm Teresa. I'm one of the conference organizers.
4: Good to meet you, Teresa. I'm Ana Munoz from Duesto University in Spain.
2: Oh yes, I've heard of that. Whereabouts in Spain is it?
4: In San Sebastian, in the north.

0: Net zoals de Three Lions, de Engelse ploeg, op het vliegtuig van de USC naar de UK. Maar dan punksgewijs deze keer met Lucy en Feel So Good. Ze waren actief van 76 tot 78 en brachten welgeteld twee singles uit.
1: Amai.
0: Ja, op twee jaar tijd. Dus productief, jongens. Dit was Feel So Good. Het was het B-kantje van hun tweede single. De gitarist Phil Collen, die zou in 82 dan wereldberoemd worden als gitarist van Def Leppard.
1: Oh, God.
0: Of All Bands. Dus ja, zo'n typische hard rock band uit de jaren 80. Hè. Veel kitsch, visjes met patches.
1: En spannende broeken.
0: Spannende broeken.
1: Spandex of
0: weer. Ja, een permanent debattaart is uitgegroeid. Allee, weinig hart. Niet meer een ding echt. Taxis.
1: Ja. Ja, welkom in Potage du Jour. Deze week aflevering 35.
0: Uh-huh.
1: En ik denk, Sven, door het broekjaseffect moeten we binnenkort onze pot soep niet meer op het vuur zitten, want die waren het vanzelf wel op.
0: Ja, scheelt in de energiekosten.
1: Dat wel. toch een beetje verwarrend, Sven. Testosteron van de band, genaamd Lucy, een vrouwennaam. En nu wat? Oestrogeen uit Oslo.

0: enthousiast, net zoals wij.
1: Uh-huh. Ja. Toch net iets enthousiaster.
0: Je zou denken dat het in Noorwegen momenteel een fraksje frisser is, maar uh-huh. Ik ben toch eens gaan loeren op het internet. En momenteel is het daar ook 32 graden. Dus,
1: dat is nog warmer dan hier.
0: Nee, voor de koelte moet je ook niet naar Ginder. Uh-huh. Een bandhuis dus uit Oslo, genaamd Mensen. Ja, uh-huh. Een originele naam. Met drie vrouwen in de gelederen. Een zekere Marianne, Christine, 16 en oftewel Tini of Tiny, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat ze... Misschien kleintje, kan ook,
1: ja,
0: hè?
1: Kan, ja.
0: En er zit ook één man bij, Lars Fox. Klinkt als een pornonaam of zo. Maar oké. Okay.
1: Long John Silver.
0: Ze waren actief van 1995 tot 2004 en stonden bekend om hun energieke Op de Runaways geïnspireerde gitaar en punkrock. Ja. Hebben ook trouwens ooit op het podium gestaan van het legendarische café De Tikkies in Geerle.
1: Ah, bij onze vriend.
0: Ja. U hoorde City of Lights uit hun debuutplaat Delusions of Grandeur uit 2000.

Marc Molin en Placebo uit hun debuutalbum, Placebo genaamd. Deze Belgische jazzrock en jazzfunk pioniers, naast jazzpianist was en oprichter van Placebo natuurlijk, was Marc Molin ook in de elektronische muziek pionier met Telex in der tijd, maar hij was dan ook journalist, radiopresentator op de RTBF. Helaas overleden, maar zijn muzikale nalatenschap is natuurlijk gigantisch. U hoorde Hop Hop.

0: Het was ja, eigenlijk toch, buiten placebo, dan een tijdje geleden dat we nog eens een Belgische band in het programma hebben. Maar dat compenseren we vandaag ruimschoots, want er zijn er vier aan de beurt. Klopt, dit is de tweede. Die heten, deze mannen heten Klein Volk en is een muzikaal project uit Gent. Het begon eigenlijk als een grap op verjaardagsfeestjes, waarbij twee leden van de groep wel eens een quatre-mains op de piano brachten.
1: Ja.
0: Blijkbaar was dat populair. Ik heb dat nooit geweten op het verjaardagsfeestje.
1: Hier was dat niet.
0: En ja, dat kreeg dus een staartje. En uiteindelijk werd de groep Klein Volk opgericht. In 2019 kwam hun debuutalbum uit, genaamd Gulden Onversneden. En deze plaat die werd geproduced door Dave Sanders. En de nummers waren eigenlijk het resultaat van een lome hittegolf in de zomer van 2018. Ja, hoe moet je hun muziek omschrijven? In de pers wordt er gesproken, ik vind het wel een mooie omschrijving, een beetje poëtisch, gekoesterde naïviteit.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dit jaar kwam er een nieuw album uit van Klein Volk, met de titel In Weelde Verbrast. Maar dit komt dus uit die eerste plaat, Gulden Onversneden, en ik vind het wel grappige titels.
1: Ja.
0: Herfststijlloos. Ja, dit heette Meewind.
1: Meewind, ja.
0: Ongehoord, laattijdig, reizen, kneden, broodkast, sandwich achter het stuur, mooi weer.
1: Ga je die allemaal aflezen?
0: Ja, ik vind ja, alleen al daarvoor zou ik de plaat gekocht hebben. Ja. Dus een naam om te onthouden. En ik ga zelf eens op zoek hoe dat die opvolger klinkt. Dit was Klein Volk.

0: Fullness Dub, opgenomen in zijn tuinhuis, in Lee Perry's tuinhuis eigenlijk. Maar Black Ark Studios klinkt natuurlijk mooier. Hè? Dus het letterlijk een huisje achter zijn huis staan. En daar heeft hij een studio aan gebouwd destijds, heel rudimentair met gewoon een viertrack recorder. Maar goed, de man was een magician met mixboard en met allerlei effecten en zo verder. Dus die haalde uit dat kleine studiootje toch altijd fantastisch klinkende muziek. Maar goed, die studio is in 83 in de fik geschoten, afgebrand en de geruchten gaan. Lee Perry was toen een beetje verward dat hij zelf in brand zou hebben gestoken om hem te reinigen van boze geesten. Dus ja.
1: Ja, de man was een klein beetje prettig gestoord, maar anderzijds wel productief tot op het einde. Eigenlijk.
0: Ja, oké. Ik heb hem ooit eens naar Hoofd Live, dat festival dat lang geleden bestond. En daar heeft hij ook eens gestaan. Die wou maar niet stoppen met spelen. Uren aan een stuk, maar goed, ja. Fantastisch. Lee Scratch Perry met Fullness Dub.

0: minimalistische slowdub, dat is de term die wij er zo net eigenlijk hebben uitgevonden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed.
0: Het bleef een beetje in dezelfde lijn met Lee Scratch, Perry, maar dit is een dubnummer van het muzikale solo-project van een Duitse producer en live-artiest Jonas Schachner uit Augsburg, met als alias dan de naam Another Channel.
1: Ja.
0: De man die staat bekend om zijn diepe analoge geluid binnen de genres dub, reggae en dub techno. En dit nummer Never kwam uit zijn plaat van 2022, Behind the Glow. Absolute aanrader bij dit weer.

half elf. We zitten in de helft van deze uitzending, Cis, van Potage du Jour. Het zweet staat weer overal waar het niet moet staan. Dus long hot summer night. Het is er weer zo een vandaag. Uit Electric Ladyland uit 1968. Jimi Hendrix Experience. En ja, jij bent vorige week met dat stomme woord, een streepje Jimmy. Kan altijd, vind ik. En ja, natuurlijk gewoon een heel toepasselijk nummer op deze bloedhete avond.

0: Ja, dit waren de Runabouts uit Memphis, Tennessee, met het hypnotiserende, vind ik toch wel, rockabilly, ja, blues nummer. The Strangeness in Me. Het nummer werd geschreven door Alice Mize, een obscure, letterlijk, want over de man is weinig te vinden, obscure, ja, Amerikaanse muzikant en songwriter uit de 50s.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk kwam het nummer echter uit met een andere titel, When I Get the Blues, maar hij schreef toch dit nummer speciaal voor de band The Runabouts.
1: Okay.
0: Die Hard fans van The Cramps zullen waarschijnlijk wel weten dat zij dit nummer coverden in 1991 op hun studioalbum Look Mom No Head. En dat levert dan weer een aardig pensioentje op voor deze Alice Mize.

0: drie gasten uit Budapest die hip-hop en beats mengen met jazz. Ze jammen wat, nemen wat op en klaar is Kees. Ze spelen live ook, hun nummers zijn nooit live hetzelfde. Dus ja, het is eigenlijk pure improvisatie, maar ja. Eén versie wordt dan op plaat gezet. Jazz Boys waren dat met Chrome uit hun LP Still Blunted.
1: Ja, en wat dachten die Jazz Boys eigenlijk van? We gaan vooruitstrevende jazz maken, maar we gaan gewoon iemand... ja, iemand inhuren die de meest lelijke hoes ontwerpt.
0: Ja, ja, die hoes zijn echt spuug. Ja, fugly. Zoals ze zeggen.

0: Sven geeft toe, wij gaan op café om te leren en niet omdat we goesting hebben in een pint.
1: Dat staat me toe, eerder dan wat gezegd.
0: Nee, zo gaat dat tegenwoordig. Ja. Vroeger was dat anders, maar ja.
1: Tot vorige week dan. Ja.
0: Nu, een paar weken geleden kreeg ik een tip van Fred, de beminnelijke cafébaas van de Kwakzalver, die buiten drank ook een bescheiden eclectisch aanbod aan plaatjes heeft.
1: Klopt.
0: En zo kwam ik in het bezit van de tweede LP van de Wit-Russische groep Mochat Doma. Ik denk dat ik het ongeveer heb... goed heb uitgesproken, wat Russisch is voor de huizen zijn stil of de huizen zwijgen. De plaat heet Etazi, of Etagi, oftewel verdiepingen, en kwam uit in 2018. De hoes is uiteraard in zwart-wit, ja, ligt een beetje in de lijn van de muziek,
1: ja.
0: En toont het iconische Hotel Panorama in Slowakije. Uit deze plaat hoorde u het nummer Kletka, wat dan weer kooi of cel of ruitpatroon betekent. Dus ja, je merkt het al, hè? Mijn Russisch gaat met rassenschreden vooruit.
1: Dat is goed. En vrees het voor jou, ze hebben zijn cola klaar dan.
0: Denk het niet.

0: Belgisch nummer 3 vanavond uit Brussel, ergens begin jaren 80. Coldwave van Isolation Ward, te vinden op de compilatie En toen was er New Wave. Dat volstaat met wat minder bekende Belgische New Wave nummers. Ik denk dat er op tv ook een reeks van geweest is. En trouwens, onze voorganger hier van Wave Frequencies, Lieve de Ridder, die heeft mee de tracklist eigenlijk samengesteld. Dus die man kent er ook wel iets van.
1: Wist je trouwens dat Isolation Ward ooit het voorprogramma heeft mogen doen van Susie and the Banshees en van de Birthday Party, dus nog voor de Bad Seeds.
0: Ja, toch niet slecht, hè? Dus Babes and Sucklings, A Lullaby hoorde je van Isolation Wards.

0: U luisterde naar de vierde Belgische bijdrage van deze Potage du Jour.
1: Ja.
0: En deze keer komt het van de groep Dans Dans uit Antwerpen en ook Brussel. Met drie topmuzikanten in de gelederen. Ja, de eerste en denk ik de meest bekende is Bert Dox op gitaar.
1: Ja.
0: Die je misschien ook kent van de groep Flying Horseman en zijn soloproject Otla.
1: Ja.
0: Dan heb je Frederik Sjaak op de bas en elektronica. Heeft ook bij Deus gespeeld en heeft ook een eigen soloproject, Lien.
1: Ja,
0: dat is ook zeer goed. Ja. En dan Steven Kassiers op drums en percussie, die zijn sporen bij Desmona verdiende.
1: Ja.
0: Het nummer dat u nu hoorde heette Zephyr en staat op de plaat 3 of 3 uit 2014.
1: Oké, en dan zit het er weer op, precies.
0: Ja.
1: Uw cola staat al klaar, denk ik zelfs. Maar we moeten nog één ding spelen natuurlijk. Onze Rachel mag niet ontbreken vandaag. Het LP van de maand, Rachel Kitchlew met Leopard Slug. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Welkom, beste luisteraars hier op Radio Centraal 106.7 bij het Abecedarium. We zijn aanbeland aan de letter K, wat zoveel wil zeggen dat u dit uurtje allemaal artiesten te horen krijgt die beginnen met de letter K. En we zijn intimistisch begonnen met First Blood van de band Keuler, met Jurgen de Blonde en Brecht Ameel in de geleden, uitgebracht op Slow Tapes. En we blijven een beetje in de intieme sferen. U krijgt nu twee nummertjes van mij van de verzamelplaat Searchlight Moonbeam, uitgebracht op Efficient Space. Ik heb daar al wel eens nummertjes uitgespeeld, met andere letters dan uiteraard. We beginnen met The King of Luxembourg met Pop Tones en dan Kasumi Trio met Cabbage Butterfly. Veel luisterplezier.

Ja, deze drie nummers waren mijn ode aan de jaren 70. U hoorde net Carrie met Stargazer te vinden op de verzamelplaat Skydust Drifter van Forager Records. Daarvoor was het King Crimson met Catfoot. En daarvoor Kevin John Agosti met The Reason, ook te vinden op die Skydust Drifter. En dan gaan we nu, geheel toevallig misschien wel, naar de jaren 80. Twee bands die allebei de naam Klang dragen. Het eerste nummer is As It Was, dat is ook van die verzamelplaat Searchlight Moonbeam van Efficient Space. Eens even spieken van waar dat die zijn. Want de andere band, Klang, die erna komt, dat is een Belgische band. En daar speel ik Nagasaki Son van. Maar deze eerste Klang, ja, staat er niet direct op van waar ze afkomstig zijn. Ik ben wel benieuwd, maar het is ook heel minimalistisch. Doe me eigenlijk een beetje aan pot denken van de Breeders. Gewoon heel kaal, bas, drum, gitaar en de zang. Oordeel zelf. Klang As It Was.

Ten van Osamu Kitajima, de reprise versie. Ik had eigenlijk nog een hele hoop platen klaar liggen, maar het uurtje is al bijna voorbij. Ik laat Kitajima nog even verder doen en dan krijgt u van mij nog Kruambing met Little Joe en Mary. En dan gaan we uit met een kleine banger van Kneecap, Better Way to Live. Maar nog een stukje Benzaiten.

Zo, het uurtje abecedarium zit er bijna op. Nog een kleine mededeling. Als u deze muziek best wel fijn vond en u hebt zaterdag niks te doen, dan kan u terecht in de Wally's Groove World. Dat is een plaatwinkeltje in de Nationale Straat, denk ik. Nee, de Lange Nieuwstraat, sorry. Dit is een klein evenementje van Radio Centraal met DJ-sets. Met onder andere Yours Truly en Caro en Patrice van het Amusementsbedrijf. Ook enkele live-sets van Daniel de Botanicus, Jan Bassé en nog veel meer. Dus als u niks te doen hebt en een beetje nog een lekker drankje erbij of wat merch wil kopen, kom zeker naar de Wally's Groove World. En dan geniet nu nog maar van A Better Way to Live van Kneecap met Grian Chatten van Fontaines DC. En hopelijk tot zaterdag. Bye bye. De Wim van de Webgang is er nog niet, dus die zit weer vast in de file, vermoed ik. Dus het kan goed zijn dat ik zometeen even de nachtmachine moet opzetten. Maar niet getreurd, Wim zal wel opdagen. Kneecap.

0: Goedemorgen. U bent beland in het Scherzo, in Vakruis, Centraal.
1: Een soundeffectje.
0: Oh, dat klinkt hol. Dat gaat beter.
2: Zij heeft een blauwe micro. Ja,
0: ja. Ja. Ja, we luisteren vandaag naar een speciale keus van Koen. Naar Giovanni Bononcini.
3: Ja. Ja.
0: Ja, naar een van zijn divertimento's. Het eerste divertimento in Fa Maggiore.
3: Ja. Ja, ik ben er helemaal opgekomen via een volledig andere weg dan de muziek. Ik ben me eigenlijk een beetje de geschiedenis aan het verdiepen.
0: Oh, wacht, sorry.
3: Ja.
0: Nou komt het enige goede stuk.
3: Oké, ik zwijg.

0: lekker swingend.
1: Ja, puur barok en roll.
0: Absoluut. Dat doet toch denken aan Bach ook, of zeg ik iets verkeerd?
1: Ja, nog meer aan een tijdgenoot van hem.
0: En? Zeg maar.
1: De Koen weet er alles over, dus dat is een Bononcini-specialist.
0: Ah, okay. Cola! Vertel, Koen.
2: Ik ben ineens wakker, tijdgenoot van Händel. Nee, ik ben er helemaal opgekomen via, omdat ik in de jaren 1700, in het begin 1700, een beetje over België aan het lezen was. En er blijkt een Engelse duke te zijn, de Duke of Marlborough, die eigenlijk heette John Churchill. En hij was inderdaad een voorloper, een voorvader van de heer Winston Churchill. Okay. En om niet af te wijken, John Lennon heette overigens John Winston Lennon.
1: John Winston.
2: In de vlaag van vaderlandsliefde werd hij genoemd naar de Engelse premier.
1: Om maar te zeggen. Winston, presidenten, sigaretten en hengels.
2: In Engels ook al. Ja. Winston toch. nee, en dus blijkt dat die Marlborough, maar dat is voor een ander programma, niet een scherzo, maar een ander programma, dat eigenlijk een van de meest succesvolle generaals van de Engelsen ooit is geweest. Die heeft heel veel tegen de Fransen gevochten in de Spaanse successieoorlog. Heel vervelend verhaal aan zich, tenzij dat je het boeiend kan maken. Maar de meneer Churchill, Marlborough, die was een beetje thuis in België. Hij heeft hier ook vaak gewoond en hij hield wel van het landje hier. Dus een vergeten stukje geschiedenis van ons. Maar zijn vrouw was Sarah Churchill, natuurlijk, hè, getrouwd dan. En dan heet je Churchill, de mannennaam, wordt dan overgenomen. Ze was een duchess. En zij was de beste vriendin van de toenmalige koningin van Engeland, Queen Anne. Nu, niet uitwijkend, komen we direct op de fantastische film The Favourite. En The Favourite is dan weer gemaakt door de niet minder dan geniale hedendaagse filmer Yorgos Lanthimos. Die heeft Poor Things gemaakt. Die maakt echt briljante films, nu hedendaags. Wat een uitzondering is. En in die Favourite, de fantastische Rachel Weisz en Olivia Colman en Emma. Emma. Ik ben van de beste actrice van vandaag, haar achternaam even kwijt. Churchill dan. Emma Churchill. en zij spelen dat, in die film wordt het verhaal verteld van van de fantastische rol van Olivia Colman, van die Queen Anne, die helemaal kapot gaat aan de jicht enzovoort, en die een lesbische relatie begint.
1: Aan de jicht. Het pootje.
2: Het pootje. En die begint dan een lesbische relatie met die Sarah Churchill en die andere favoriet. Dus fantastische rommel. Nu, hoe kom ik dan uiteindelijk bij die Bononcini? Het blijkt dat de heer Bononcini, een Italiaan als het ware, in concurrentie lag met Händel aan het hof. En dat was een bittere strijd, want blijkbaar was de koninginnenkant, was helemaal voor Händel. En de Churchill-kant, dus de huisvrouw, zullen we het maar noemen, de dienstmeisjes van de koningin, die dus een enorme invloed had op de koningin, die waren helemaal voor Bononcini. En dat was een keiharde strijd aan het hof tussen muziekmannen. Dat vond ik dan weer fantastisch om te weten dat er daar een...
1: Een muzikaal steekspel.
2: Absoluut. En het was niet om te lachen, want het ging er keihard aan toe. Met bedriegerij.
0: Emma Stone.
2: Ja, ik heb een beetje te veel gerookt gisteren. Ik
1: dat is de dochter van Rolling.
0: Een hele goede actrice, inderdaad. En zij is zo wat. Zij werkt vaak samen met Lanthimos.
2: Met, ja?
0: Ja, zij zit in meerdere films van Lanthimos.
2: Ja, ik heb het net gezegd. Hè,
0: dat zei.
2: De Portings is fantastisch, echt. Hè.
0: Koptelefoon staat te luid. Moet je niet zachter zetten. Ja, dat is veel beter.
2: Okay.
0: Dank u.
2: Dan kwam ik bij die Bononcini, nog nooit van gehoord natuurlijk. En ik vroeg aan mijn goede vriend, collega Jan, ken jij die Bononcini? Ken jij het gevecht tussen die twee, tussen Händel en Bononcini? En zei hij, Maar nog even. Dus onze Bononcini die heeft dan ook voor John Churchill, dus de Duke of Marlborough, de generaal van België, in België, daar heeft hij zijn de afscheidsmuziek, zijn begrafenishymne voor geschreven. Die stuurde ik dan door naar Jan en hij zei daar het fantastische uitdrukking bij. Dat is pruilmondjesmuziek. Geweldig. Die mag direct opgenomen worden in het vocabularium van de klassieke muziek. Pruilmondjesmuziek. Maar hij had natuurlijk Jan zijn collectie, gigantische collectie kennende. Het had toch iets van Bononcini. En dat horen we nu, hebben we net gehoord.
0: Maar Jan die heeft een snor, dus ik zie zijn pruilmond niet op dit moment.
1: Ik doe nogthans heel erg mijn best.
2: Ik heb wel pruimen mee. Is dat ook wat een pruimmond?
0: Oh ja.
2: Lekkere pruimpjes uit de tuin van mijn moeder.
0: Oei, dat klinkt heel raar.
2: Ja, jij hebt rare gedachten.
1: Ja, de tuin kan nog een Ritanus verwazen.
2: Dat is wel. Jij hebt ook wel rare gedachten.
0: Pruimpjes van de tuin? Mijn moeder.
2: Maar denk jij dan anders dat de eetbare pruimpjes vandaan komen?
0: Ik ga hier verder niet op in.
2: Uit de winkel. Uit de plastic in de winkel toch.
0: Ik ga hier verder niet op in.
1: Het is toch een goeie sappige pruim.
0: Juist. Jan ging er wel verder op in. Bij deze. Dus, boeiend verhaal, Koen.
2: Ja, en het valt inderdaad uit te diepen, maar niet per se in deze uitzending, want wat gaan we allemaal op de plank krijgen? Wordt het een woeste mix of een saaie kluts?
1: Ja, gisteren nog niet klaar met Pierre Boulez, want vorige week wilde ik zeggen. Ik was natuurlijk stom om het verkeerde nummer op te zetten, in plaats van een half uur, dat van een uur. Voilà, op zich niet erg natuurlijk.
0: Wat bedoel je precies?
1: Met Pierre Boulez? Ja, vorige week. Ik heb wachten. Niet,
0: nee.
1: Nee. Ja, ik dacht, we hebben nog een half uur en ik zet een stuk op van exact een half uur, maar ik pak het verkeerde, ik pak dat van een uur.
0: Ah, oké. Okay,
1: dus moeten we dat afwerken.
0: Wil je graag, zeker. En welk stuk was dat?
1: Plis selon plis.
0: Ah, oké. Okay. En kan jij mij daarover opfrissen? Dat is misschien interessant.
1: Dat is van Pierre Boulez, een stukje dat hij geschreven heeft.
0: Ja, en wat is daar zo bijzonder aan? Wat betekent dat eigenlijk? Plis sur plis?
1: Plis selon plis. Dat wil zeggen,
0: plis
1: volgens plis.
0: En de plis staat al ergens voor?
2: Please, please me.
1: Ik weet het niet, het is P-L-I.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik heb gisteren in de wildernis gezeten en ik had geen goed gemaakt in
0: interesseerd. Nee, dat roept zo wel een vraag op. Ik weet het niet.
1: Het is wel een mysterie. Een Pierre Boulez altijd.
0: Plie selon plie. Ja, is Pierre Boulez een mysterie?
1: Nou ja, die is eigenlijk vrij duidelijk, die mensen. Ah. Die is bijvoorbeeld, die gaat absoluut niet kunnen pruimen dat wij Bononcini draaien samen mee.
0: Nee?
1: Dat is echt, die tonale muziek, dat vindt hij. Als je dat nu nog in de lustert, dat is de achteruitgang. Dus.
0: Ja, ik heb even snel wat gelezen over hem. En ik heb het idee dat hij in het begin wel heel radicaal was. Maar hij is later ook meer gaan dirigeren. En toen heeft hij toch ook wel... Moet je dus zeggen, wat klassiekere werken ook gedirigeerd. Lijkt me dat je dan
1: hij is toch wel bekend voor de modernere repertoire.
0: Ja, dat weet ik. En ik heb het snel gelezen, hè, en ik begrijp vooral dat hij in zijn jonge jaren, of tenminste toen hij ook begon met componeren, dat hij heel radicaal was. Wat ook een
1: oké
0: keuze is in die tijd. En denk ik heel nuttig. En hij heeft duizenden prijzen al. Meestal is dat ook zo. Je krijgt één prijs en dan volgt er meestal een tweede. Dan ga je over de kaap van vijf prijzen. Ja, dan kunnen er alleen nog maar meer volgen.
1: Ik ga het niet meer kapot.
0: Maar goed, het versterkt zichzelf. Maar goed, een hele interessante man natuurlijk. Omdat ik zag dat hij ook wel, ik moet dat dan noemen, gewone klassieke werk heeft gedirigeerd toen hij wat ouder werd. Toen dacht ik, misschien is hij toen wat milder geworden, zoals de meeste mensen op wat hogere leeftijd.
1: Dat kan, hè?
0: Of klopt dat niet, deze...
1: Kan ook zijn dat het gewoon dement aan het worden was.
0: Nou, dat kan. Kijk, Jan heeft... En Jan heeft op alles een antwoord klaar.
1: Ja, als je dat tonale muziek begint te lusteren, dan... Oei, fuck. Ja, we zijn echt het gang is al bezig, hoor.
2: Bij tonale muziek kan alles en is alles correct en niets. Maar mooie evolutie van de Boulez.
0: En had jij opgezocht wat dat plie selon plie?
2: Ik denk dat ik het niet dat het niet echt een mening heeft. Het is wel, het zijn teksten van Mallarmé, die dan weer van eind 1800 zijn teksten geschreven heeft.
0: Dus, okay. Mallarmé was een Franse dichter?
2: Of? Ja, ja. Hmm. En ja, het is een van die Pantheon-dichters. En ja, een beetje de macho-cultuur die in Frankrijk en Parijs wel heerst. Er was natuurlijk onze boulet.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat zijn toch wel allemaal haantjes, hè? Zeker in de jaren 60, 70. Is er... Moi, je suis... Moi, je sais pas, mais je suis... le plus grand, l'artiste. Ja. En dat past dan helemaal in de stijl van die boulet. Dat hij dan ook alles verwierp wat er ook maar niet in zijn kraam past. Oh, okay. Maar je kan het omdraaien, want het is ook wel mooi dat zo'n types dan ook gewoon recht door zee gaan en alleen maar met hun ding bezig zijn. Het levert wel iets op. En het is altijd uiteindelijk aan de luisteraar om te beslissen, is het iets waard, hè, of niet?
0: Ja, ik denk ook wel in zijn tijd natuurlijk heel welkom zo'n andere visie op muziek, om dat te gaan exploreren.
2: Zeker.
1: Hij was van mening, dingen. Als je nu niet serieel muziek componeert en stel, dan zit je niet mee.
2: Middeleeuws. Ja.
0: Ja. Want kan je zijn muziek serieel noemen? Of,
1: Een hele periode toch wel, ja. Serieel is wel heel breed.
0: Ja, ja. Mm-hmm. En elektronische muziek was hij ook door geïnspireerd? Had ik ook even snel gelezen.
2: Dat denk ik wel.
0: Of gebruikte hij ook? En zijn leermeester was Messiaen, denk ik ook, onder andere.
1: Ja, een van de leermeesters, ja.
0: En die is hier ook al voorbij gekomen, hè,
1: Messiaen. Onder andere vorige week zelfs nog.
0: Vorige week, kijk. Ik heb niet geluisterd. Sorry.
1: Oh, schandalig. Vandaar dat jij hier iemand niet kunt volgen.
0: Ik zat op de camping.
1: Ah, ja. Hoe hadden dan die camping niet kunnen zeggen, kunnen we even door die horens afspelen?
0: Ik had gewoon via internet... ik heb het niet gedaan.
2: Geen probleem. De Boulez was ook een inspirator van Frank Zappa, bijvoorbeeld. Hè.
0: Ja, want hij heeft ooit eens iets gedirigeerd, hè, ook. Wat dacht ik, of hij wilde een samenwerking met Frank Zappa. Hij heeft een stuk door Zappa gecomponeerd, heeft hij volgens mij gedirigeerd of zo.
2: Ja, Zappa was een heel jonge jongen, die kreeg als een bliksemflits... viel hij op twee stijlen, dat was Johnny Guitar Watson en de Pierre Boulez en een paar van die avant-garde dingen. En hij dacht van, wat
0: goeie combi.
2: Is dat? Ja, dat is een perfecte combinatie. En inderdaad, in het midden zit Frank Zappa dan.
0: Ja, en ik geloof dat hij, want hij had natuurlijk, Frank Zappa had natuurlijk op latere leeftijd kanker, denk ik. En toen heeft hij nog, vrij laat heeft hij nog een keer kunnen verwezenlijken dat hij eigenlijk klassiek stuk, dus aanhalingstekens, heeft geschreven en dat hij dat dan heeft kunnen dirigeren nog
2: het
0: laatst van zijn leven.
2: The Yellow Shark is het.
0: Ik weet niet de naam, maar ik weet wel die actie, zeg maar. En dat, toen was hij eigenlijk al, wist hij dat zijn einde nabij was en toen heeft hij nog kunnen verwezenlijken.
2: Ja. Prostaatkanker.
0: Ja.
2: En dat leverde het liedje op, Why Does It Hurt When I Pee?
0: Ja,
1: oké.
0: Ja. Yellow Snow is natuurlijk ook een allusie op de Yellow Snow pissen in de sneeuw.
1: Ja.
0: Lijkt mij.
1: Dat zou wel eens kunnen, hoor.
2: Dat is het grapje.
1: Als ik pis in de sneeuw, dan ligt er voor meestal niet veel sneeuw niet meer.
0: Nee, dat is waar. ik ben niet zeker, maar ik heb altijd gedacht dat Yellow Snow ook ging over urine in de sneeuw.
2: Het is een grapje. Hè. Het liedje gaat over Nanook, de Eskimo boy. Watch out where the huskies go and don't you eat that yellow snow.
0: Oh, precies, ja. Dat is dus urine van de huskies.
2: Ja.
0: Extra geel.
2: Goed, zijn we uitgepruilmond en we gaan...
1: Ik zal nog even het stukje presenteren. Hè. Dus het zal gezongen worden door Elizabeth Lawrence en Phyllis Bryn Jolson, gedirigeerd door Pierre Boulez zelf en gespeeld door het BBC Symphony Orkest. Het eerste deel Don hebben we al gehad, het tweede deel improvisatie nummer 1 hebben we ook al gehad. En met teksten van Mallarmé hier ook dus. Dan gaan we nu verder met improvisatie nummer 2, waar we vorige week al een beetje een intro van hebben gehad, maar dat gaan we niet half spelen. Dan komt improvisatie nummer 3 en dan de tombe.
0: Oké, ben benieuwd.

0: We luisterden zo net naar Pierre Boulez, Pli, Selon Pli, met teksten van Mallarmé, gezongen door Elisabeth Lawrence, Phyllis Bryn Gilson, gedirigeerd door Pierre Boulez zelf en als orkest het BBC Symphony Orkest.
1: Kijk eens aan.
2: Proper, proper.
1: Ja, ik heb een... Ik zocht eigenlijk op Pierre Boulez. En het eerste wat ik zag was... Dat zijn... Het eerste wat ik zag was dat zijn huis te koop stond. En hij is eigenlijk 10 jaar geleden overleden. En nu sinds een week of zo staat het te koop.
2: Oké. Okay.
1: En hij woonde eigenlijk in 2 verschillende huizen. Hij woonde in Baden-Baden, in meer een soort ouderwets huis. Maar het bijzondere aan het huis wat te koop staat, dat is een... een waanzinnig huis. En dat is ontworpen door... staat in de Haute-Provence, dus in het zuiden van Frankrijk. Vlakbij het plaatsje Saint-Michel Observatoire. En het kost 1,1 miljoen. Hmm. Wat ik eigenlijk nog vond meevallen.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Het is
1: ontworpen door Odette Ducard. En toen heb ik even op haar gezocht, want zij was een kunstenares, architecte. En het is gebouwd op een oude quarry, dus een oude steengroeven. En het is dus gemaakt van beton en van stenen van die steengroeven. Het is zo'n heel minimalistisch huis. Het is geweldig. Het is echt, er staan natuurlijk allemaal foto's op internet omdat het te koop staat. En... het is prachtig. Ook als je op haar... Ik heb even op haar gezocht ook. Waarschijnlijk heeft hij haar gevraagd om het te ontwerpen. Zij hoorde ook wel bij zo'n club artistiekelingen in die tijd. Ik denk dat het in de jaren 60 of zo gebouwd is, denk ik. Eind 50, 60. En, maar ook haar eigen huis. Niet zo groot is dat. Maar het is een prachtig huis. En ze heeft ook glasramen gemaakt voor weer andere, weet je, van die brutalistische architectuur. Daar heeft zij ook glasramen voor ontworpen, ook fantastisch. Dus het is echt wel de moeite even om op haar te zoeken. En in het huis is er ook een souterrain. En dat is het cabinet d'expérimentation sonore. De acoustic crypt. Dus dat had hij dan uiteraard laten... speciaal laten bouwen waarschijnlijk. En er stond ook nog op de site, op de verkoopsite, dat er was ook een muziekkamer die ze op het terras uitgaf. Er zijn 3 terrassen, geloof ik, daar. En is er iets aan de hand?
3: Nee.
1: Ah, oké. Okay. En er zijn... Ik ben toch even afgeleid. Dat huis heeft 3 terrassen en één... Er was een muziekkamer en die kwam ook uit op een terras. Maar dat is nu omgebouwd tot een soort master bedroom. Dus, en het is ook een waanzinnig mooie omgeving. En toen heb ik nog, dus ja, zo in de Provence, aan de muziek. En dan had ik nog even gezocht van, maar als hij in 2016 is overleden, waarom wordt het nu pas verkocht? Is het van zijn vrouw nog of bla bla bla? En toen ben ik gaan kijken. Maar hij was een closeted homosexual. En hij had een assistent, maar dat was dus eigenlijk ook zijn vriend. En die noemde die altijd... die stelde die voor aan zijn omgeving als de valet. Als de bediende. Wat natuurlijk erotisch dan wel weer interessant is. Maar ja, hij heeft zijn
0: duidelijke verhoudingen.
1: Hij heeft zijn geaardheid altijd verborgen gehouden. Maar het zou natuurlijk best kunnen dat...
2: die valet daar nog 10 jaar
1: gewoond heeft. Dat die gast daar nog gewoond heeft en dat hij inmiddels ook is overleden. Dat heb ik niet meer opgezocht. En dat het daarom nu te koop staat. Maar hij heeft ook een zuster, Pierre Boulez. En ik las wel even dat... ik las dat ergens snel of dat klopt, weet ik niet. Dat de toegang tot het huis werd dan wel aan de zuster ontzegd door de valet. Maar verder, ja, ik kon verder niet zo
0: veel. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje de meid van de pastoor, zo.
1: ik weet niet, ik ben niet mee, maar goed.
0: Ik weet niet, ik kom uit zo'n katholiek dorpje, dus pastoors mogen niet trouwen, hè.
2: Maar de meid... Maar
3: iedere pastoor had wel een meid.
2: Die inwoonde.
3: En dat was altijd de meid tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ik begrijp hem. Oké, okay, dus... Dus dat was nog een soort van... maar kijk zeker, zoek even Odette Ducard op. Want fantastisch. Ja, prachtige dingen die ze heeft gemaakt.
2: Oké, mooi.
1: Ja.
2: En we gaan dan een inzamelingactie. 1.000.001 was het dat we bij deze beginnen.
1: Ik zag dat huis. En van die geweldige trappartij zit erin. Elke trap heeft zo zijn eigen karakter. Maar zo van die open trappen. Hè? Ik vind dat zoiets moois. Hè? Dus dat er geen onderkant of zo'n trap zit. Maar dat die open is. Dat daar zo, dat je zo van die treetjes hebt met dan een dunne stalen constructie bijvoorbeeld. Oh, ik vind dat, daar ben ik zot van. En dat huis had dat dus.
3: Ja, we zullen een accountvulling opstarten. Dan kunnen we daar de tweede afdeling Radio Centraal Frans op richten.
1: Oh god.
2: Perfect.
1: Oh man, ik zou dat wel zien zitten.
2: Een beetje Centraal Frankrijk ook. Dus.
1: En het zit dan ook nog eens een keer op een hoge plek waar je goed kan uitzenden.
3: Perfect.
2: Midden tussen de bosbranden dan.
1: Ja, en dat zal wel de toekomst zijn, ja.
2: Inderdaad, ondertussen horen wij, genieten wij verder van de middagmuziek van Bonocchini.
1: Lunchmuziek met gebakken appeltjes en pruimpjes.
3: En pruimen.
2: En koffie. Maar, een switch, een schaakbord. Switch.
3: Dacht aan Haydn.
1: Mm-hmm. Ja, nou.
3: Haydn is een van de grootvaders van de strijkkwartetten, de symfonieën.
1: Wanneer leefde Haydn?
3: 1732 tot 1809.
1: Mm. Oké.
2: Okay. Zo laat barok dan.
3: Nee, voor klassiek.
1: Moet wel correct zijn, hè?
3: Nee, Haydn is... als we spreken over het klassicisme, dan is Haydn toch een van de namen die als eerste valt.
1: Just is just,
3: ja. Dus boerenkomaf. Gefascineerd door muziek, bestudeerde alle partituren, al laten meten te keuren, blijkbaar. Zong in het koor, hè, een knappe koor. Toen hij 17 moet stoppen, kwam hij helemaal om van de honger, blijkbaar. En op een gegeven moment is hem aan het hof van Esterhazy benoemd en dan is het eigenlijk helemaal vertrokken geweest.
1: En hoe, weet je, nou ja... Ja. Sorry dat ik dat nu vraag, maar ik ben dan echt benieuwd naar die overgang van super armoede en dan toch aan dat hof terechtkomen. Dan ben ik altijd benieuwd hoe ontstaat zoiets. Wat is die eerste stap?
3: Wat is de eerste stap? Even kijken. Hè?
1: Waarschijnlijk misschien al iets componeren of niet. Of al heel goed kunnen iets bespelen en daardoor een beetje bekend worden.
3: Ja, dus het begon inderdaad met in dorp muziek te spelen. Met geïmproviseerde instrumenten die hij vaak zelf mochten. Of dat hij met zijn arm over zijn... het strijken was met zijn andere arm om het na te doen. Of dat hij dan zelf in lapeleer spande over iets om te drummen.
1: Zo interessant.
3: Op een gegeven moment is hij dan naar Wenen verhuisd. Dus dat zal waarschijnlijk minder boer geweest zijn. Daar is hij dan inderdaad bij het Stephansdom jongenskoor gegaan. Wat is ja. Te weinig eten kregen, dat is een soort van. Ja, dat zeg je. In de context van die tijd, ik ken hem niet helemaal, maar hadden wel meer van die dingen.
1: Ze werden een beetje uitgebuit.
3: Ja, ze mochten zingen, ze kregen wel iets. Maar ook niet te veel.
1: Ja. En toen kwam de baard in de keel.
3: Ja, dat zal dat wel zijn, inderdaad. Rond de 17 is vrij laat, hè?
1: Ja.
3: Toen probeerde hij ook al te componeren, met vallen en opstaan, door eigen zeggen. Had zoiets van. Hij dacht in het begin dat. Een stuk pas af was als het helemaal verdronken in een blad van vol met noten. Was soms ook wel boeiend, kan zijn. En dan op zijn 17e inderdaad uit het koor. Dat was geen verbetering voor zijn toestand. Dan begon hij wat arrangeren, te componeren, op straat te musiceren. Af en toe wat les te geven. Ja, overleven, hè. Soms 16 tot 17, 18 uur per dag. En tussen zijn tijd bestudeert hij dan nog muziek. Vooral Carl Philipp Emanuel Bach toen zijn interesse. Hoe dat het dan gebeurt, dat weet ik niet, maar volgens mij is hem dan gewoon opgepikt.
2: Ja, ik denk dat ik het een beetje...
3: 1761.
2: Een beetje gevonden heb, want hij gaf dan muziekles om de broden, inderdaad. Ook grappig. Op een gegeven moment, omdat je over die baard in de keel sprak, er werd ernstig nagedacht in de familie om hem te castreren.
1: Ja.
2: Op het moment dat hij zou de baard in de keel krijgen. Maar hij is dan toch vanaf gestapt. Hij heeft dan gekozen voor inderdaad de moeilijke armere weg. En het was via muzieklessen dat hij gaf, dat hij dan toch bij bepaalde zangeressen terecht kwam in het begeleiden van. En dan kwam zo'n zangeres, bracht hem in contact met operacomponisten. En dan is hij waarschijnlijk op die manier een beetje de weg naar het paleis van de Estrades is gevonden.
3: Ja. Ja, en daar hadden ze een budget blijkbaar.
2: Mecenaat ook.
1: Ja. Wist hij dan ook in... hij is niet in armoede gestorven. Hij is wel... Heeft het dan goed gedaan?
3: Ik denk het niet. Wacht, kijk eens even een klein biografieke bij. Hij zat toen in Engeland. Oh nee, hij overlijdt. Het laatste zin ik. Hij overlijdt op 31 mei 1809... En tijdens de dodenmis klinkt Mozart's Requiem. Zeg je Mozart's Requiem op een mis kunt afspelen?
1: Ja. Helemaal dik in orde gekomen hoor.
3: Het heeft hij ook helemaal overleefd. Hè? Dus hij heeft ook dacht ik Mozart lesgegeven en zo.
2: Ja. Nu, het is duidelijk, het is absoluut natuurtalenten. Dan
3: die nee, absoluut niet.
2: 100 en, ja, maar ja, als je opgepikt wordt en je bent al zo bezeten van jongs af door zingen en dan componeren, want hij wou echt componist worden, hè?
3: Nee, hij had absoluut interesse, hij was geen natuurtalent. Blijkbaar was het in het begin echt wel met vallen en opstaan. Het is gewoon een keiharde werker.
2: Oké.
3: Okay. En Mozart was een natuurtalent. En ja. Hij die er gewoon, ja, is gewoon die zo gepassioneerd door muziek dat hij, ja... Maar het was niet dat hij als kind...
2: Blijkbaar,
3: dus denk zo over.
1: Dat is gewoon, nee.
3: Ja, er continu met muziek te zijn, is hij erin gegroeid.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Terwijl bij Mozart was van jongs af aan. Ah ja. Ja, is er ook wel van jongs af aan op getraind in een andere omgeving, natuurlijk.
1: Ja, maar, ik denk, je kan een natuurtalent zijn en als er dan niks met dat. Als er geen werk gebeurt, komt dat ook niet tot uiting.
2: Ja.
1: Je kan inderdaad talent hebben en dan ook veel werk doen en dan kan dat ook tot uiting komen. Ja.
2: Ja, dus het was inderdaad een werker.
3: Oké.
2: Maar gigantische productie heeft hij gehad, hè?
3: Oh ja, wacht. Ik heb hier een paar cijfertjes, hè. Eens kijken. Ik denk dat 108 symfonieën waren. Mm-hmm. 68 kwartetten volgens mij. Nee, 68 sonates, 62 kwartetten. Of zijn ik niet naar een toonbissel, maar ook niet uit.
2: 24 opera's, 125 bariton trio's. Dat telt niet op.
3: 104 symfonieën, 68 kwartetten. Ja, 62 sonates.
2: Ja, ja.
3: En dan inderdaad nog een hele...
2: 24 opera's. Jongens. En wat vind jij van hem?
3: Ik vind hem fantastisch.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Mozart heeft mij nooit niet... Je laat kunnen boeien. Buiten zijn requiem. Hè. Zijn requiem echt blij.
2: Dat komt nog wel, Jan.
3: Ik heb mijn best gedaan. Ik heb best gedaan. Maar Haydn is in essentie dezelfde stijl. Maar,
2: Haydn had ook, las ik in de Gouten, een bras met Beethoven. Ze konden niet met elkaar overweg.
3: Oké. Dat kan. Met Beethoven nog wel.
1: Dus dat waren tijdgenoten.
3: Ja. Beethoven is al een pak jonger geweest.
1: Okay.
3: Ja. Haydn is echt zo. Hij heeft de barokgeneratie nog gekend, de late barokgeneratie. In de vroege romantiekers. Schubert en zo.
2: En je had het er net over dat hij een klassieke muziek was. Dus
3: echt klassiek.
2: Ja. Dus niet de algemene vorm van klassieke muziek, maar een bepaalde.
3: De klassicistische
2: stijl.
3: Periode.
2: Klassicistisch.
3: Ja. Even kijken, 1750, 1800 wordt het ongeveer.
2: Oké.
3: Okay. Je zit eigenlijk exact Haydn in de tijd.
2: Nou, oké, okay, dat...
1: Gaan we wat horen dan?
2: Ja, hè. Dat.
3: Dus gewoon luisteren naar een strijkkwartet. Een van een echte strijkkwartet. Het strijkkwartet in Do groot, opus 20, nummer 2. Hoboken nummer 3, 32.
1: Opgenomen in Hoboken.
2: Ja, Hoboken.
3: Nee, dit is een werk, is een catalog van... Haydn is Hoboken. Zeker de hash, punt en een nummer.
2: Ah ja.
3: Hoboken.
2: Dus als een kachel voor het zakken is.
1: Iets met het kiel.
3: In Antwerpen ook en dat beter. Het is aanbaken.
2: Of zoiets.
1: Met het kiel.
2: Met de metallurgie. Ja. Met de lood in de lucht.
3: Het is gespeeld op origineel instrumenten. Uit 1700 en zoveel allemaal. 1730, 1710, 1742.
2: Ah, ja. Okay.
3: Door het kwartet Esterhazy in Amsterdam.
2: Nou, ik bedoel. En geef hem van Jetje.

0: Stilte, radio stilte.
1: Nee, want we hebben nog altijd onze Bononcini op de achtergrond. Dit is spannend.
0: Ah, kijk.
2: Samen met een bijhoud.
0: Ja.
1: Samen met onze bijhoud, ja. Ja. Ja, heel aangenaam, me zeker. Ik vond het ook een bijzonder heldere, goede opname. En dan zei jij direct van, ja, dat is Philips.
2: Dat is Philips, ja.
1: Ja. Die maakte er inderdaad wel een staat van om hun technische kwaliteit af te leveren. Hè. Ja.
2: Nou, die hebben heel goede opnames, heel veel. In verschillende genres.
1: Ja, Nederland is denk ik over het algemeen wel heel technisch en open.

0: Maar dan ook echt helemaal niks. Behalve dan dat Philips in Eindhoven zat.
1: In Eindhoven, ja. Zat zit in Turnhout ook een beetje.
2: Zijn zij echt de uitvinders van de CD?
1: Zal meestal niet, hè.
2: Want ik heb ergens ooit, dus misschien het klinkt te goed om waar te zijn bijna, maar ik las iets dat er twee heren met witte stofjassen een manier zochten om met elkaar te communiceren en dat dan de ene dat gewoon even uitvond, een schijfje met dan puntjes erin en dan een lezer erbij en dan gaf hij dan aan zijn collega en dan kon hij dat luisteren. Oh, leuk, ja, maar eigenlijk niet echt doorgedacht dat het wel eens een revolutie in de muziek zou kunnen betekenen. Maar het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
1: Ja, dat klopt, want er zijn heel wat jarenlang research tussen de twee firma's gebeurd en uitwisselingen en lange aankondigingen.
0: Werkt het met de laser eigenlijk?
1: Ja, laser is voor te... Laser voor te lezen, ja, ja.
0: Ja, en dat is dan weer verbonden aan de kwantummechanica. De laser.
1: Het zijn eigenlijk gewoon blokjes. Zoals vinyl, maar dan blokjes, bits. In een doorzichtig plastic. Dat je niet kunt lezen. En daar wordt dan een aluminium spiegel achter gezet. En door die aluminium spiegel leest hij of dat een uitstulping of een putje is. En dat zijn dan de bits. Hè.
2: En de nulletjes en de eentjes eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. En dan nog wat complexer als daarom het niet misloopt, maar zwart. Dat is de basis.
2: Oké, we hebben nog een regulier kwartier voor Scherzo in Groot Centraal.
0: Op Radio Centraal.
2: Wat denkt onze muziekmeester van de volgende 15 minuten?
1: Le Visage Nuptial van Pierre Boulez.
2: Kortweg een Boulez.
0: Iets van een uur. In een kwartier, ga je dat doen?
1: 30 minuten.
0: Nee, dat is een geintje.
1: Ja, maar plus 100%.
0: Dus is dit hoe lang duurt het muziekstuk wat er nu komen gaat?
1: 30 minuten.
0: Oké.
1: Okay. Misschien wordt hij in twee gekapt. Misschien niet.
2: En zoals steeds zijn we altijd in blij verwachting van het Kazang, wat een heerlijk programma is en op een eigen tempo. Dus we doen iets liever dat we het dan live laten doorspelen, maar het kan op elk moment met graagte onderbroken worden door Kazang vanaf 1 uur. Maar het is dan leuk dat wij in plaats van de nachtmachine op te zetten, dat we dan toch nog eventjes wat live blijven doorspelen.
1: De visage nuptial.
0: Oké, okay, gaan we afscheid
1: vijf delen.
0: Sorry, gaan afscheid. We nu afscheid nemen?
1: Oh.
0: Of gaan we dat straks doen? Of niet?
1: Oh, we zullen straks
0: helemaal
1: doen,
0: niet.
1: We zijn hier nog, hè.
2: Okay. Nog straks doen? Ja, ja. In ieder geval, ja, dankzij Birgit hier hebben we ondertussen ook even gezocht naar het huis van Pierre Boulez dat dan te koop staat. Dus je kan het intikken. Maison à vendre, Pierre Boulez. Ja. En je ziet echt een fantastisch, fantastisch, brutalistisch huis.
0: Dus heb je ergens nog een miljoentje liggen? Ze zeggen, ga ervoor. Ja. En nodig ons uit.
2: Ja, dat wel. Dat hoort er dan een weekendje. Oké. Okay.
1: De visage nuptial bestond uit 5 delen. Eerste deel is conduit, het tweede gravité en lemuré, het derde le visage nuptial, het vierde evadne, het vijfde is een postscriptum.
0: Kijk, lijkt wel grammatica, een soort werkwoord uitgangen.

0: Zo zie.
1: Dan gaan we de bananen nog geven, hè?
0: Geef de banaan aan Maarten. Nee, het is een beetje het einde van onze scherzo, het einde van deze...
1: Een beetje wel, hè?
0: Aflevering, een beetje wel. We hebben het laatste stuk van Pierre Boulez laten...
1: Ja, de visage,
0: ja. Het spelen, inderdaad. En dan is het... Dan is het de nachtmachine.
1: De nachtmachine, en,
0: ik dacht dat inderdaad, zoals jij suggereerde, de bananen uitzending episode van Klankenberg klaarstaat.
1: Ja. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, ja. Crazy fruit.

0: En dit is Marc Leclerc, ook wel bekend als Acouphène. Die man komt uit Quebec.
1: Hey there, Mr. Ice Cream Cone.
0: Chocolate, strawberry, peach, enzovoort.
1: Okay, just a minute.

Acufin, chocolate, strawberry, van alles, peach, vanilla en ook banana. En de volgende artiest heet Walt Tapper en het nummer heet eveneens Banana.

Walt Tepper, Banana, van de album Tree Hugger. En dit is Jaga, jazzist, Banana Fleur Overhauled in een Clark remix. Klankenbergen nog tot 2:30. Met bananen.

0: Klankenbergen. Muziek zonder grenzen. Met Jaga Jazzist. En dit is de Jazz Roush Big Band. I want to be a banana.
1: A baby shows up.

0: De Jazz Rose. Big Band. In een Slatic remix. En dit is Senor Coconut. What is coconut? Maar het gaat ook over een banaan. U zal het wel horen.
1: What is coconut?
2: Coconut is a fruit from Brazil. And it's very sweet. And cocoa, we say the cocoa from the man. The cocoa is from the cocoa from the man is two cocoa. Two cocoa and one banana. That is coconut.

Een gezelschap uit Japan, Inoyama Land. Hier nou Banana Jazz Quartet van Jaikal Maxim.

Weldon Irving, Bananas. En het volgende wordt een koffertje van een Leo-nummer, Banana Split. 50-foot combo.

Goedemiddag, goedemiddag. U luistert naar Captain Brunch, tweewekelijks programma op Radio Centraal 106.7. Vandaag krijgt u van mij een eclectisch mixje van hedendaagse combias. Enjoy!

0: Dit is, voor zover ik weet, Radio Centraal en het is maandag 20 juli 2026. En we hebben een paar mensen in de studio. En wat hebben we daarnet gehoord eigenlijk?
1: Words van Mathilde D.
0: En wie is Mathilde D?
1: Dat ben ik.
0: Oei. En van waar die naam?
1: Het is een afgeleide van van mijn tweede naam, Mathilde.
0: Mathilde. En hoe maak je die muziek? Hoe kom je erbij om muziek te maken?
1: Ja. Ja. Wat een vraag.
0: Dat is een goed antwoord.
1: Ja, voilà. Kijk. Maar, ja, het is zo. Het moet, het kan niet anders. Het jeukt, het kriebelt. Het is een ziekte, een besmetting, DNA.
0: En zo'n creatieproces, hoe gaat dat in zijn werk? Zo.
1: Met veel doorzetting, eenzaamheid, vallen en opstaan, opnieuw beginnen, zoeken.
0: Ja. Je zingt altijd in het Engels of in het Nederlands? Of?
1: Ik zing in het Engels, ja. Ik ben dus van Gent, niet van Amsterdam. En ik heb dus een ontzettend Gents accent. Zeker de R.
0: Okay.
1: En voilà. In het Nederlands ga ik er niet aan beginnen. En het is ook zo trendy om alles in het Nederlands te doen nu.
0: En wat zijn eigenlijk de interessante dingen van Gent eigenlijk?
1: En Gent?
0: Ja, buiten de Gentse feesten.
1: En buiten de Gentse feesten. Dus je moet er een andere Gentenaar voor hebben, denk ik, die dat komt bejubelen. Ik woon daar.
0: Oké. Okay.
1: En voilà. Ja. Ja, qua cultuur. We staan niet aan.
0: Jawel, nee, er is iemand aan de deur.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Ik kreeg bericht dat er iemand aan de deur staat.
1: Moet ik nu wat vertellen over Gent?
0: Je moet niks, maar ik bedoel, ik vraag maar iets, hè.
1: Ja, qua cultuur, Gent, het is ook niet te groot, dus oké, dat is goed.
0: Ja, en hoe lang zing je al? Hoe lang treed je op en hoe moet ik dat zien, u?
1: Ik speel nu 15 jaar, ja. Het eerste project was bij Pieter Jan de Waalen ook en met allemaal muzikanten, dat heette Mary and Me. En dat was meer zo, een soortje ongeregeld. we werden zo wat vergeleken met de Velvet Underground. Niet omdat we echt zo klinken, maar omdat we gewoon zo dingen doen. Hallo, goedemiddag.
0: En je compagnon is ook muzikant?
1: Ja.
0: En wat soort muziek maakt hij? Als je een micro opneemt?
1: Hij werkt mee met mij, behalve op Mathilde D. We hebben samen ook een elektronisch project, dat heet Gauss.
0: Hoe heet dat, Gauss?
1: Gauss.
0: Gauss. En wat is dat, een eend of gans of zoiets? Nee,
1: nee, Gauss is naar de wiskundige Gauss.
0: Oké.
1: Okay. Voilà. Kent hij van de curve, maar die was ook een...
2: Astronomicus,
1: ja. En meer naar daar, naar het... Heeft iets, Gauss was ook de oude benaming van de mathematische fluxberekening voor whatever, dat iets met aantrekking en afstoten heeft, en dat past wel bij een dansproject.
0: Ik doe dan eigenlijk ook multidisciplinaire projecten.
1: Gauss is dansmuziek, ja.
0: Ja. Ja. Maar je bent ook beeldend kunstenaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat soort performance doet je?
1: Performance als beeldend kunstenaar?
0: Ja, of...
1: Geen, nee. Nee. Ik maak videoperformances, maar ik perform niet zelf daarin.
0: Ja.
1: En alleen eigenlijk video werken gewoon, met mensen. Of, ja, vooral.
0: En welk liedje zou ik nu spelen van u?
1: De zon schijnt Forever Today. Forever Today is nu onze single voor de zomer en voor de zon. En komt uit op de nieuwe plaat Blood Games die we voorstellen 6 december in de Kazematten in Gent.
0: Kazematten, waar is Kazematten?
1: In de buurt van de Dampoort. En okay. Alle info kan je vinden op mathilde.be of op Instagram.

0: Nu zitten we terug in de ether. Dus Koen, ik zal je micro openzetten. Dan...
1: Nee, sorry.
0: Ah ja, je verwacht vragen?
2: Ja, ik denk dat, ja. Aan jou.
0: En wat wilt je met die muziek bereiken?
2: Ja, weet je, uiteindelijk willen we allemaal liefde en wereldvrede. Ja, met dit project, de eerste plaat, The Broken Heart of Mathilde, heb ik begonnen in corona. Toen de tweede plaat van Gals moest geannuleerd worden. Prachtige plaat, nooit kunnen spelen door corona. En dan had Pieter Jan even genoeg van de muziekwereld. En dan heb ik alleen beginnen schrijven en dus een ander instrumentarium gezocht. Strijkers en piano. En wat ik daar... En corona was zo'n tijd van verstilling en dan kwamen zo de demonen naar boven. En bij heel veel mensen, ook bij mij... En ja, ik merkte ook dat ik veel gemeenschappelijke demonen had met andere mensen zo. Die konden dan onderling 's nachts praatjes maken. En ik heb van dat geschreven, hoe dat eigenlijk was voor mij om zo wat op te groeien in mijn patriarchaal gezin. En het is een klein beetje... emanciperend, de album. En voilà. En het heet The Broken Heart of Mathilde.
0: En welke liedjes staan erop? Misschien kan ik er iets van spelen.
2: Bijvoorbeeld... ja, wat misschien... ja, ik hou enorm veel van The Cornfields. Of misschien...
1: The One Man Rebellion.
2: The One Man Rebellion. Come Dance, zullen we dat doen? Come Dance heb ik geschreven voor mijn moeder. Die is vlak daarna gestorven en ze heeft het nog kunnen horen.

0: Dit zijn nog altijd welgeprezen prijzen, Centraal 106,7. En het is nog altijd maandag, de 20 juli 2026. En er was juist een vraag in de studio die niet voor de micro werd geuit en die nu zijn vervolg gaat krijgen, hoop ik dan.
1: Ja, of ik kwaad ben.
0: Hoe kwaad ben jij?
1: Ik weet niet hoe wat kwaad, hoe dat ik dat moet... Ik ben soms verbouwereerd. Hoe hoog mijn kwaadheid, ja, tot aan het heelal en soms gewoon niks. Je kan verbouwereerd zijn door situaties, door oneerlijkheid, door oorlog, door misogynie, waaruit ik dan ook schrijf en ook mijn beeldend werk maak. En tegelijkertijd ga ik dan op zoek naar de systemen die erachter zitten, de dogma's die we willen blijven in stand houden om onze samenleving toch zo geregeld te houden zoals onze cultuur ze kende. Alsof dat iets is dat niet zou kunnen bewegen, terwijl dat het enigste is wat zou moeten bewegen. En misschien maak ik mijn werk in de hoop om daar zo aan die fundamenten een keer zo te kunnen vroeten dat het wat schudt en dat men er eens opnieuw over zou nadenken. Van daaruit werk ik. En dus, ja, het feit dat ik dat doe, heeft natuurlijk wel te maken met dat ik helemaal niet akkoord ben met hoe dat sommige dingen gaan. En dat is aan kwaadheid. Maar ik loop niet gans de dag te vloeken. Dat niet. Oké? Ja. Ja. Het is een beetje hoopvol ook. Ja. De mens is wie dat we zijn en van waar dat we komen en ons potentieel dat we hebben. En ook deze ongelooflijke mooie aarde, want ik hou enorm van de bomen en de natuur en zo. Wat dat we daarmee doen, we hebben zoveel potentieel. Maar ja, op een of andere manier benutten we dat soms op de slechtst mogelijke manier. En dat is vreemd.
0: En Koen, hoe heb je haar ontdekt?
1: Koen?
2: Kwaadheid, is dat is een emotie. En voor veel mensen is dat negatief.
1: Ah ja.
2: Ik vind dat een positief iets, kwaadheid. Dat wil zeggen dat je eigenlijk dat niet normaal vindt, dat je niet wegkijkt.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk is het een positief iets.
1: Ja. Ja.
2: En dat onder de aandacht brengen, vind ik iets moois. Iedereen vindt kwaadheid negatief. Nee. Je moet eigenlijk kwaad durven zijn.
1: Ja, ja. Dat is
2: en
1: wel...
2: En dat ben jij, dat ja. Hoor je ook.
1: Het is zo wel, zoals u het zegt, ja. Ja. Dus, voilà.
0: Oké. Moet ik nog een kwaad liedje spelen?
1: De wolf is kwaad.
0: De wolf is kwaad. Komt eraan. Ik ga technisch een diensttrap opbellen. Die staat nog even in een film, maar het is ongeveer geland.
1: Oké.
0: Dit is even de meditatieve stilte waar we voor bekend zijn.

0: Versus op de radio. Als het stil is.
1: Het is niet stil. Met de vorige liedjes had ik toch
2: hier. Ja, dan konden we het hier horen, ja.
3: I don't know how many times a day.
2: Maar heb je dat misschien stil getrokken?
3: Just one person.
2: Ja.
3: There were different people. The whole time I was there, I was telling myself, be strong, be calm, and the end of this will only take a moment.

0: Het is wel gedaan. On the G.
1: Mooi, hè?
0: We waren hier over de straat bezig, niet? Hè?
1: Ja.
0: Anyway. Was het verschil nu en tegen in uw teksten en uw muziek tegen het begin, tegen 15 jaar geleden toen je startte?
2: Ik denk dat ze een beetje absurder waren eerst. Bij Mary and Me. Ja.
0: En waarom is dat veranderd, denk je? Is het serieuzer geworden?
2: Ik vind de wereld wel een beetje serieuzer geworden.
0: Ja.
2: Of ik ben er mij meer van bewust, ik weet het niet.
0: En, ja. En wie zijn... We zijn de voorbeelden waar je vroeger naar opkeek of die je beïnvloed hebben?
2: Ja, die vraag krijg ik altijd. En dat zijn zo... er zijn zo'n paar nummers die ik echt ongelooflijk goed vind, maar nooit echt zo'n artiest. Heel veel klassieke muziek, omdat ik... Ja, ik heb lang klassiek ballet gedaan. Dus dat heeft mij wel gevormd. En dan zijn er echt zo... Ja, nummers die ik ongelooflijk vind. Ja.
0: Daar straks sprak je over de Velvet Underground.
2: Ja, wel, wij werden daarmee vergeleken. Ja.
0: Nico.
2: Ach ja, ik kende dat niet, dus ik ben dan een plaat gaan halen. Opgelegd thuis en nou ja, die zingt vals, dus ik vond dat vreselijk. Maar eigenlijk was er wel iets in dat timbre toen. En misschien moeten we... Iets luisteren van... Ja, we laugh?
3: Dat dacht ik ook.
2: Ah ja, oké. We gaan eens proberen of we iets kunnen draaien van Mary and Me.
0: Oké, ik sta klaar.
4: Oui.

0: Dus de micro staat open.
1: De
0: micro staat open. Je mocht zeggen wat je wilt natuurlijk, maar als je maar weet dat iedereen het hoort. Dit was van een ander van 2010, heb ik begrepen.
2: Ja, dit is Mary and Me. En het nummer heet We Love. En is in 2010 uitgekomen. En we toen geschreven ook al voor de... een beetje over naar aanleiding met de Palestijnse kwestie in het hoofd. Als je elkaar blijft bestoken en altijd vergelding zoekt, dan blijft het eeuwig doorgaan. En we zijn nu 15 jaar later. En op de komende plaat heb ik daar weer een nummer over geschreven, over de absurditeit van telkens te gaan vechten voor wraak, voor die broeders, voor de gevallenen, voor de eer, voor de vrede, voor. En dan... Zo. Voilà.
0: Ik had dat kunnen uitnodigen voor... Ik had een festival georganiseerd met het Nomades Gaza-project uit Den Haag.
2: Ja.
0: Een paar maanden geleden, in het Raamtheater. En die hadden dus de oppervlakte van de Palestina in een installatie gegoten. Dus we konden de mensen zien hoe groot dat eigenlijk maar was, Palestina. Want dat is eigenlijk niet echt groot, eigenlijk.
2: Nee.
0: Dus die hadden eigenlijk een ruimte met veel te zuilen gemaakt. En als je daar binnen stapte, dan verstilde alles. En dan markeerden ze elke dag de doden van de Palestijnen en de Joden in die vilte zuilen, eigenlijk. En zo waren die... die waren van Den Haag, maar die waren eigenlijk 33 jaar artistiek actief in de Gazastrook.
2: Mm-hmm.
0: Met opleidingen voor kinderen van tekenen en schrijven. En, en die waren dan voor de eerste keer in Antwerpen. Ja. Ik ben dan, ik denk, 10 dagen hier geweest. Met lezingen. Filmen. Dus eigenlijk had ik u toen moeten kennen en laten optreden.
2: Ja. Dat had. Helaas. Het is voorbij, dus ja.
0: Okay. Maar ik kan wel... Ik kan het natuurlijk wel doorlinken naar hen.
2: Ja,
0: dat kan ik natuurlijk wel doen. Dat
2: zou fijn zijn, ja.
0: Ja, ik zal dat straks doen. Want nu hebben we het programma en ik zie dat de Koen heel aandachtig naar mij aan het kijken is. En die verwacht waarschijnlijk een heel diepzinnige vraag, maar... Ja, zo diepzinnig zijn ik op het moment niet echt, eigenlijk. Ja, maar hoeveel liedjes heb jij?
2: Hoeveel liedjes heb ik?
0: Over Palestina gecomponeerd.
2: Ik heb de plaat die nu komt, die we dus in december uitbrengen, waaruit Words komen en Forever Today... gaat over oorlog en de absurditeit van oorlog. En het album heet Blood Games.
0: We zijn nu volop, de technische dienst is volop op zoek in het universum naar...
2: Naar iets, maar naar wat?
3: Heartbeat.
2: Heartbeat. Heartbeat gaat natuurlijk ook daarover. Dat is McCall's, dat is het eerste... Het titelnummer van de tweede plaat van Chaos is elektronisch. Dat is het prachtige tweede album van Chaos dat gesnuffeld is tijdens corona. And here we go.

0: Ja. Ik verwacht iets.
1: Ja, ik ben uw naam vergeten, want hij heeft niet...
2: Pieter Jan.
1: Hoe heb jij deze muziek achter elkaar? Je hebt dit nummer gekozen en waarom heb je dat gekozen?
2: Well, ik heb dit gekozen omdat het thematisch aansloot bij We Laugh van Marianne Me en ook thematisch aansluit bij de nieuwe plaat van Mattie Ledé. Omdat het gaat heel vaak over de absurditeit van oorlog en elkaar doodschieten. Terwijl dat, en zeker dit nu specifiek, Heartbeat, gaat dan over dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde opgebouwd zijn. En dus uw bloed is hetzelfde als het mijne. En
1: wat zeg je nu?
2: Uw hart is hetzelfde als het mijne. En toch vinden we redenen om elkaar toch zo slecht te vinden, om elkaar neer te halen. Dat is absurd. Het is belachelijk.
1: En waren dat de enigste liedjes die daar... Zijn er nog die je daar kunt aan reigen?
0: Ja, het volledige komende album... ongeveer 50% van mijn oeuvre als beeldend kunstenaar. Bij Human No More van Mary and Me ook. Mm. Ja, wel veel. Ja.
1: Ik heb...
0: A Walk van Gals heeft dan eigenlijk wel meer te maken met ook de ecologische crisis die daaraan verwant is natuurlijk.
1: En kunnen we iets opzetten?
0: En Intensity ook eigenlijk. Zullen we eens Intensity doen? Dat is van Gauss.
1: We kunnen doen wat we willen hier.
0: Oké.
1: Hier en nu.
2: Intensity?
0: Ja.

0: Nou ja, dus juist, ik moet de luisteraars triggeren. We zijn bezig met een mailart project en dat noemt Victory by Joy. First B-Day van Victory by Joy. En we zijn er gestart. En de duizenden, dus kaartjes die al binnen zijn. Straks is er iemand met de fiets komen leveren. Spank Mond, ze geeft les, of Gaf geeft les. Een academiefotografie, bekende fotograaf. In minstens Antwerpen, ik denk heel België. En hij heeft me aangeraden om zijn zoon te laten meespelen met zijn groepje Onzin. Ik heb dan zo anderhalve minuut geluisterd voor ik naar hier kroste met mijn fiets. En ik ga hem zelfs bellen, de man van Onzin. Zino Moons. Mag een telefoon verwachten. Binnenkort. Als ik van deze mensen, van deze lastposten verlost, en dan bel ik Zino.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus iedereen die beroemd wilt worden, die moet eigenlijk een postkaart of een brief of iets dat door de post kan vervoerd worden. Vroeger waren dat stoelen, dacht ik. Als je genoeg postzegels op de stoelen plakte, dan moest de post dan meenemen. Die tijd is spijtig genoeg voorbij. Anders kon je ook een trein vol plakken als je dan ergens naar Berlijn wilde of zo. En je plakte genoeg postzegels op een trein, dan moest de post je meepakken, hè. Maar dat is niet meer. Maar hoe lang bestaat dat? Mailart bestaat 100 jaar, zoiets. Langer? De bekendste mailart kunstenaar van België, kent je die?
2: Nee.
0: Uit Wellen tegen Hasselt. Guy Bleus, de bekendste. Die heeft zijn huis ongeveer inzakt. Met de mailart die er overal opgestapeld ligt. Maar ik weet niet zeker, maar ik dacht dat deze mailart project is die niet opgevangen door het smak in Gent. Ik weet dat, ik dacht dat Guy Bleus altijd graag zijn mailart aan Jan Hoed had laten samenwerken. Dus nu kent je de bekendste, maar in Gent zit er ook een paar. De broer van Herzelen, die is ook een van de actieve mailart kunstenaars. Kroxapox, kent je Kroxapox?
1: Ah, ja, ja.
0: De man die Kroxapox runt, dat is broer van Herzelen.
1: Ah ja?
0: Ja, absoluut. En die doet een soort...
1: Is toen zij?
0: Mail art act. Die stuurt dan brieven aan een collega, kunstenaar, en die zitten dan van alles uit te wisselen.
2: Die ook, zelf stuurt ook brieven?
0: En er is ook een bekende...
1: Excuse?
2: Flip stuurt toch zelf ook brieven?
1: Flip van Kouteren stuurde ook brieven, ja.
0: Flip van Kouteren, daar heb ik nog niks van ontvangen. Die is ooit wel eens een keer bij me thuis geweest, ja.
2: Het overleden zijn, denk ik, hè. Hij stuurt brieven naar overleden...
1: Ah ja, gelukkig dat je nog niets gekregen hebt.
0: Zo ver zit ik nog niet. Ik zit onderweg waarschijnlijk, maar... Ja. Dus ik heb eigenlijk van Tokio, ik kan ze voorlezen, wacht, ik kan even geduld, ik kan een meditatieve stilte inlassen, want ik kan mij van mijn stoel bewegen. Ja, zet de muziekje op, fantastisch idee. Gelukkig heb ik verstandiger mensen in de studio die eigenlijk mijn programma vormgeven. Ik zal hem vragen als toekomstige technieker. En er is nog iemand, ik hoor een deur en ik verwacht een vierde gast.
1: Ik zou eigenlijk graag die van mij...
0: Daar is een verre. Hoe kom je hier binnen, Daniel? Hoe kunt je binnen? Ik heb er geen knop.
1: Wat kan je... Ah ja, de river.
0: De river, doet maar. Yes.

0: Is nu gaat ervoor. We nemen eerst een mooi blok papier en daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een bison. Vandaag gaan we een bison tekenen. Bij het tekenen van je bison mag je goed lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al en de staart en de lijf met pootje. Heb een bison ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze bison. En die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de rug houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een sabioom. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bisons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
1: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

0: Sinta en ik ben vandaag in de studio met Birgit.
1: Jawel, hoor je mij?
0: Ik hoor jou.
1: Ah, ik hoor mezelf niet zo goed door de koptelefoon, maar het ligt misschien aan het volume van mijn koptelefoon.
0: Ik weet niet waar het bakje staat. Heb je het gevonden?
1: Jawel,

0: Dat is beter.
1: Super. Goedenavond, Birgit.
0: Goedenavond, Leo. Dit is al de tweede keer dat ik vandaag op Radio Centraal ben. Dus ja. Misschien hebben de mensen inmiddels al wel genoeg van mij. Al die duizenden luisteraars.
1: Ja, dan jammer voor hun, want ik ga inderdaad een gesprek. Allee, we gaan wat praten.
0: Goeie
1: vandaag.
0: Instelling.
1: En naar wat muziek luisteren. Jij hebt wat nummers doorgestuurd van harmonie en meerstemmig zingen.
0: Juist.
1: Is dat iets waar je zelf ook mee bezig bent?
0: Nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig, hoewel zang altijd wel iets was wat mij fascineerde. Ik merk dat ik zelf op de radio ook vaak, toch wel heel vaak gezongen muziek draai. Omdat de menselijke stem en zeker, ja, vrouwenstem, ik ben geneigd vaak vrouwen te draaien. En ja, ik vind de menselijke stem iets magisch. Ik luister ook graag naar jazzzangeressen die zo heel experimenteel met hun stem eigenlijk omgaan. Mm-hmm. Dat is iets wat mij enorm fascineert. Ik denk ook het improvisatiegehalte, de vrijheid die ze daarin opzoeken. Dat vind ik iets, ja, dat fascineert mij. En het leek mij ook altijd fijn om zoiets te kunnen doen. Maar ik vind het ook altijd wel super eng om met zingen en zo. Dus mm-hmm. Daarom had ik besloten, ik heb al een beetje gezongen hoor, maar dan wel meer in mijn eigen comfortzone. En nu dacht ik, kom, ik ga me opgeven voor een meerstemmige zangworkshop in Frankrijk. Nee. Van een week. En er stond dat er basiservaring nodig was. Nou, die had ik niet echt. Ik heb ooit heel even bij een koor geprobeerd. Maar de dirigent was niet zo'n vriendelijke man. Die was nogal neerbuigend. Dus toen heb ik 3 keer gedaan of zo. Dus ja. En dan heb je altijd meer stemmigheid natuurlijk. Want dan moet jij mm-hmm. een bepaalde melodielijn zingen. En andere zingen dan een andere melodielijn. Yeah. En dat komt dan samen. En maar goed, dus in het begin was het wel even, pittig. Omdat de meeste, nou, iedereen, behalve nog één iemand anders, die hadden daar wel allemaal ervaring in. En ik dus niet.
1: Ja.
0: Dus toen was het wel even.
1: En wat moest je dan, allee, wat was de ervaring waar ze op doelde of zo?
0: Ja, dus het waren bekende, bestaande nummers. En dan worden die opgedeeld in verschillende stemmen. Dus je hebt een bas en dan heb je nog een, ik weet niet precies hoe dat allemaal heet, maar soms in 2 stemmen, soms in 3, soms in 4 stemmen. Ja. En dan zing je allemaal je eigen lijntje. Mm-hmm. En je eigen lijntje op zich is niet zoveel bijzonder, maar als dat dan samenkomt, dus die verschillende melodielijnen samenkomen, dan is dat magisch. Dat is onwaarschijnlijk. En ik vind dat ook heel knap van de persoon die dat leidde, want zij zong dan altijd gewoon even al die stemmen. Ja, die van tevoren. Hè? Dus dat is een ongelooflijke skill. Als je dat is natuurlijk oefeningen. Skills zijn oefeningen. Dus. Maar dat vond ik ook. En zij had ook een. Ik luisterde ook heel graag naar haar, degene die de workshop leidde. Dat was Marie. Even denk, wat is haar achternaam nu? Kom ik straks wel op. Marie, maar ze heeft ook een. Ze heeft een reggae band.
1: Ja, leuk.
0: En zij is dus de lead person van de reggae dub. Een reggae dub band. En zij schrijft ook nummers eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik luisterde ook heel graag naar haar, omdat zij kon zo. Ze had zo'n bepaald register als ze dan zo haar. En we zaten in een kelderruimte met een hele mooie akoestiek. Mm. Ja, dat is toch wel. Een hele mooie. Ja, ik weet niet. Fijne ervaring. Maar ook, het was ook heel confronterend. Tenminste, ook wel heel spannend, omdat ik ook, ook wel onzeker ben geworden op een bepaald moment. Ik ben er doorheen gekomen.
1: En omdat je dan?
0: Nou, omdat je voelt dan die groep. Het was eigenlijk een hele sterke groep, mensen die al vaak samen zongen. En wat voor mij, wat ik heel moeilijk vond in het begin is, het klinkt nou heel stom, als je zo, en je moet zoiets zingen, maar je hoort naast je, gaat die partij helemaal anders. En het is heel lastig om daar niet op in te haken. Je hoort die anderen en je wil meedoen met die anderen. En dus het is soms echt wel even zoeken naar wat je nou juist moet zingen. Om dat soort van recht te krijgen in je hoofd of zo. Mm-hmm. En dan als je het feit dat je dan het idee hebt dat je het verkeerd doet of zo. Dat is gewoon, Ja, ik weet het niet. Iedereen staat dan zo te zingen. En jij, als jij dat dan verkeerd doet, wat niet zo vaak gebeurde, maar die angst om dat verkeerd te doen, dat vond ik dan toch wel. Dat was confronterend voor mij.
1: Maar ik vraag me af of dat dan inderdaad iets met die groepsdynamiek ook te maken heeft of zo. Want ja, ik heb zelf ook af en toe doe ik zo. In Antwerpen is er ook zo meerstemmig koor.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik weet niet of je dat kent, Alcantar.
0: Nee.
1: Maar dat werd dus gegeven door de stiefvader van een vriendin van mij. En zij was daar altijd heel lovend over. En ik vind zingen ook heel leuk. Dus ik ben daar aan veel naartoe gegaan wel. Dat was vooral in het najaar van 2025 dat ik veel ben geweest. Maar dat was heel laagdrempelig.
0: Ja.
1: En dat was wel ook gewoon meteen erin vliegen en meteen ook die meerdere zanglijnen tegelijkertijd aanleren in één les. Alleen dat je zo dan drie stemmen had en dan groep 1, 2, 3. Maar we moesten ook wisselen. Maar nu zijn wij groep 3, dit, dat.
0: Ja, ja.
1: En ik vond dat ook heel moeilijk om... want wij moesten dan eerst niet die tekst leren, maar dan gewoon zo de melodie. Maar ik vind dat juist moeilijker zonder tekst. Hmm. Omdat ik meer die melodie onthoud met tekst of zo. En ik deed dan ook in het begin altijd heel vaak fout, als het gewoon die melodie was. Omdat ik dat dan gewoon vergat of zo. Dat was zo niet per se... Ik kreeg daar niet echt stress van, omdat die groep heel aanvaardend was of zo. Ja. Dat was echt een mix van altijd al mensen die daar jarenlang komen, maar ook mensen die voor de eerste keer daar zijn. En daardoor creëerde dat wel zo'n ontspannen sfeer. Ja. En die man die dat leidde, Bart, dat was ook gewoon super... niet oordelend of zo.
0: Juist, ja.
1: En dat was wel fijn, denk ik, om...
0: Ja.
1: Om dat dan te doen.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet hoe dat dan was bij jou. Was
0: ja, dan... nou... de docenten was super fijn. En dat was ook een beetje de reden dat ik het gedaan had. Ik had haar zo een beetje gegoogeld gedaan. Ik dacht, ik denk, mijn haar gaat me wel oké voelen. Dus ik heb haar na de eerste dag wel gelijk aangesproken. Gezegd van, jeetje zeg, ik voel me echt hier een beetje in een onzekerheidsmoeras wegzinken. En die heeft dat gelijk ter harte genomen. En we hebben dan gelijk gebabbeld en zo. En dan heeft ze de dag daarna... Ze was sowieso van plan om veel met improvisatie en zo te gaan werken. De eerste dag was een beetje... Ze zei ook, ja, ik ben er heel hard ingevlogen de eerste dag. En omdat die groep zo sterk was, ging dat ook heel snel vooruit. En dus zij zelf had ook wel zoiets van, ik had dat misschien anders moeten aanpakken. Maar goed, ik vond haar oké, hoor. Dat was het niet. En de groep zelf, achteraf was het ook allemaal oké, hè. Maar de groep zelf, ja, ik weet het niet, dat... Er is wel een moment geweest, maar dat was wel meer naar het einde toe, dat ik... dat is een te lang verhaal. Maar in ieder geval kwam erop neer dat iemand wel, omdat ik een partij... Het kwam er uiteindelijk op neer dat ik die partij goed zong. Maar ja, wat is goed en wat is fout? Bij mij is dat ook allemaal niet zo belangrijk, maar je voelt bij sommige mensen dat heel belangrijk is. Hè? Ik zong die partij in feite goed, maar zij dacht dat het anders was. En die ging echt zo, die stond dus naast mij en die ging weg van mij. Die ging ergens anders staan.
1: Oh.
0: En dat was de reden. En toen dacht ik echt van, wat is dit voor iets, joh?
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Is niet oké.
1: Nee.
0: Is echt niet oké. Maar goed, dat was een beetje het einde van de week. Toen had ik zoiets van... En toen heb ik ook...
1: Dat is echt zo, ja.
0: Maar toen heb ik wel direct, toen we die nummers gingen doornemen, toen heb ik direct de docent aangesproken, heb ik gezegd... Heb ik echt zo duidelijk gezegd, volgens mij is er hier verwarring in deze groep, of dat stukje wat wij moesten zingen, over wat we nu in feite moeten zingen. Dus wat is het eigenlijk? En toen bleek dat wij het juiste eind had.
1: Ja. Dat was het.
0: Maar ja, dan heb je zoiets voor, waar ben je mee bezig? Goed, fout, what the fuck, wat maakt het allemaal uit? Het gaat over vrijheid, toch? Maar ja, in ieder geval, uiteindelijk is het goed gekomen. En toen hebben we veel rond improvisatie gewerkt. In kleine groepjes. Sorry, ik heb over stem gesproken. En daar gaat mijn stem. Ze hebben veel... en dat was wel, ook wel, vond ik ook wel super spannend. Maar dat vond iedereen spannend. Dat je zo in kleine groepjes gaat jammen. We hebben heel veel gejamd.
1: Yeah.
0: Ja, dat is wel... Ik vond dat wel een coole ervaring. Jammen zo met je stem op. Dus je kreeg een paar ingrediënten. En dan ging je met een groepjes jammen. Maar... Het hangt dan ook wel weer van het groepje af of dat dan lekker gaat of niet. Maar we hebben ook met de grote groep gejamd. En dat was wel magisch op een bepaald moment. In het begin was het wel moeizaam. Maar er was tijdens die week waren er ook dansers die aan het werken waren. Okay. En het einde hebben wij, wat we hebben gedaan is, wij hebben als zangers gejamd. En die dansers zijn dan weer op gaan reageren. En wij weer op die dansers. En toen hebben we wel een magisch momentje meegemaakt.
1: Oh, dat is wel fijn.
0: Dat was onwaarschijnlijk mooi. Dat is echt cool. En dan merk je ook wel, daar ben ik wel meer in mijn element. Omdat ik heb veel ervaring met improvisatie. Yes. Dus ja, en ik ben natuurlijk ook danser geweest. Dus ik heb ook nog wel een beetje bewogen en zo. Maar dan gewoon het feit dat je daar, dat het open is, dat je kan doen wat je wil. Dan voel ik ook totaal geen schroom meer. En dan heb ik geen onzekerheid meer. Want niks is goed of fout. Het is gewoon goed luisteren. Ja. Goed luisteren naar elkaar. En dan merk je soms dat, dat is voor soms voor mensen heel moeilijk om te luisteren. En eigenlijk gaat improviseren, gaat over luisteren naar elkaar.
1: Ja. Ja, dat is wel interessant eigenlijk dat je zegt. Want ik denk dat inderdaad voor sommige mensen het misschien makkelijker is om zo die vooraf gemeten dingetjes juist uit te voeren. Maar die dan misschien meer struggelen met het horen en het aanvoelen van de anderen en daarop reageren of zo.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, hoe leer je zoiets eigenlijk?
0: Ja, door te doen. Ja. Want je merkte wel aan de groep dat in het begin was het super uit de comfortzone. Ook voor mij, want ik vond omdat het, ik ben nou gewend te improviseren, maar niet zozeer met stem. Dat was voor mij ook nog wel een stapje of zo, om te improviseren met mijn stem. En, maar uiteindelijk merkte je wel dat het voor hun, dat ze in het begin vonden ze het heel ongemakkelijk, maar dat ze toch ook wel steeds meer erin begonnen te groeien. En dat je dan het feit dat je ineens als groep moet presenteren bij die dansers, dan ben je ook ineens een groep. Want jij bent de groep. Je hoort bij de stemmers en de anderen zijn de dansers.
1: Ja, ja.
0: En dat maakte dat je ook ineens meer een groep werd. En dat maakte het ook wel heel bijzonders. Dus uiteindelijk was het wel een hele mooie ervaring. Ja.
1: En bij hoeveel waren jullie dan met die designgroep?
0: Volgens mij 17 of zo.
1: Ah, ja.
0: Dat is toch wel wat.
1: Inderdaad.
0: Ja, dus het telt ook wel. Als je natuurlijk improviseert, telt dat ook snel op. Dus als het zo'n grote groep is, moet je echt heel goed luisteren. Omdat anders wordt het heel veel te snel een cacophonie.
1: Ja, ja. Ja, ik kan zeker bij Alcantara doen we dat ook soms. Maar dan, dan wordt dat inderdaad soms zeker ook wat je zegt van je moet tegelijkertijd luisteren naar de mensen, maar als er iemand vlak naast je staat die zoiets anders aan het doen, is dat heel moeilijk om je eigen ding te blijven. Alleen gaat je vaak die andere toon overnemen.
0: Maar op zich zou ook niet. Tenminste, ik heb minimale ervaring nu erin, maar ik had het gevoel dat het juist vaak heel goed is om mee een ander te versterken. Dat je dan krijg je ook een soort optelsom. Dat je misschien een iets ander, een klein verschilletje pakt, maar dat je wel meegaat in die stroom. Dat maakt het vaak.
1: Ja, en dat is ook wel sowieso, ook al zing je dezelfde de toon, iemand stem is sowieso anders en klinkt ook anders.
0: Precies.
1: Dus, als je een nummer nazingt van, zeg maar, Nina Simone of zo, gaat nooit als Nina Simone klinken. Ook al zing je dezelfde noten.
0: Dat vond ik wel, was echt mijn ervaring dat het iets is. Het is iets onwaarschijnlijks, die stemmen. Mm-hmm. Inderdaad, met die klankkleuren, dat je echt naast iemand staat. Dat je denkt, zingt die nou dezelfde toon? Mm-hmm. Ja, die zingt dezelfde toon, maar heeft zo'n andere stem.
1: Ja, dat is soms moeilijk. Allee, ik weet dat zo, want ik volg ook zangles. En dat mijn zangleraar ook zei van in het begin dat je eigenlijk niet nummers van mannelijke zangers mocht nemen, omdat je dan in de war geraakt van welke toonhoogte dat heeft.
0: Ja, kan wel hoor.
1: Maar zelfs, ik heb dat ook soms met dat ik zo iets, dat ik naar mijn zangleraar ging en dat ik zo was van, ja, volgens mij zing ik dit verkeerd of zo. Dat ik zo'n nummer had van iemand dat ik aan het zingen was en dan zei die van, oké, zing dat eens. En dan was hij zo van, ja, dat is toch gewoon, je doet dat toch goed, dat is toch juist. En dan zo, ja, maar die heeft een veel, want ik heb een hele, ken je Beth Ditto? Van Gossip.
0: Ik denk het wel.
1: Mijn stem is ook een beetje zo heel hoog en scherp.
0: Oh ja.
1: Of zo, zo'n beetje schel.
0: Met veel of weinig lucht.
1: Ik kan met veel lucht zingen, is het wel meer zonder lucht. Omdat het is zo twang.
0: Ja, dat heb ik dus geleerd, die twang. Ik wist niet dat het was. Dat vond ik wel bevrijdend. Want op
1: dat is heel fijn, hè?
0: Waar wij zo'n koortje aan doen, toen zei ze, ja, twang. En ik had zoiets, waar gaat dit over? Maar dan op een bepaald moment werd het wel duidelijk wat het was. En dat was voor het eerst dat ik dat heb aangeraakt bij mijn eigen stem. En ik dacht, dat is super cool.
1: Twang!
0: Ja, dat is zo. Dat zijn niet vaak wat die zwarte zangeressen vaak doen als van die achtergrondkoortjes. Ja, dat is geweldig.
1: Ja, dat is eigenlijk een van de eerste dingen dat ik... Mijn stiefmama heeft mij eigenlijk een beetje eerst zangles gegeven voordat ik... En zij zei van, ja, dat is het belangrijkste dat je moet aanleren in het begin.
0: Ja.
1: Om eigenlijk zonder pijn aan je keel of zo te kunnen zingen en luid te kunnen zingen.
0: Ja.
1: En echt die kracht eruit te halen. Maar ik moet inderdaad zo vaak van die... ik doe dat vaak bijna elke dag mijn zangoefeningen. Maar dan moet ik dus ook zo van die twang-oefeningetjes doen. En dan denk ik altijd zo aan mijn buren, die denken waarschijnlijk... Ja. Want je moet ook heksengeluiden of zoals een baby huilen.
0: Nou, dat zijn allemaal twang. Dat gaf zij als voorbeeld en dat werkte enorm goed.
1: Ja.
0: Ja, en dan doe je dat gewoon zonder na te denken, omdat je die baby nadoet. Want ik merk wel wat bij mij heel goed werkt als ik mij voorstel dat ik iets nadoe. Want zo benader ik vroeger altijd zang. Ik heb zowel in theater dan ook gezongen en zo. En dan hadden we zo'n nummer gemaakt. En dan stelde ik mezelf altijd voor dat ik een achtergrondzangeres was van Arno Hintjes. Dat was zo'n nummer waarin die zangeressen zo heel een beetje ook mee zo roepend. En dan stelde ik mij gewoon voor dat ik... Dan deed ik hun gewoon na en dan lukte dat.
1: Ja.
0: En anders zou het me niet lukken.
1: Ja, dat is. Maar dat is inderdaad gewoon een soort ding waar je moet ingaan of zo.
0: Ja.
1: Ik weet dat ook... Mijn zangleraar, noemt Kees, die vraagt dan ook vaak zo van... kan je het nog gemener maken of viezer maken?
0: Ja, dat soort theatrale instructies zouden goed voor mij zijn.
1: Ja.
0: Dat werkt ook weer niet bij iedereen, maar dat zou bij mij goed werken. Ja. Ja, het is heel... Ik heb echt heel veel geleerd ook, omdat ik... Ja, van de stem, daar weet ik eigenlijk niet veel vanaf.
1: Ja, dat is heel interessant, dat je er zoveel mee te doen...
0: Ja.
1: Dat ik nog iets dat ik ook grappig vond. Dus ik wou een distortion leren. En dan zei Kees ook van, je moet eigenlijk doen alsof je een baby bent die zijn broek kakt. En dan ineens kon ik dat doen.
0: Juist.
1: Dus inderdaad, waarschijnlijk zoiets, iets primal of zo, dat je daarmee kunt connecteren.
0: Ja, waarschijnlijk. De stem is wat dat betreft toch echt een... Als je iets projecteert, als je iets voorstelt, dan... Dan als het zo allemaal heel technisch wordt, dan merk ik dan... Dat vind ik veel moeilijker.
1: Ja. En dat is inderdaad wel, want je hebt daarvoor nooit zangles gevolgd?
0: Nee, ik heb nooit zangles gedaan. Nee.
1: Ja, ik denk inderdaad als je bij de foute persoon terechtkomt of zo. Want ik heb ook al wel gehoord van vriendinnen die dan zo meer klassieke zangles hebben gevolgd. En dat inderdaad heel technisch is. En dat die zangleraars ook heel streng zijn en heel... Ja, negatief feedback geven eigenlijk. Van zo, dit is niet juist in dit aspect. En ik denk, zeker als je een bepaald niveau hebt, dat wel nuttig is om echt zo tot in de details te gaan en daarop in te zoomen. Maar ik denk, als je begint en je stem leert kennen, dat je die schaamte daar echt van af moet halen. Omdat anders blokkeert je gewoon je stem.
0: Ja.
1: En ja, die vriendin van mij, die is ook gewoon gestopt met zangles. Ja. Omdat die... stress kreeg van het idee dat zij moest daar gaan zingen en dat die zangleraar haar ging afbreken. En dan denk ik zo van, dat is super jammer, want die heeft een keigoeie stem, maar je bent gewoon bang. Of alleen een vriendin van mij die gitaarles heeft gevolgd en die gitaarleraar was super gemeen altijd en nu wil hij geen gitaar meer spelen.
0: Nee.
1: En dan denk ik zo van, ik snap het, op een bepaald niveau moet je wel echt heel perfectionistisch zijn en maken al die kleine technische details uit, maar in het begin moet je echt...
0: Het is vrijheid. De stem is zoiets, ik weet niet. Je laat jezelf zo zien in je stem.
1: Mm-hmm.
0: Huh? Toch? Dat is toch?
1: Yeah.
0: Dus dat is zoiets, moet een hele veilige sfeer zijn, denk ik. En hoe beter je je voelt, hoe vrijer je voelt, hoe veiliger je voelt, hoe beter dat zal lukken.
1: Exact. Ja.
0: Mijn idee betreft creativiteit sowieso. Ik zag laatst een documentaire over 3 of 4 operazangeressen.
1: Dat
0: was wel cool. En een van die zangeressen beschreef opera zingen als veredeld schreeuwen. Vond ik wel interessant, want ik denk ook wel dat ze... Dat is volgens mij ook wel zo, want het gaat natuurlijk heel erg om het volume, wat je moet maken ook.
1: Mm-hmm.
0: En je merkte ook aan haar, die was het plezier in het zingen. Die had veel aanleg, dus het is bij haar... Ja, die is er zo wel ingerold en dat is zo wat doorgegaan. Altijd heel hard gewerkt natuurlijk. Maar je merkte ook, als ze erover sprak, het was met weinig plezier hoor. In de omstandigheden dat ze ook als operazangeres moest functioneren. En ze was nu zo 70 of zo. En ze was zo zelf met iets begonnen, nog steeds heel klassiek en zo. Maar je merkte dat ze zo... Ze begon een klein beetje haar plezier terug te krijgen. Mm-hmm. Terwijl je dan ook weer een andere vrouw zag. En die, die ging maar door.
1: Ja.
0: Dus het is ook zo, ja. Ik begrijp dat ook wel weer. Als het dan zo 100% je leven is. Dat je op de een of andere... Die had zich ook zo'n heel... Die was ook wel... Ik denk, dat ging haar ook wel af. Het was niet dat het heel ver buiten haar lag. Maar dat was zo'n grote vrouw. Ze had bijna zoiets... Ja, mannelijks klinkt dan zo fout, alsof dat dan niet zou horen bij een vrouw. Hè? Mm. Maar stevige vrouw, ook zo veel volume, ook veel volume innemen als ze zo... Nou ja, eigenlijk ook wel een vrouw kan zijn.
1: Gewoon imposant.
0: Onzin, ja. En, maar je merkte dat hij zich nog heel erg vasthield aan die rol die ze altijd speelde als opera diva.
1: Mm-hmm.
0: En ze kreeg dan nog hier en daar wel wat, toch wel werk, ging dan nog steeds door. En je merkte echt van, dat was heel haar identiteit. Dus zou ze daarmee stoppen, zou ze ook echt heel haar identiteit verliezen.
1: Ja, dat lijkt me ook moeilijk.
0: Ja, als je zo, ook voorstelbaar.
1: Versmolten bent.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk sowieso dat plezier daarin houden. En ik zei ook van, ik heb daar juist al gezegd even, maar ik had vanmorgen ook op YouTube... zo een groep gevonden van zo Russische jonge vrouwen die zo samen een meerstemmig koor hebben of zo.
0: Ja.
1: En die daar dan altijd zo een hele choreografie bij doen. En die hebben ook speciale outfits aan en make-up aan en zo.
0: Ja.
1: En ja, ik denk als je gewoon zo deel bent van iets en die je daar gewoon plezier in kunt hebben, dat echt veel doet. Dus.
0: En hoe groot? Nou, ik zou het wel graag willen horen, ten eerste.
1: Ik zal eens,
0: met hoeveel zijn ze? Weet je dat toevallig?
1: Ik weet daar niet van buiten, maar ik kan er 10, wel opzoeken. 10,
0: 20, 30, 40?
1: Minder wel. Ik denk inderdaad ook zo 15 of zo.
0: 15, oké. Okay, ja.
1: Maar ik kan het wel eens opzoeken.
0: Nee, maar het is niet zo... Ik dacht, is het een koor van 50 of is het een koor van... Nou, maar dan weet ik ongeveer.
1: Nee, maar ze noemen Spokanki.
0: Hmm.
1: Dus ik zal eens luisteren.
0: Ja.

0: Zo, dat was dus Spokanky met Chovane. En ik heb het opgezocht en ze zijn met acht. Dus minder dan ik dacht. Ja, wel indrukwekkend. Maar ze hebben dus echt zo van alles en ja, altijd een hele video bij en zo.
1: Ik ga dat opzoeken.
0: Dus
1: En was het nu Russisch, zei je dat?
0: ja,
1: Ja.
0: precies.
1: Echt super. Ja.
0: Ja.
1: Swingend, hè. En ja,
0: Ja.
1: swingend en opzwepend. En ja,
0: Ja.
1: ik wil wel meedoen dan, eigenlijk.
0: Ja, en soms denk ik echt van, ik wil ook zoiets maken. Allee, gewoon, dan
1: Ja.
0: krijg ik zo zin om zo ook iets te doen.
1: Ja, en dan zingen en dansen tegelijk, dat is zo. Ik vind het gewoon het beste wat
0: Ja.
1: er is. Ik vind het beste wat er is.
0: Maar het is ook wel niet makkelijk om
1: Nee.
0: tegelijkertijd te dansen en te
1: Ja,
0: zingen.
1: nou wel, ik
0: Cool.
1: bedoel, ik moet dan, als ik dat zeg, moet ik aan musical denken.
0: Ja.
1: Daar vind ik ook, als meisje vond ik dat ook superleuk, maar dat is niet iets waar mijn ambitie zou liggen. Maar zo in dat folklore gedoe. Dat je zo en kan klappen en kan een beetje
0: Ja.
1: ritme maken en zingen, dat.
0: Ja.
1: Zodat dat ook niet te, dat is dan ook niet te ingewikkeld.
0: Ja, niet zo echt een volle popstar performance op high
1: Nee, nee, nee,
0: heels met een choreo en dan.
1: nee. Nee, maar ook zeker met groep.
0: Ja.
1: In groep is het zo fijn, omdat als je zo samen synchroniseert, dat is zoiets, dat is ook zo fijn. Dat telt zo op. Samen
0: Ja.
1: bewegen.
0: Dat is, maar ik heb wel steeds meer zo vrouwenbands die zo op mijn feed verschijnen of zo. Dat ik
1: Ah,
0: ben
1: dat
0: van,
1: is
0: ah,
1: wel.
0: dat is wel leuk dat er zo steeds meer vrouwen samen muziek beginnen te maken.
1: Ja,
0: Dus,
1: ja.
0: ja, dat is
1: Ja.
0: gewoon iets wat ik ook wel echt heel graag wil doen.
1: Ja,
0: Zo,
1: goed idee.
0: ooit. Mensen vinden. Maar ja, wij gaan al samen een muziekcursus
1: Ja,
0: beginnen in
1: inderdaad.
0: september.
1: Ja. Dus wie weet,
0: Voor muziekproductie.
1: komt
0: Misschien
1: het
0: kunnen we
1: wel
0: daar ook mensen
1: samen?
0: scharrelen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ik zou nog steeds, ja, ben nog steeds heel verlegen daarin of zoiets. Dat ik denk van,
0: Ja.
1: vraag mij van, wil je een eindregie doen van een bepaald soort theater? Dan heb ik direct zoiets, oh ja, weet je, daar heb ik geen stress van. Ja,
0: Ja.
1: tuurlijk. Maar zo met zo zingen en zo met muziek, ja, ik weet niet. Ik denk altijd, ja, het zijn mensen die dat allemaal zo goed kunnen. En dan denk ik van, tjoh, voel ik me altijd een beetje.
0: Maar ja, je hebt ook een verschil tussen. Allee, ik denk dat er bepaalde kwaliteiten zijn dat iedereen heeft of allee, niet heeft. Of zo. Bijvoorbeeld, ja, realistisch gezien gaan we niet misschien de volgende, ik weet niet, gekke we gaan niet Céline Dion worden of zo qua stem. Of misschien
1: Nee,
0: niet.
1: nee. De ambitie bij mij is er. Kijk, jij
0: Ja.
1: bent nog jong. Maar ik. Hoewel, ja, dat klinkt ook zo flauw. Maar ik zit in een fase dat ik die ambitie wel heel erg kan loslaten.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, het gaat ook niet per se om ambitie of zo, maar
1: Nee.
0: eerder gewoon een soort het plezier daar ook in
1: Ja,
0: brengen.
1: dat is het.
0: Want ik denk gewoon van, ja, zelfs alleen een vriendin dat ik nu heb, eerst eigenlijk had ik haar gecontacteerd omdat ik samen met haar muziek wilde maken. Omdat ik zag dat zij ook daarmee bezig was. Maar we hebben dat uiteindelijk nog nooit gedaan. Ik ken haar nu al 4 jaar of zo.
1: Ja.
0: En dat vind ik echt jammer.
1: Ja.
0: Echt jammer, omdat ik gewoon. En zij is ook heel bang.
1: Ja.
0: Zo. En dan merk ik zo van, ja, dat is eng, maar ja, als je het niet doet, dan.
1: Ja, eigenlijk, er is ook niks te verliezen. Het is gewoon gaan.
0: Nee, ja.
1: En
0: En
1: dan,
0: het mag ook
1: ja.
0: gewoon slecht zijn of zo. Allee, het hoeft niet direct
1: Dat, juist. Ja.
0: een hit te zijn of gewoon het beste dat je ooit hebt
1: Het moet
0: gemaakt.
1: slecht zijn. Misschien is dat soms een goede insteek. We gaan nu iets
0: Ja.
1: doen en het moet gewoon echt slecht zijn.
0: En ik vind dat ook gewoon interessant om een soort relatie te verkennen op die manier. Omdat je
1: Ja.
0: met iedereen een andere dynamiek hebt. Dat merk je al in gesprek. Maar zeker als je muziek maakt samen. Ik heb ook al wel met wat mensen samen muziek
1: Oké.
0: gemaakt.
1: Ja.
0: En met mijn neef bijvoorbeeld gaat dat heel goed
1: Ah
0: samen. Wij
1: ja.
0: kunnen echt zo op elkaars ideeën gewoon zo meteen ingaan. En zo gaat
1: Ja.
0: supersnel. Ja, met mijn vader is dat iets moeilijker soms. Alleen omdat hij zo een bepaald idee heeft van wat de
1: Ja,
0: stem moet zijn of zo
1: oh.
0: in zijn
1: Ja.
0: muziek dan. En dan ben ik zo, ja, maar nee, ik wil dat zo doen. Of ja, met mijn zus kan ik heel goed samen onze stem zo. Allee, wij kunnen samen goed improviseren met onze
1: Ja,
0: stem.
1: tof.
0: Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon interessant ook om zo'n dingen te verkennen.
1: Ja.
0: En er hoeft zelfs niet per
1: Ja.
0: se een bepaald definitief eindproduct te zijn. Maar nee.
1: Dus de verkenning is inderdaad fijn. Hè? Ja, ik had toen met die cursus had ik zo een groepje. En dan dat was echt zo, was zo vier dames waren we. En een heel jong meisje erbij. En dan ik en dan nog een wat oudere dame. En dan nog iemand die zo wat tussenin zat qua leeftijd. Maar dat was een hele goede combi. Mm-hmm. Gewoon qua werkmethode of zo. Want dat merk ik dan wel. Als je dan zo moet gaan samenwerken met mensen. Neiging om eerst heel erg te gaan zitten praten. Maar ik heb echt zoiets van, nou, we gaan dus niet praten. We gaan gewoon beginnen. Yeah. Gelijk beginnen. En die stapte daar gelijk in mee. En toen... Ja, en die voelde elkaar heel goed aan. Dan was het ook echt een heel leuk resultaatje. Mm-hmm. Maar vooral een heel fijn proces.
0: Ja. Ja, precies. En ik denk dat gewoon... Alleen vroeger deden mensen dat ook gewoon samen in de avond. Gewoon samen zingen. En
1: dat is misschien dat is een deel van aantrekkelijk van wat we net hoorden. Dat is dat folklore stuk. Ja. Want dat is echt zo in Roemenië en Bulgarije. Ja, ik ken dan vooral dat Oostblokstukken. Mm-hmm. Dat is zoiets, ja, normaal om samen te zingen, te dansen en te musiceren.
0: Yeah.
1: Dat hier is dat eigenlijk niet, hè? Komt bijna niet voor.
0: Nee, ik was vorige zomer met iemand aan het daten en zij zei ook van ja, wat mij opvalt in België is dat mensen zo schaamte hebben rond hun stem.
1: Ja.
0: Dus zeker rond zingen of zo.
1: Ja.
0: Dat je echt zo'n soort schaamte hebt en dat niemand je mag horen of zo.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk inderdaad super jammer, want we gebruiken wel heel de tijd onze stem om te praten. en zingen is eigenlijk gewoon ook maar een manier van klank maken. En eigenlijk voor mij voelt dat toch veel natuurlijker aan dan praten zelfs.
1: Ja, ik ben eraan te geraken. Ik voel me, ik heb dus zo... maar bij mij heeft het... Ik ga daar nu op in, maar... niet omdat ik me daarvoor schaam, maar dat... Nu geen plek, maar bij mij heeft het echt te maken met... met vroeger of zo. Niet mijn stem kunnen laten horen. Zo gewoon niet mogen zijn.
0: Yeah.
1: Daar heeft het met mij... En ik ben wel een emotioneel, intuïtief persoon. Dus dat heeft met mij heel erg die... Bij mij heeft het heel erg daarmee te maken. Mm-hmm. Een stem, want met mijn. Dus kennelijk dans was altijd iets dat lukte dan wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar met stem is bij mij altijd wel eens heel erg in stapjes moeten gaan.
0: Yeah.
1: En ik heb dat hier ook al eens gezegd op de radio. Voor de radio is in die zin voor mij wel een beetje een emancipatie geweest. Omdat je dan. Ik moest spreken voor een micro. En ik doe dat wel graag op zich. Maar ik begin. Ik had daar wel heel veel stress van. En dat heb ik echt absoluut niet meer. Dus dat is wel. Dat is toch door de radio. Radio
0: Exposure.
1: Centraal. Dank u wel, Radio Centraal.
0: Gratis therapie.
1: Ja.
0: Dat is wel inderdaad... Ik denk enerzijds super moeilijk of zo... als je inderdaad je stem niet hebt mogen gebruiken of kunnen gebruiken... om dan ineens te beginnen zingen. Maar ik denk dat dat ook wel de manier is waardoor je dat best kunt... helen of zo. Of, allee, ik weet niet, dat is... Via je stem dingen vrijmaken, dat is... Ja, iets dat niks anders kan vervangen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel moeilijk om daar te geraken. Allee, want nu dat je dat zei, moest ik ook zelf denken van... Ik heb al heel mijn leven gezongen of zo, maar dat was inderdaad altijd heel zacht. En met heel veel lucht.
1: Ja.
0: En dus, die twang of zo, dat was voor mij bijvoorbeeld een heel moeilijke oefening in het begin... En ik weet dat Kees ook zei van, we gaan jou in de kracht zetten of zo. Van 10 nummers zingen. En dan, nu zegt hij van, jouw stem woont echt in die twang en in die cool. luidheid of zo. En dat is inderdaad iets dat ik nooit dacht dat ik bij mijn stem was. Ik dacht altijd dat heel zacht, heel lucht en heel ingetogen. En ik heb ook zo'n nummers dat ik dan in die stem heb. Ik kan dat nog steeds wel zo zingen, maar... Nu voel ik ook van, de ander voelt veel natuurlijker aan eigenlijk. Maar dat is een proces inderdaad, zoals je zegt, met stapjes. En je moet daar echt doorheen breken of zo. Je leert je lichaam daardoor ook wel, denk ik, beter kennen.
1: Ja. Ja, want ik heb het nu, die twang heb ik natuurlijk voor het eerst gedaan. En wij waren met z'n allen in een kapel.
0: Ja.
1: En dat is op zich dan nog wel veilig, want je hebt een, dat is een goede manier om te beginnen, laat ik het zo zeggen. Want er is heel veel, hoe kan je het zeggen, weerkaatsingen. Dus je hebt dan een heel rijk geluid en je bent omringd door anderen die het ook doen. Dus dat voelde wel heel veilig. Maar als ik daaraan denk dat je dat dan zo alleen bij een docent doet of zo, dan krijg ik nu al een beetje stress. Terwijl ik dat dan wel wil doen, hè. Ik ga dat doen, hè. Ik ga dat absoluut doen, hè. Maar als ik daar nu aan denk, denk ik van, oh, wat eng.
0: Ja, dat is wel interessant. Ik denk, want in een groep zingen is toch ook niet zo... Ik kan me dat nu inbeelden, als je juist voor de eerste keer echt zingt in groep, dat juist heel intimiderend is.
1: Ja, het was even omdat ik het gevoel had van, die kunnen allemaal iets wat ik niet kan. Maar op een bepaald moment voelde ik ook wel van, wow, ook met dat improviseren dacht ik, wow, ça va, dat komt wel goed of zo. En ja, dan vond ik het juist wel veilig, omdat je dan, ja, je wordt ook gedragen door de anderen. Door de anderen hun stemmen. En dat vond ik wel heel fijn. Ik dacht, het hangt niet van mij af. Als ik even niet meedoe of ik doe het wat zachter. Ja, nobody knows. Want het publiek dus, als ik dan over aan den, ik denk altijd gelijk aan het publiek. Nobody knows, want ja, de anderen dragen dat wel.
0: Ja. Yeah.
1: Maar als... Dus dat gaf mij op dat moment wel vrijheid. Om dat te proberen.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Dat is wel inderdaad zo dat je dat zegt. Maar ja, ik denk inderdaad daarin ook van wat voor soort persoon of wat voor ruimte dat die docent creëert.
1: Ja, dat was
0: heel bepalend.
1: De docent was fantastisch. Ja. Echt waar, ze was geweldig gewoon. Ze gaat nu, ik ga nu weer iets van haar volgen. Ze zit in Gent, maar ik ga speciaal naar Gent.
0: Geïnteresseerd.
1: Ja, Marie Bogaert heet ze. Oh, ja. En ik weet nu haar achternaam. En ze geeft heel veel cursussen met meerstemmigen. Ik ga zo meerstemmige R&B, soul of zoiets.
0: Nice.
1: Ga ik bij haar doen. Ja. Dus, cool. En nu stond er zo, basiservaring vereist. En ik zei tegen haar, die heb ik nu, hè, Marie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, is leuk.
1: Ja.
0: Zullen we nog een liedje van jou luisteren?
1: Ja, laten we nog maar...
0: Even zien... Golden Gate Gospel Train. Klinkt dat goed?
1: Ja, zo. Ik ben al vergeten wat dat was, maar ben benieuwd.

0: Voilà.
1: Ja, Close Harmony.
0: Ja, superleuke nummers.
1: Ja, en dan zo, zo, het zijn geen instrumenten. Zij doen eigenlijk de beat en de instrumentjes zelf. Dat is ook wel heel tof.
0: Ja, het is echt heel fascinerend wat je eigenlijk met stem alleen kunt doen.
1: Ja. Zo met dat beatboxen en zo uiteindelijk. Hè?
0: Ja.
1: Beatbox vind ik ook zoiets magisch eigenlijk.
0: Ja. Maar zelfs ook als je bijvoorbeeld werkt in Ableton en je zou gewoon je stem alleen maar hebben als instrument, kun je eigenlijk zoveel doen. Je kunt daar gewoon telkens een sample van maken en dat dan steken in een ding en transformeren tot een drum en tot een ding dat je kunt spelen dan in akkoorden.
1: Dat gaan we doen, hè?
0: Ja. Dus ik heb echt zo'n soort visie of zo, dat ik echt zo'n super, een heel soort klein album wil maken met gewoon alleen stem.
1: Oeh, zalig.
0: Maar dat is nog niet realiseerbaar momenteel. Maar het zou zo met twee soorten stemmen zijn dat ik dan heb ook en zo.
1: Ja, ik denk dat is een supergoed idee. Hè? Gewoon, het enige is, weet je, dat gaat veel tijd kosten. Dus het is gewoon een kwestie van aan beginnen en doorwerken.
0: Inderdaad. En gewoon wat skills leren. Ook mijn zangtechnieken moeten dan ook beter. Maar intussen tijd kan ik ook gewoon wat experimenteren.
1: Dus ik denk ook, je doet wat je kan en daar maak je iets van. Mm-hmm. Oeh, dat rijmt.
0: Ja.
1: Je doet wat je kan en daar maak je iets van.
0: Dat is een goede quote.
1: Ja, dat is uiteindelijk altijd in een creatief proces. Dat is waar je neemt de middelen, je roeit met de riemen die je hebt. En na 5 jaar sta je weer op een ander punt.
0: Ja, dat is het ding ook. Als je niks doet, dan raak je gewoon niet verder.
1: Nee.
0: Dus je kunt zo een,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk het gevaarlijkste, zo dat perfectionisme, waardoor je dan bevriest of zo en het niet meer doet.
1: Je kan eigenlijk nooit wachten. Je kan nooit wachten op het moment. Als ik dat dan kan ik dat gaan doen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk niet, het is gewoon beginnen en dan zie je het wel. En dan denk je over, hoor je het over 5 jaar terug, denk je, jeetje. dat zou ik nu anders doen, denk je dan. Maar ja.
0: Ja, en wou je bijvoorbeeld dat je zo vroeger in jouw leven was beginnen zingen?
1: Ja. Absoluut, ja. Ik denk wel dat het altijd een droom van mij was om in een bandje te zingen. Mm. Maar dat durfde ik gewoon niet.
0: Oh, dat zal je.
1: En ik denk wel dat ik dat echt had gekund.
0: Ja. Yeah.
1: Ook omdat ik iemand ben die graag op een podium sta en ook dansen en ook wel, ik heb daar wel gevoel voor of zo.
0: Ik zie jou ook wel.
1: Ja, maar ik hield ook altijd wel een beetje zo, ik hield ook van punk en zo, ruige meisjesgedoe, hè. dat vond ik altijd, omdat voor mij was dat zo, die expressie dan die je kon doen, hè. Dat je ook stoer kon zijn en wild kon zijn. Maar ik was daar echt, daar was ik echt te verlegen voor. Echt te verlegen.
0: Mm-hmm.
1: Daarom is het bij mij echt begonnen met dans.
0: Ja.
1: Omdat dat dan, dan kon ik wel die expressie uiten, maar dan hoefde ik niet te spreken.
0: Toen je bent beginnen dansen?
1: Ik was, toen ik heel jong was wel, maar dan was zo klassiek ballet, vond ik dan toch niet zo leuk. Maar ik ben wel serieus begonnen als ik zo 15 was. 15, 16 en dan zo 3 keer per week. En dan ben ik gewoon mee doorgegaan. En dan ben ik nooit naar een academie gegaan. Ik wilde dat wel graag, maar ik werd dan niet toegelaten.
0: Hmm.
1: Ja, waarom? Ik pas toch niet helemaal in het plaatje, denk ik. Maar dan heb ik wel professioneel bij groepen gedanst.
0: Ja.
1: Dus folkloristische dansen en dan ook hedendaagse dansen. Een beetje de keersmakerachtig gedoe.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Veel zwaaien met de hoofd.
0: Yeah. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Ja, hoe lang heb ik dat gedaan? Jeetje, dat is wel een goede vraag. Ik denk, want ik ben natuurlijk overgegaan naar theater. Ik denk tot mijn 28ste of zo.
0: Ja. Yeah.
1: En dan ben ik meer naar theater overgegaan. Maar dan heb ik dat wel ook in mijn theater altijd toch gecombineerd. Dus ik maakte voorstellingen ook samen met collega's. En daar kwam altijd wel ook beweging, een soort bewegingsstukken in voor. En dan heb ik ook wel op de Studio Herman Terling heb ik dan lesgegeven. Deed ik projecten en dat waren altijd bewegingsprojecten. Maar wel heel theatraal. Mm-hmm. Dus echt bewegingsexpressie is dat eigenlijk. Hè? Ze had ook altijd, soms zat er ook echt wel een dansje in, noem ik ook een dansje, dat dat echt gelijk is op. Maar wel, ja, een soort van. Niet een dansje wat je zou voorstellen, niet een discodansje of zo, wel met bizarre bewegingen en die dan gesynchroniseerd. Mm-hmm. Ik lig wel, ik weet niet of je Pina Bausch kent.
0: Nee.
1: Ah ja, dat was wel een heel belangrijke choreograaf voor mij. Als ik zie wat zij heeft gemaakt, zo met Café Müller en zo. Dat zijn eigenlijk echt verhalen die verteld worden middels beweging. Het is vrij abstract, beeldend ook heel mooi. Expressionistisch noemen ze dat.
0: Ja.
1: Expressionistische dans. Van mensen in een ruimte. Die, zij heeft ook later nog een voorstelling gemaakt met oudere mensen. Mm. Dat was ook super cool, omdat je natuurlijk al die beperking. Je hebt een bepaalde beperking van beweging. Het gaat niet om de technische perfectie, totaal niet. Het gaat heel erg over de zeggingskracht van een lichaam. Daar gaat het over. En het is natuurlijk ook non-verbale communicatie, is iets heel belangrijk. Onderdeel van de communicatie. En ja, Pina Bausch, dat is echt. Dat is echt dat. Het gaat echt over die intense expressie van het lichaam.
0: Ja, ik vind dat toch wel inderdaad interessant dat je zo eigenlijk dan comfortabel bent om jezelf echt in dans uit te drukken, wat inderdaad heel lichamelijk is. En toch ook, je wordt echt met heel je lichaam gezien of zo.
1: Ja.
0: Maar dan inderdaad je stem.
1: Ja, hè? Dat is echt wel gek. Ja, dat is wel waar.
0: Ja.
1: Ja, want inderdaad, met dans had ik echt nooit. Dat vind ik juist. Dat is wel waar, want ik merk ook wel bij die workshop die ik dan heb gedaan, dat ik zo degene ben in dat koortje wat we dan hadden, dat ik echt het meest sta te bewegen. En dat ik daar ook helemaal geen schroom rond heb. En bijna iedereen wel, eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik niet. Ik zou zo in het midden gewoon gaan staan dansen. Yeah. Zo. Terwijl je merkt dat de meeste mensen er dan toch wel heel veel schroom op.
0: Ja, ik vind dat interessant op wat dat er zo. Want ik denk inderdaad wel dat zingen en dansen twee dingen zijn waar heel veel mensen zo nog wel moeite mee hebben, hoor.
1: Ja.
0: Allee, op feestjes ook merk ik dat ook heel hard, dat zo mensen echt alcohol nodig hebben of iets van drugs nodig hebben om te kunnen dansen. Terwijl ik ben altijd iemand geweest dat echt in het midden van de dansvloer staat en heel hard danst, ook al ben ik gewoon nuchter. En dat maakt me ook echt niet uit. Ik ben gewoon, de muziek doet dat of zo. Mijn lichaam gaat vanzelf.
1: Precies. Ja, dat herken ik wel.
0: Maar dat is inderdaad.
1: Ja. Ja, op een podium vind ik het echt super fijn om te dansen. Voor mensen. Dat vind ik zoiets. Ik heb natuurlijk ook veel theater en zo gedaan. Dus geen teksttheater, maar wel dat je ook dingen moet zeggen. En situationeel spel, hè, dat er situaties zijn. Dat vind ik heel tof. Maar als dat dan zo zonder woorden is, vind ik dat toch het leukste wat er is.
0: Ja.
1: Dat doe ik echt een slapstick ook. Slapstick vind ik ook zo leuk om te doen. Ik zoek wel altijd humor, hè.
0: Ja.
1: Want dingen die ik heb gemaakt zit ook altijd humor in. Nou, dat heeft ook heel veel slapstick. Het is timing. Hè? Als je iets doet. Ja, en je doet het met de goede timing, moet iedereen lachen. Doe je het met de verkeerde timing, dan moet niemand lachen. Dat is soms gewoon een halve seconde verschil.
0: Ja.
1: En dat is wonderlijk, maar het is zo. En ze comedy natuurlijk sowieso. Hè? Comedy is timing, is super belangrijk.
0: Denk je, maar er kan toch. Zou er een comedy radioprogramma kunnen zijn? Of heb je daarvoor altijd een actief publiek nodig?
1: Ik denk wel dat je comedy radio kan hebben. Ik denk dat wel. Dat je wel uiteindelijk comedy, dan zit je meer op standard comedy. Hè? Dan kan je gewoon moppen vertellen.
0: Maar als er gewoon geen reactie komt.
1: Ja, dat is niet leuk. Dat is niet zo leuk voor de speler.
0: Ja.
1: Maar als die ervaring heeft, weet hij, op dit moment moeten de mensen altijd lachen.
0: Ja, dat is wel misschien ook een soort exposure therapy. Dat je gewoon geen antwoord hebt tegen.
1: Ja, het is eigenlijk
0: om
1: beter.
0: Te tappen.
1: Het is eigenlijk beter, want als je stand-up comedy doet, word je echt gewoon afge.
0: Ja.
1: Ben je gewoon. En dan niet, dan zijn al je moppen gewoon goed.
0: Misschien moet er zo'n live dingetje zijn waarop mensen zo op zo'n knop kunnen duwen of zo.
1: Ja, dan moet ik denken. Dus ik ben nog opgegroeid natuurlijk in de tijd dat je nog gewoon een telefoon had. En dan had je zo nummers die je kon bellen. En dan had je ook een nummer en dan was dan een moppetapper. En die heette Max Tailleur. Max Tailleur heette die. En dat is natuurlijk zo'n... En die had zo'n heel Amsterdamse accent, maar er was een bandje dat was opgenomen. Dus dat was een heel metalige stem. En die kon je dan opbellen en dan kreeg je één mop te horen. En dat kostte dan, dat kostte gewoon een paar centen. Dat was een moppenlijn.
0: Ja, ja, dat is wel leuk.
1: Ja, dat was leuk. Ja. Dus als kind heb ik dat toch vaak gebeld.
0: Ja.
1: De moppen van Max Tailleur.
0: Zalig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus... Maar inderdaad, ja, comedy vond ik ook altijd wel... Ik keek er toch ook wel graag naar, want je had zo vroeger in Nederland... had je ook op de televisie, ja, ik ben nu even zo back down memory lane... Maar je had zo'n een komisch duo. En je had natuurlijk Johnny Krijkamp en Rijk de Gooier. Nou ja, die waren toen ook super bekend. Maar je had ook zo de Mounties, heette dat. Dat was de televisie. En dat was Piet Bambergen en René van Voren, heette die... Dat was heel erg in dat traditionele ding. Want in comedy heb je dat vaak met twee. Heb je zo de aangever en de moppetapper.
0: Mm-hmm.
1: Dus de moppetapper is het grappige figuurtje. En de aangever die ja, zoals je zegt, de aangever. Yeah. En de grappige, die kopt ze erin dan. Dat moet dan de gekke zijn. Meestal is de aangever ook wat meer de serieuze zo.
0: Mm-hmm.
1: Want die is serieus, de straight.
0: Yeah.
1: Meer de straight person en dan de funny person. En dan had je... En die hadden de Mounties, dat was echt zo'n show, ook met danseressen. En die deden van die sketches en zo. Maar ik vond dat toch wel, dat show-element. Ik vond dat als kind, ik vond dat echt wel zalig.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb ik dan toch meegenomen, omdat ik dan met mijn ex-man en wij zo cabaret gemaakt en zo. En daar zat dat soort show-element gedoe. Maar wij maakten daar dan ook weer een soort parodie op. Zat er toch ook heel erg in. Dus het was toch iets wat ik uit mijn jeugd toch wel echt heb meegenomen, Die comedy show toestanden. Altijd wel op gefascineerd geweest eigenlijk. Wel heel mannelijk domein, hè?
0: Het is wel nu aan het veranderen ook.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad zo het stereotype van de vrouwen die grappig kunnen zijn.
1: Maar
0: zo.
1: Ja, dat is natuurlijk al lang veranderd.
0: Ja.
1: En je had er ook wel echt grappig, hoor. Je had echt vrouwen ook... in Nederland, in de cabaret, had je er ook echt wel... die ook gewoon super, ja, super grappig waren. En ook wel zeer aanwezig. Dus gelukkig.
0: Ja.
1: Waren die er ook?
0: Ja.
1: Ja, dus...
0: Lijkt me wel echt niet makkelijk om te doen. Om echt, dat is echt inderdaad een talent ook. Of
1: ja. Ja. Ja, het is... Ik vind zo... Slapstick... Ik ben een totale fan van Charlie Chaplin. En Buster Keaton vond ik altijd fantastisch. Dat is zo'n hele... Ja, Buster Keaton is echt... Gewoon je smijtwerk ook, hè? En timing. Ja, ik vind dat zalig. Echt een fascinatie. En natuurlijk bij Charlie Chaplin is het ook heel erg de lach en de tranen. Daar zit vaak zoveel drama in ook. Dus ja, dat is wel iets wat mij altijd wel heeft geïnspireerd en gefascineerd. En dan toch meegenomen in de dingen die ik gemaakt heb.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zie dat het bijna tijd is.
1: Ja, ik zie het ook.
0: Zullen we misschien nog een laatste nummer spelen?
1: Ja, dus heb ik toch voluit zitten kletsen.
0: Wat zullen we luisteren?
1: Ja,
0: ik heb
1: maar.
0: Misschien iets dat ik... Ik zal iets opzetten van Sega Bodega. Dat is ook mijn stem volledig gemaakt.
1: Oh, cool.
0: Dan
1: Oké, merci voor mij te inviteren en mij te aanhoren.
0: Ja, dank je om te komen. Het was heel leuk.
1: Bye-bye.

En beginnen doen we deze uitzending met een plaat die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. De LP A Shower Confusion van St. Augustine Anousia en is Rovers Dansband uit Nigeria. 50 jaar oud, dus hier en daar een krakje zoals dat hoort bij platen die het grootste deel van hun leven in Afrikaanse omstandigheden hebben doorgebracht. Het is ook een Nigeriaanse persing trouwens op Philips, die in die tijd studio's en pressing plants hadden in Ghana en Nigeria. St. Augustine, Anousia, High Life Music met zijn Rovers Dansband. Ik speel niet de kant als Shower Confusion, want die kraakt nog wat meer. Dat is voor echte liefhebbers van krakende platen. Kant B, dat is Onyenweya Lianu, gevolgd door

onion na njoja. Zet u rustiger eens neer. Meet Fries. 15 minuten lang fantastische highlife. Uit 1970s Nigeria.

Ik ga zo zien.

Terwijl men 50 jaar geleden hier stond te dansen op Lucien wint de Tour de France, dans men in Onitsha, Aba, Oweri, Enugu en al die andere steden in het oosten van Nigeria op de laatste hitsongs van Saint Augustine, Anousia en is Rovers International. Je hoorde achtereenvolgens Onyenweya, Liano en Onyena Njoya. 2 jaar later bracht de Nigeriaanse trompetist Eddie Okonta de LP uit Victory Fire Back to Town. Zijn band was de Aces 17 band en uit die LP uit 1978 hoor je het nummer Nkuto.

0: De Obi of Trumpet was zijn naam, Eddie Okonta. Obi is een Igbo-woord, Igbo of Igbo-woord voor koning of iemand die aan de top staat. Dus zoals Michael Jackson de King of Pop was, of toch zo werd genoemd, werd Eddie Okonta de Obi of Trumpet genoemd, een van de grote trompetisten in de Nigeriaanse highlife. Nigeria heeft altijd bekend gestaan voor zijn vele grote trompetisten in de highlife muziek. Zoals deze Eddie Okonta of Zeal Onia. Of zo waren er nog een aantal. Victor Olaya bijvoorbeeld, Roy Chicago, Rex Lawson en nog een heel aantal anderen. Ook wat wil ik er nu nog van zeggen van Eddie Okonta? Dat dit eigenlijk een oudere LP is. Oud, uit 1978. Maar uit een later deel van zijn carrière, want hij werd geboren in 1935 en begon dus al vroeg aan een muziekcarrière. Eerst in de band van van Bobby Benson, een van de eerste grote highlife orkesten in Nigeria, en werkte ook nog samen met Sammy Akpabot. En in 1959 al richtte hij zijn eigen groep op, de Joe Fabro Aces Band. Later zou die Top Aces Band heten. Er zijn regelmatig, zie je op de tweedehandsmarkt, nog 78 toerenplaten verschijnen van Eddie Okonta. En dan vanaf de jaren 60, 70 weer dat singeltjes. En het is pas later in de jaren 70 en 80 dat hij ook een aantal gewone LP's heeft opgenomen. De Louis Armstrong van Nigeria wordt hij ook soms genoemd, deze Eddie Okonta. Hij is helaas ook al lang overleden. 1997 overleed hij. Hij was toen pas 62 jaar. Nog een volgend nummer uit Nigeria, en dat is dan een actueel hedendaags nummer. Vanaf donderdag is het weer Sphinx Festival, Sphinx Mixed heet dat tegenwoordig, dat doorgaat in Boeghout met verschillende groepen uit verschillende landen wereldwijd. Maar op zondag ook, en dat is wel interessant, de kleinzone van Fela Kuti komt dan optreden. Made Kuti heet hij. Hij is de zoon van Femi Kuti. En ja, dus de kleinzoon van Fela. Hij komt met zijn groep zondagavond optreden op het gratis Sphinx Mixed Festival in Boeghout. Dit is Made Kuti met zijn band Free Your Mind.
1: Omulero, Omori Made,
2: Afrika!
1: Omori Made!

Een oud Ghanees singeltje uit 1967 hoorde je van de Kumasi Asante Palace dansband. Het paleis van de Ashanti King is in Kumasi. En deze groep, geleid door Keche, ik denk dat dat Bafoche is eigenlijk aan de stem te horen, was hier zanger van een nummer van deze Kumasi Asante Palace dansband. Dampomu Awose, op een traditioneel Adoa-ritme, opgenomen in de Ghana Filmstudio, dus 1967. Ik ga nu een reeks van die oude Ghanese singeltjes spelen, voornamelijk muziek dus late jaren 60, begin jaren 70. Niet altijd in perfecte staat, is ook heel moeilijk. Het is al heel moeilijk om die singeltjes te vinden. En als je ze dan al vindt, als ze in redelijke staat zijn, dan zijn we al content. Vaak beginnen ze redelijk krakend, maar na enige tijd verbetert het geluid soms spectaculair. Zoals dit singeltje van de Third Generation Band. Ik denk dat dat een van de vele army bands is, zo van de regimenten, regimenten van het leger, die allemaal een eigen groep ook hadden voor de feestjes op te luisteren. Led by Sammy Kwampa en het nummer Bebomenako van Corporal Kwampa. Dus de corporaal heeft het gecomponeerd. En de Third Generation Band staat onder leiding van Sammy Kwampa.

Aquabna, Aquabua was dat, met zijn Aquabua's band, ook oud singeltje uit de jaren 60, Adjoareye. Zowel zijn zoon als zijn kleinzoon waren en zijn ook muzikant. Vader begon dus laat jaren 50, begin jaren 60 met zijn Aquabua's band, later na Aquabna, Aquabua had hij ook nog zijn zoon. Die heette Kwadjo Aquabua, oftewel Aquabua Senior. Ook een muzikant, is ondertussen overleden. En momenteel is er Aquabua Junior. Dat is dus de tweede generatie. De derde generatie dan zeker. Derde generatie kleinzoon Aquabua, die momenteel ook in Ghana populair is als muzikant, zanger, componist, helpt ook vele andere highlife muzikanten. En voor dat nummer van Aquabua hoorde je ook nog een oud singeltje van de Kumapim Royals Band onder leiding van Akwesi Ampofu Adje Nsigwe was dat nummer. Dit is Okokuseku Band van Koffi Sami.

Ni

het singeltje van de City Boys Band van J.E. Adolfo, bijgenaamd The Black Chinese. En daarvoor nog een ouder singeltje van Ampedu, toen nog Pastille Ampedu. Later zou bekend worden als Nana Ampedu, Pastille's African Brothers Band uit 1968. Ik doe bewust geen pogingen om de titels uit te spreken, want dat zal toch compleet verkeerd zijn. Bij het volgende gaat misschien nog wel lukken. Dat is Hugas Sorowonko, is de naam van de artiest of de groep, led by Grand Coffee of Coffee. En Anno Sonsoma.

Een klassieker was dit, een absolute klassieker van Dr. KJC en zijn Noble Kings Meboa Minim. Betekent, dat schijnt, ik weet niet wanneer ik zal sterven. Filosofische highlife. Nog een laatste singeltje, oud Ghanese highlife singeltje voor vanavond. Speciaal voor de orgelliefhebbers, de Ashanti Brothers Band. Onder leiding van Osei Vasco Atomago.

Eindigen doen vanavond met een album van Sidiki Camara. Ayuwele, je hoorde daaruit al het nummer Mogo Mani. En helemaal als laatste Doni Doni. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur. En zo dadelijk tijd voor Freaksin.

Het is 8:30 geweest. Tijd voor Frixien. Tijd zoals beloofd voor Marion Brown. U hoort Soundways Part 2. Een nummer uit 19, of een compositie uit 1973 van Marion Brown en Elliot Schwartz. Terug te vinden onder andere op de dubbel LP Marion Brown Duets. Duetten van Marion Brown met Elliot Schwartz en Leo Smit. Deze dus met Elliot Schwartz, Marion Brown Soundways Part 2. Welkom bij Frixien.

van Elliot Schwartz en Marian Braam met Soundscapes Part 2 ging het naar Camilla Nebbia met Rastro Ovacchio. En ondertussen dienen de Ali Brothers zich aan Oestad Nazakat Ali Khan en Oestad Salamat Ali Khan. Opnames uit 1970. Je hoort Raga Gujari Todi uit de LP Music from Pakistan, Ali Brothers.

Raga Gujari Todi, de Pakistanse gebroeders Ali Ustad Nazakat Ali Khan en Ustad Salamat Ali Khan. Opnames uit 1970. Verder met The Dwarfs of East Agutam.

Watertube van Riccardo Sinigaglia. Daarvoor Dwarfs of East Aguza met Is Shaban Riding in de Lada Neva. Dwarfs of East Aguza en Riccardo Sinigaglia achtereenvolgens. Dit is Noise Weissensee in de versie van Matt Baldwin.

Lowride van Altair, gespeeld door Shane Parrish, daarvoor Weissensee van Noy, gespeeld door Matt Baldwin. Dit is bijspiel om Freak Scene af te sluiten. Vandaag tot volgende week.

speelde trompet en tuba in schoolorkesten, verhuisde in 2013 naar New York om muziekrecensies te schrijven en richtte uiteindelijk samen met andere mensen de Make Techno Black Again campagne op, die uitgroeide tot een serieuze muzikale en politieke stelling. Zijn boek Assembling a Black Counterculture uit 2022 beschreef op maar liefst 432 pagina's hoe de muziekindustrie een wereldeconomie had opgebouwd rond een zwarte kunstvorm en zwarte mensen daar systematisch van had buitengesloten. Die Forrest Brown's vier Planet Moo-albums onder zijn alias Speaker Music brengen dat in hun muziek ook naar voren. Het pas verschenen Synoptic Audio is het laatste album dat Speaker Music DeForest zal maken. Hij heeft het onomwonden ook gezegd. Met een themagerichte benadering van de luisterervaring stelt deze DeForest geluid zelf voor als een systeem van kritisch onderzoek. Het album werd live opgenomen met een iPad, een MacBook en een mixer als performance setup, gemodelleerd naar het Live Electronic Orchestra System van Don Lewis, een pionier in de zwarte elektronische muziek nog van voor het MIDI-tijdperk. Diezelfde Lewis hielp trouwens mee aan de ontwikkeling van de Roland TR-808 drumbox en de DX7-synthesizer van Yamaha, voordat deze apparaten later dan wel heel beroemd werden. Brown nam eerst op in MPAC in Troy, New York, met een binaural dummy-head microfoon. Vervolgens versterkte hij die sessies via een Genelec luidsprekersysteem met vier speakers in de Emily Carr University in Vancouver naar een 360 graden ambisonische microfoon. Zodoende worden de ruimtes zelf instrumenten. Weerkaatsing, muur, plafond, resonantie, druk, verval en textuur, die zijn bepalend. Ruimte is hier dus geen passieve akoestiek, maar collaboratief materiaal. Vervorming, faseannulering en feedback worden als data behouden in plaats van als problemen te worden aangepakt. En zo ontstaat er een soort alternatief dimensionaal expressionisme. Over de 10 tracks klinkt de elementaire wijsheid die het DNA van de speaker music, vandaar de naam, discografie is geworden. Detroitse texturen, de warmte van techno soul, de rauwe klanken van Motor City, een ritmisch vermogen dat van nature aanwezig is en zelfs met een directe kopie onmogelijk te reproduceren is. Het openingsnummer, zelfs, Techno Vernacular Impressionism, ontvouwt zich als een uitgestrekt klanklandschap, ontworpen om de schaal en dimensionaliteit van de opnamemethode zelf te articuleren. Saikula Rhythmia, daarna, een tweede single trouwens die voorafgaand aan de release van het album verscheen, combineert dan techno met spookachtige jazzinvloeden en draait om de lyrische drone die de hele plaat kenmerkt. Een modale keuze van DeForest die alles opzettelijk enigszins onafgerond laat. Als dan daarna de derde track Beyond the Broken Beat arriveert, en we zullen ze alle drie draaien na elkaar, komen Brown's heerlijke, haptische drumslagen tevoorschijn in een chaotische viering en een fel ritmische voortstuwing, waarbij de beatcrush intenser wordt, alsof de tracks actief scheuren onder hun eigen wrijving en onder hun eigen extatische druk. Verder witte ruis, roze hitte, zwarte ziel, pure liefde. Geen bullshit, geen leugens voor deze DeForest Brown. Zoals gezegd, we draaien de voornaamde eerste drie tracks van dit album. Het heet Synoptic Audio van Speaker Music.

the reflex tank.

Speciaal met al zijn imperfecties, deze speaker music. Hacke de Picciotto is een project bestaande uit Alexander Hacke en Danielle de Picciotto. Hun op 10 juli jongstleden verschenen release heet Lichtung. Een elektronisch rijk en structureel avontuurlijk album dat de Duitse taal eert. Naar gelang gewenst verkrijgbaar op gelimiteerde editie snoepkleurig vinyl, cd via mute of digitale download. Het gaat eigenlijk om Alexander Hackes eerste album sinds hij Einstürzende Neubauten verliet. De titel en inspiratie is ontleend aan het huis waarin hij en Danielle de Picciotto zich onlangs aan de rand van Berlijn hebben gevestigd. Voor hem een mijlpaal na 14 jaar nomadisch leven. Lichtung, genoemd naar het Duitse woord voor open plek, is dus een persoonlijke toevluchtsoord geworden en een plek voor reflectie te midden van een periode van wereldwijde onrust. Wie zal me tegenspreken? Op het album overstijgt het duo de vertrouwde aantrekkingskracht van repetitieve drones en verkent complexere geluidsstructuren en onbekende elektronische terreinen. Het opnameproces in nieuw huis was evenveel eisend als creatief lonend. Ze experimenteerden graag met nieuwe texturen, terwijl Danielle terugkeerde naar de piano, een instrument dat ze lang had gemist, en nieuwe manieren vond om zich uit te drukken. De teksten, bewust geschreven in het Duits als eerbetoon aan de taal van hun omgeving, vormen een liefdevol gebaar dat deze in Berlijn ontstane plaats stevig verankert. Critici waarderen hoe de muziek balans zoekt tussen donker en licht. Ze merkten ook op dat Hacke hierdoor weer volop experimenteert met elektronische geluiden die hij als tiener al gebruikte. Aan de andere kant, voor het eerst zingt Danielle de Picciotto de nummers uitsluitend in het Duits. Dit levert intieme, poëtische voordrachten op die de plaat een donkerder, mystieker karakter geven. Het muzikale palet bestaat uit diepe, slepende, cinematische industrial drones en doomfolk, vioolspel, zoals eerdere releases van het duo. Maar op deze Lichtung klinkt het geheel eigenlijk dynamischer, met meer opvallende elektronische beats en zware baslijnen. We draaien er 4 tracks uit. Lichtung, de titeltrack, Vogelvrij, Seitenwinde en Draußen. Hacke de Picciotto.

0: Soli City is het project van Harald Björn, een recent afgestudeerde van het Conservatorium voor Ritmische Muziek in Kopenhagen, dat centraal staat in de bruisende experimentele muziekscène van de stad. Björns pianospel is essentieel, ook voor de structuur van het nieuwste album met als titel Poetics of a New Estate. Toch zul je zijn echte naam nog een vermelding van piano in de liner notes vinden. Hij vertelt daarover, hoewel het moeilijk is, probeer ik mezelf en mijn eigen perspectief zowat buiten mijn werk te houden. Oké, point taken. In plaats daarvan laat hij de schijnwerpers over aan het kleine kamerensemble dat zijn composities tot leven brengt. Plus een groep spoken word artiesten die de poëzie in de titel van het album letterlijk nemen. Een heel aantal elektronische albums tegenwoordig hebben een ASMR-achtige spoken word gastbijdrage, maar die op het recente album van deze Soli City zijn zowel boeiend als betekenisvol. Vooral die over een zangeres die worstelt met een identiteitscrisis na het verlies van haar stem. U zal het horen. Het brutalistische staatsbeeld met varens op de cover van deze Poetics of a New Estate is een prima reclame eigenlijk voor wat erin zit. Zorgvuldig samengestelde, sfeerloze Kopenhaagse muziek, ontdaan van rauwe randjes, maar niet zonder een zekere mystieke kwaliteit. Oké, vlotte jaren 80 gitaar die twangend en golvend klinkt, check. Een conservatoriumwaardig gevoel voor arrangement, check. Maar ook abrupte toonwisselingen die je gedurende de 45 minuten van dit album een nekslag kunnen geven en die willekeurig zouden lijken als ze niet stuk voor stuk nauwgezet waren gedocumenteerd in een speciaal ontworpen partituurboekje gedrukt op premium papier dat eigenlijk meer kost dan het album zelf. Poetics of a New Estate is een mooi voorbeeld van de uitgesproken architectonische muziek uit Kopenhagen. En ondanks het geëtaleerde brutalisme werd er aan de rand toch ook nog plaats voorbehouden voor muzikale ornamenten. Soli City, Poetics of a New Estate, 5 tracks.
1: Before the crisis, I was a singer.
2: I mean, I was someone whose days arranged themselves into melodies, you know? The way objects lined up on a windowsill. The way certain names rhymed with certain hours. The way silence waited between reminders from my calendar. I low-key sang in habits. How I answered messages at 9 a.m. and made tea at 9:23. How I walked the same route past the same 3 trees, each with its own register, low, middle, high.
1: I think I had mistaken this for
2: there was like soft nudges. Drink water, rest your voice, be gentle with the booze. There was the way the days arranged themselves around performance and measurements, and the expectation that something in me was always on its way into the world. But I guess time just happened. Luckily, the word thinned out in my mouth.
1: Like chewing gum after the sweetness is gone, you know? The quiet logic of a roach life. I mean this literally and
2: not.
1: Literally as in the short radius of its needs.
2: Needs. Shadow. Crumb. Crack. Not in the sense of I'm still a human. And I do not feel ignored at all.
1: But I came to realize care is not the same as freedom. Love and domination can share the same house, drink from the same cup. You learn this when your throat is sore. Like some mornings, my throat opened easily, and the air passed through like a clear thought. Other mornings, it felt like a locked room somewhere deep inside my neck.
2: Door swollen, hinges rusted.
1: But on those days, I would think of roaches. Put myself myself in its shoes, you know?
2: Well, knowing that my office still existed somewhere, climate-controlled, leaf-bright, ergonomic chairs, all that, bigger needs. The roach still exists. Or the cockroach, very much like it at least, following its small, extensive itinerary across someone else's floor. And most importantly, I still existed. No longer sure what it meant to be a singer, but still carrying a throat, a soft corridor where air might pass and become something more. Or nothing at all.

by everything I know, willing to gamble it all away for more.

Soli City, Poetics of a New Estate. Uiteindelijk werden het 6 tracks. Cloud Machines heet het buitengewone debuut van MC Schmidt van het legendarische elektronische duo Matmos, samen met John Burnt, de avant-garde artiest uit Baltimore, bandleider en ontwerper van radicale sonische concepten. Na meer dan 100 jaar samen de grenzen van wat muziek kan zijn en waar het vandaan kan komen te hebben verlicht, hebben die twee iconoclasten iets werkelijk onverwachts afgeleverd. Een vreemd, zoet, elektronisch opus dat even direct boeiend is als een reeks heerlijke puzzels, wanneer twee van de meest ontstuimige figuren uit experimentele muziek 12 jaar maar liefst besteden aan het maken van een album, dan krijg je inderdaad niet zomaar een nieuwe release. Het is een anthology van mini-universums. Ik verklaar me nader. Het album is een liefdesbrief aan twee van hun grootste gezamenlijke inspiratiebronnen uit de jaren 80. De waanzinnige stripverhalen van de Franse auteur Jean Giraud, ook bekend als Möbius, en de prachtige miniaturen van de samenwerkingen tussen Sky Records Cluster, Eno en Connie Plank. Cloud Machines eert de geest van die ongrijpbaar hermetische creaties door hun nalatenschap opnieuw te interpreteren vanuit het perspectief van decennia aan experimentele ervaring en de unieke creatieve persoonlijkheden van dit duo. Het resultaat voelt tegelijkertijd aan als het herontdekken van een verloren klassieker uit 1978 en het ontvangen van een boodschap uit een alternatieve, op de een of andere manier betere tijdlijn in 2026. Dit zijn elektronische soundscapes met een oprechte architectonische ambitie. Vreemde structurele zetten, procesgedreven onthullingen en prachtige onverwachte details die u en mij als aandachtige luisteraar belonen. Maar in tegenstelling tot zoveel moeilijke experimentele muziek behoudt Cloud Machines een ongewone en verrassende toegankelijkheid. Elk nummer een op zichzelf staande wereld, even uitnodigend als vreemd. In een soepele 42 minuten, waarvan wij u zo dadelijk ongeveer de helft presenteren, neemt het album een aantal scherpe stilistische bochten. Terwijl het duo hun klankpalet onverwacht uitbreidt en inkrimpt. Het is niet altijd een tweemansshow, juist zoals een kaleidoscoop, waar je doorkijkt, langzaam naar verschillende lichtbronnen toe gaat en dan weer van die lichtbronnen afdraait, lijken genres en tradities hier op deze plaat uit de waas tevoorschijn te komen, scherp in beeld te verschijnen en vervolgens weer te vervagen, zonder ooit het constante gevoel van onderzoekende vooruitgang te beperken. MC Schmidt en John Burnt, Cloud Machines, 5 tracks.

Sub Ray is de titel van het belangrijkste op 10 juli jongstleden verschenen album. Van Kassel Jaeger, het pseudoniem van de in Parijs gevestigde elektroakoestische componist François Bonnet. Met Sub Ray zet Bonnet zijn lange onderzoek naar de muzikale mogelijkheden van geluid voort en bouwt hij voort op de concrete aanpak die hij ontwikkelde bij de groep de Recherche Musicale, de historische en essentiële Parijse studio die Bonnet sinds 2018 zelf leidt. Sub Ray in het Latijn kan onder het ding, onder de substantie, onder de materie betekenen. En juist deze directe benadering van muziek, gebaseerd op het ontsluiten van rauw klankmateriaal, vormt de basis van dit album. Onder de materie duidt dus op het concrete aspect van muziek, in de emanentie van klanken, in wording, als een drijvende kracht, als een vloedgolf, als een gewelf van imperatieve en krachtige materie. Om dat te bereiken maakt Bonnet gebruik van een veelheid aan geluidsbronnen, akoestisch, elektronisch, natuurlijk of kunstmatig, doelbewust gecreëerd of toevallig gevonden, en een veelheid aan contexten en gelegenheden om ze vorm te geven. Sub Ray verwijst ook naar een hoofdstuk in Victor Hugo's De Arbeiders van de Zee, een cruciale passage waarin de hoofdpersoon, geconfronteerd met een kolossale taak, zich alleen midden op zee bevindt, onder een gigantisch scheepswrak dat vastzit in de kaken van een geïsoleerd rif, omringd door water, stromingen en wind, alleen om het onmogelijke onder ogen te zien. Het is inderdaad onder de oppervlakte dat acties ontstaan, beslissingen worden genomen en intuïtie ons als mensen leidt. Sub Ray van Kassel Jaeger is onze pièce de résistance voor vanavond. We laten u luisteren naar part 1. Tot volgende week.

titel van dit album is simpelweg Eraserhead, Shoo Shoo. In 2016 bracht Shoo Shoo met de zegen van David Lynch en Angelo Badalamenti zelf het verrassend succesvolle album en concert Play the Music of Twin Peaks uit en gaf er een tournee mee. Uit respect voor de geliefde serie, waarvan een derde seizoen verscheen, besloot de band toen het concert in 2018 stop te zetten. Maar na het recente en onverwachte overlijden van David Lynch ontving Shoo Shoo nu verschillende verzoeken van hooggeplaatste artiesten, om het zo te noemen, om hun interpretatie van deze iconische muziek nieuw leven in te blazen. Maar in de wens om de ongelooflijk hoge artistieke lat die David Lynch heeft gelegd te blijven volgen, eren en zich erdoor te laten inspireren, gaat Shoo Shoo nu nog een stap verder. Eraserhead Shoo Shoo is een nieuw live concert met bijbehorende film en een volledig album dat gebruik maakt van veldopnames, speciaal voor het concert gemaakte instrumenten, orgel, modulaire synths, zang, zaklampen, elektrische storingen en elementen van muziek concreet. Om die bizarre emotionaliteit, de tegenstrijdige seksualiteit, de meedogenloze duisternis en het unieke, onrustige maanlandschap van dit ongelooflijke nachtelijke meesterwerk dat Eraserhead is, tot uitdrukking te brengen. Het album zelf is een meesterwerk in geluidscollage en een experiment met nummers die verschuiven van minimalistische auditieve sensaties naar een beukende, groteske cacophonie. Deze release duurt zo'n 46 minuten, waaruit we twee fragmenten draaien. In totaal is dat iets van een

Tot zover de interpretatie van Xiu Xiu van de Eraserhead-muziek. Nu, het tweede recente album ter ere van de Eraserhead-film is een compilatie van 1 uur, 8 minuten met de eenvoudige titel The Eraserhead, Music Inspired by the Film of David Lynch. Elk nummer hierop resoneert met de kernatmosfeer van de film. Vervreemding, verval, de surrealistische schoonheid van angst. Het is een hommage aan David Lynch's compromisloze visie en aan Spleet's revolutionaire werk. Geluid niet als achtergrond, maar als karakter, als architectuur, als emotie. Tracks op deze compilatie komen onder andere van Eddie Newton, de man achter Clock Divier, van Ubi's, zijnde het project van Wannes Kolff uit Hasselt, van Sonologist, zijnde Raffaele Pezzella, en van 10 andere artiesten en projecten. Dit is de interessantere release van beide Eraserhead Tribute albums. Het is daarom ook onze pièce de résistance voor vanavond. We brengen er, naast de nummers van Newton, Ubi's en Sonologist, waarmee we zo dadelijk starten, nog een aantal andere tracks van Cabra, Mario Lino Stancati, Waan, Macrogramma en Bruno Dorella. The Eraserhead, music inspired by the film of David Lynch. Tot middernacht en tot volgende week.

0: Zo is het natuurlijk. En zo bent u weer bij Petit Salon aangekomen. Klinkt als een Frans scheldwoord, maar het is eigenlijk best gezellig. U kent het, wij doen een theesalon. Er is verse Chinese traditioneel gezette thee. Er zijn verse koekjes en het is our lucky day. Want er waren kennelees bij de koekjeszaak. Dus ik heb heel de koekjeszaak leeggekocht. Er staat een gigantische trommel kennelee de Bordeaux.
1: Dat gaat wel lukken.
0: Dat gaat wel lukken. En zijn we klaar voor de belangrijkste vraag van een dag? Welke thee dat we gaan drinken?

de Mando. De Mando.

Sasa Chang en Emerson Kitamura. Welkom bij de Mendel Elf op Radio Centraal. Elke twee weken op vrijdag van 4 tot 7. I want you back. Please. I want you.

0: この次はモアベターよ。
1: ja, ik zit hier dus een beetje met een technisch probleem. Oh shit, hè. Ja, mijn neus is aan het bloeien ineens. Verdorie. Ja. Momentje. Ah, shit, dat blijft eruit stromen. Ik heb ook geen wc-papier meer over. Wat doe je dan eigenlijk in zo'n situaties? Mijn kleren vol bloed. Oké, maar ik ga even moeten opkuisen hier, want de studio hangt hier vol met bloed.

was Donald hier maar om mij te helpen. En hij besloot om toevallig vandaag te vertrekken naar Las Vegas. Wat een ongelooflijk slechte timing. Zo rood dat ook ziet allemaal.

van t-shirt moeten verwisselen van al dat bloed. Ik zie dat de neus zo hard kon bloeien. Of is het dan eigenlijk niet anders? Misschien is mijn brein wel aan het bloeien.

0: iedere was een vier. Dan ga je
1: oké, het is al wel pittig hier.
2: Ja, willen we gewoon proeven, madame.
3: Ga je blijven vol?
2: Het is juist geboden, idiot.
0: Nee, we naar de pommelonsje, c'est promis.
4: Ja, ja, laat dat hier gaan.
5: Niet normaal. Ik had nog ruimte zat eigenlijk om op mijn gemak te stoppen. Maar de auto vond dat ik toch nog iets te snel op een andere auto. Want ik was al aan het afremmen. Maar hij vond dat ik iets te snel op een andere auto afremde. Of ja, hey. En die slaat mij toch in een noodrem, hè, jongens. Dat was niet normaal. Ik stond op 1 seconde stond ik gewoon stil. Ik kwam met mijn kop tegen het stuur op. 1 seconde stond ik gewoon stil. Ik kwam met mijn kop tegen het stuur op. Ik ga doen. Stand stil. Noodstop. Ik ga doen. Stand stil. Noodstop.

0: stil, non-stop. Ik zou doen. Zo stil, non-stop. Die doet dat vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen. En ik voel dat ik mijn rem gewoon een keer zo hoep. Dus, zo stil, non-stop. Die doet dat vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen. En ik voel dat ik mijn rem gewoon een keer zo hoep. Dus die maakt
1: blijft
0: een
1: maar duren.
0: Non-stop uit niks, vanzelf. Zo stil, non-stop.
1: Het zou leuk zijn,
0: die doet dat stoppen. Vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen. Zo stil, non-stop. Die doet dat vanzelf, want ik was op mijn rem aan het duwen.
2: Hallo, ik ben Joris Zuidwijk, huisarts in Assen. In deze video zal ik uitleggen hoe je zelf veilig een neusbloeding bij jezelf of bij je kind behandelt en wanneer je de huisarts moet bellen. Hierna leg ik uit hoe een bloedneus ontstaat en waarom sommige mensen het vaker hebben. Ook bespreek ik wie naar het ziekenhuis verwezen wordt.
1: Okay, misschien moet ik naar het ziekenhuis voor je bloedneus.
2: Of je wil er om een andere reden meer over weten. Ik zal je uitleggen wat je moet doen. Heb je het vaker? Ik zal uitleggen waarom het ontstaat en wat er nog meer aan te doen is. Als je nu een bloedneus bestelt, dan de volgende 5 stappen. 1. Ga
1: licht voorover gebogen zitten. Oké, en nu bloed.
2: Snuit je neus.
1: Oké.
2: 3. Knijp je duim.
1: Knijp je neus 10 minuten dicht.
3: Oké. Okay. Brood, zit dat toch gewoon vast in mijn neus nu? Zachte drukken, 10 minuten. Oh shit, hè. Ik ben aan mijn neus zitten.
2: Oh ja, ja. 5. Doet het
3: toch?
2: Bel je huisarts.
3: Contact huisarts. Moet je dan bellen als ik wil? Zo flink. Ik kan dat al zo.
2: Oké.
3: Oké, ja. Het is nu wel een beetje handig dat ik zo ineens moet spreken eigenlijk. Misschien moet ik dat wel. Misschien moet ik dat even niet meer veel zeggen. Oh, dat is ook wel. Ja, nee. Maar ik ga even dit doen. Wacht even. Ik ga even mijn bloedneus stoppen. Of stillen. Zodat ik terug normaal kan spreken. En ik moet ook even de studio hier wel opkuisen. Want

Amai, zeg, dat heeft deugd gedaan. Mijn neus is terug volledig in orde. Ja, mensen die nu pas inpikken, ik had even een heel obscure bloedneus. Alleszins, we luisterden net naar Haruomo Osoni. En nu gaan we luisteren naar Hermeto Pasquale. Quadrilla na Roca.

ik zal het waarschijnlijk niet geloven, maar ik ben weer aan het bloeien. Ja, ken je dat zo, dat je vingers, dat er zo'n velletje dat zwingt en dat je eraan trekt en dat je denkt dat het zal oplossen? Ja, je kunt al raden hoe laat het is.

teruggelopen. Even wat rollen wc-papier omgeslagen. Want het bloeien van mijn vingers. Allee, eerst met een neus. Dan met een vinger die aan het bloeien is. Het wordt hier allemaal een beetje veel. Maar ik denk dat het voorlopig wel even oké is. Ik heb hier ook al een dweil gelegd. En een emmer water gepakt. En